0: Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het wereldrecord te verpulveren. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Studio Brussel. Point Summer.
2: Dit is Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Hoge Venen blijven de hulpdiensten ook vannacht doorwerken. Zowat 100 brandweerlui blijven in het veengebied, omdat het vuur er geregeld opflakkert. En dat kan nog wekenlang zo zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Gisteren zijn 2 Noorse helikopters en een helikopter van de federale politie ingezet. Vrijdag kon dat niet door de weersomstandigheden. Het grootste risico komt nu van ontwortelde bomen en boomstronken die vuur vatten als de wind opsteekt. Dat zegt brandweerkolonel Quentin Grégoire.
2: C'est principalement au niveau des arbres déracinés qui sont couchés par terre. Dès qu'il y a peu de vent, ils reprennent. Ou alors c'est au niveau des souches d'arbres qui se consument et qui brûlent.
1: De politie moest gisteren een aantal wandelaars en fietsers tegenhouden. De toegang tot het gebied is nog verboden. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat heeft de overheid bekendgemaakt. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan met sproeioperaties tegen muggen. Er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en dode vogels te melden. Britse wetenschappers hebben een volledig biologisch afbreekbare ballon ontwikkeld. Gewone ballonnen zijn populaire feestartikelen, maar ze zijn een ramp voor het milieu. Het duurt meerdere jaren voor het materiaal van een gewone ballon vergaat. De nieuwe ballon, die gemaakt is zonder schadelijke chemicaliën, is binnen de 9 maanden 100% biologisch afbreekbaar. De onderzoekster werkte 3 jaar aan de formule. De ecologische ballonnen zouden binnen 2 jaar op de markt kunnen komen. De prijs zou vergelijkbaar zijn met die van de gewone ballonnen. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog met 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. Speler Josué Kongolo verwoordt het gevoel bij Racing Genk.
3: Het voelt pijnlijk, hè. Als je 4-1 voor staat, dan is het dat is de overwinning voor je. En dan is het alsof het nu een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: In de stand is Genk 8e met 4 punten. Antwerp staat 3e met 7 punten. 2 minder dan leider Charleroi. Vannacht droog met brede opklaringen en tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Sint-Gillis is een man gewond geraakt bij een schietincident. Het slachtoffer is buiten levensgevaar. Burgemeester Spinet vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek om de precieze omstandigheden van het incident vast te stellen. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. Het drugsgeweld in Brussel laait weer op. Vorige nacht werd er nog een politiecommissariaat in Anderlecht onder vuur genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin zegt dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De Amerikaanse president Trump deed vorige maand meer dan 1000 beurstransacties. Samen goed voor maximaal $263 miljoen. Dat blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. Zo kocht Trump bijvoorbeeld aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering tegelijk de regels voor crypto versoepelde. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel. Het Witte Huis ontkent elke belangenvermenging en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken olieraffinaderijen en logistieke centra aan op Russisch grondgebied. Ook magazijnen van Russische webwinkels worden geviseerd. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee een gevaarlijke grens heeft overschreden. Ze hebben de doos van Pandora geopend, zei hij in een interview. De tegenmaatregelen komen eraan, klinkt het. Rusland heeft vrijdag nog een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih aangevallen, de geboortestad van president Zelensky. En daarbij vielen zeker 16 doden en 130 gewonden. Rusland viseert in zijn oorlog tegen Oekraïne steeds vaker burgerdoelen. In het voetbal hebben Antwerp en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar in het slot sleepte Antwerp toch nog een punt uit de brand. Verdediger Rijn van Helden van Antwerp is trots op de manier waarop zijn team gereageerd heeft.
2: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ja, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen. Tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
1: Antwerp staat voorlopig derde, Genk is achtste. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, tot 15 graden. Tegen de ochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijs brede opklaringen, later wat stapelwolken, maar het blijft meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Het is 5:00, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Als reactie op de Amerikaanse invoerheffingen voor Canadese producten gaat Canada hetzelfde doen met een aantal Amerikaanse producten. De handelsgesprekken tussen de buurlanden zijn gisteren op de valreep afgesprongen. De premier van de Canadese provincie British Columbia verdedigt de beslissing. De VS zijn niet meer te vertrouwen. Je weet nooit hoe lang een deal overeind blijft, zegt hij.
1: It is clear that the current US administration cannot be trusted. You just can't trust Trump. Even if an agreement had been signed, how long would it have lasted? It is necessary to stand up to a bully. And if you don't, they'll just keep coming back for more.
0: Tegen pestkoppen moet je opstaan, anders wordt het alleen nog maar erger, zegt hij. En dus voert Canada op zijn beurt invoerheffingen van 50% in vanaf 8 september op Amerikaanse staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica. In Zuid-Korea is een containerschip vertrokken dat voor het eerst via de Arctische route naar Europa vaart. Schepen uit die regio varen normaal altijd langs het Midden-Oosten, maar Zuid-Korea zoekt alternatieven omdat het in het Midden-Oosten te onrustig is. Door het smeltende zeeijs kan de route langs de Noordpool commercieel interessant worden. Het schip vaart langs het Russische schiereiland Kamchatka en de Beringzee richting Rotterdam. De reis zal ruim 40 dagen duren. Zuid-Korea wil tegen 2030 van de Arctische route een vaste handelsroute maken. Milieugroepen waarschuwen dat meer scheepvaart via die route de opwarming van de aarde nog kan versnellen. In Franstalig België start het schooljaar morgen. Vorig schooljaar eindigde erg woelig omdat er veel protest was tegen de besparingen van de Franse gemeenschapsregering. En het lijkt erop dat de onrust nog niet gaat liggen. Mars Attacks, een beweging van mensen uit het onderwijs zelf, en Parent Attacks, een beweging van ouders, hebben in Namme een dag georganiseerd met debatten en workshops over de toekomst van het onderwijs. De deelnemers willen hun verzet in het nieuwe schooljaar verder zetten. De vakbonden hebben ook al stakingsaanzeggingen ingediend tot eind september. In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Het was een spektakelwedstrijd waar vooral Antwerpen met opgeheven hoofd uitkomt. Genk stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 voor, maar gaf die voorsprong dus nog uit handen. In de stand is Genk nu 8e met 4 punten, Antwerpen staat 3e. En dat waren de laatste aanmoedigingen voor ultraloper Karel Sabbe, net voor hij het eindpunt van de Hexatrek aantikt. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, een ronde van Frankrijk zeg maar, dwars door de Jura, de Alpen en de Pyreneeën met 140.000 hoogtemeters. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over en dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. De West-Vlaamse tandarts vertrok vorige maand in het noorden van Frankrijk en finishte gisteravond aan de Spaans-Franse grens. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het record te verpulveren. Vanochtend kans op nevel of mist in de Ardennen. Na het ochtendgrijze brede opklaringen, later wat stapelwolken. Meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Binnenlandse Zaken Kaan Tuin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit jaar najaar nog opvoeren. De minister reageerde op de beschietingen van een politiecommissariaat in Anderlecht vrijdagavond. Twee verdachten sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. Aan de RTBF zei Kaan Tuin dat hij al meer geld heeft gegeven aan de Brusselse politie. Onder meer 7,5 miljoen euro voor extra camerabewaking. Maar dat er dus ook nog meer geld komt.
2: Millions et demi à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire que à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat een incident tussen drugsdealers. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen in het ziekenhuis met het virus. Dat wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. In de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen, maar het kan wel gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er is geen vaccin. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus nu tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen muggen. En er is ook gevraagd om zwembaden leeg te maken en om dode vogels te melden. De Amerikaanse president Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan $260 miljoen, blijkt uit een financiële verklaring. De handel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim $1,4 miljard met cryptohandel, terwijl zijn regering de regels voor cryptomunten versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de wedstrijd nog 1-4 voor. Maar in het slot sleepte Antwerpen nog een punt uit de brand met 3 doelpunten op 8 minuten tijd. Verdediger Rijn van Helden van Antwerpen is trots.
3: Ja, een minuut, wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische woon eer aan die 4-2, toen geloofde er onmiddellijk in. En, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken en ik denk dat we het positieve moeten onthouden als je ziet hoe we weer terugkomen tegen Genk, tegen een goede ploeg ook.
1: En op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Het was een belangrijke zege om de halve finales te kunnen bereiken, zegt speelster Alix Gerniers.
4: Ik denk dat vandaag echt cruciaal was om te winnen, om Duitsland achter ons definitief te laten. Nu wachten wat het andere resultaat is en dan nog, ik denk dat we niet op die resultaten moeten wachten. We hebben het allemaal in handen. Argentinië komt, wordt een zware wedstrijd. Dus ja, we gaan volop voor de winst en om groepswinnaar te zijn.
1: Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Op een lokaal buitje in het westen, daarna blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. En de dagen daarna geleidelijk nog wat warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.

0: Radio Brussel.
1: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In de Hogeveen is de brandweer vannacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand die er al 3000 hectare verwoest heeft. Er staan nog altijd zo'n 100 brandweerlui stand-by in het gebied om in te grijpen indien nodig. En er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Vannacht was er opnieuw ook veel rookhinder rond het getroffen veengebied, omdat de wind volledig gaan liggen is. Vanmorgen zou er ook weer wegtrekken zodra het warmer wordt. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin gaat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog opvoeren. Dat heeft de minister gezegd na de beschieting van een politiegebouw in Anderlecht vrijdagavond. Bij de RTBF zei Quintin dat hij de Brusselse politie al 7,5 miljoen euro extra heeft gegeven voor camerabewaking, maar er komt dus nog meer.
2: J'ai mis 7,5 millions à disposition des zones de police pour renforcer les caméras. Et je peux déjà vous dire qu'à la rentrée, nous allons passer à la vitesse supérieure dans ce plan de lutte contre les narcotrafiquants.
1: In Sint-Gilles is gisteravond nog een man gewond geraakt bij een schietincident. Volgens de burgemeester was dat ook een incident tussen drugsdealers. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor vergeldingsacties. Oekraïne valt al weken economische doelwitten aan op Russisch grondgebied, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webwinkels. Volgens Poetin heeft Oekraïne daarmee de doos van Pandora geopend en komen er zeker vergeldingen. Rusland viseert overigens al een tijd steeds vaker burgerdoelwitten in Oekraïne. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley in de staat Californië is een Fransman van 68 dood teruggevonden. Volgens de autoriteiten is de man omgekomen door de extreme hitte in de vallei. Samen met een landgenoot was de Fransman vast komen te zitten met zijn wagen en zijn ze te voet hulp gaan zoeken. Het was toen 46 graden warm. Death Valley is een van de heetste en droogste plekken ter wereld. Sport in het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk in een spectaculaire wedstrijd 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde nog voor met 1-4. Maar dan scoorde Antwerp 3 keer in nauwelijks 8 minuten tijd. En dat kwam aan bij Genk, zegt verdediger Josué Kongolo.
3: Het is een pijnlijke. Als je 4-1 het voor staat, dan is het dat is hier al de overwinning voor je. En dan is het alsof het een nederlaag is. Ook al is dat niet, maar het voelt gewoon pijnlijk.
1: Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat was een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen ze tegen Argentinië voor de groepswinst. Argentinië versloeg gisteravond Spanje met 3-0. Het weer hier en daar ochtendgrijs, daarna brede opklaringen. Een lokaal buitje in het westen, maar overigens blijft het droog tot 21 graden. Morgen meestal zonnig tot 22 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer met soms buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Het is bijna zover.
5: Can you believe it?
6: We're at Pukkelpop!
5: Pukkelpop.
7: Make some noise out there!
8: Mis niets van Pukkelpop Live.
9: Are we ready?
10: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
8: De festivalzender.
10: Studio Brussel.
8: De tijdloze.
10: Dave Peters.
11: Een bijzonder goeiemorgen. Heb ik dan wat ochtendtent romantiek campingmuziek bij me? Ik dacht het wel. Hier gaan we beginnen.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

denkt, dat moet je zoeken in van die verlaten oude bakken vol met cd's of zo. Maar nee, dus een tweede leven gekregen vorig jaar op TikTok zowaar. Oh, wie is er aan de deur? Goed, zou er al iemand wakker zijn op de weide in Pukkelpop? Als je me hoort, dan mag je dat in de app gooien. Ik geloof het niet, maar je kan het altijd maar proberen. Doe maar. Over TikTok gesproken trouwens, deze Ring My Bell. Ook helemaal een nieuw leven gekregen. En daar hebben dan een aantal wetenschappers zich op losgelaten. Je zou heel veel geld, goed nieuws en geluk over je afroepen als je dit op repeat zou zetten. Goed. Anita Ward en Ring My Bell. Goedemorgen.

0: Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Het is, laten we kijken, 7:15 op zondagochtend. Nog één dag Pukkelpop. Ik heb net gevraagd of jullie nog wakker zijn. En, dat is de vraag natuurlijk, zijn er nog mensen wakker op Pukkelpop? Spannend.
1: Goedemorgen.
0: Oeh, we hebben prijs. Goedemorgen met wie?
1: Met Freya.
0: Freya, jij bent nog wakker of jij bent al wakker?
1: Ik ben nog wakker.
0: Oké.
1: Okay. Wij hebben een nachtje door moeten werken.
0: Werken? Wat moet je doen?
1: Wij zorgen voor... helpen mee met de vuilzakken op te halen. Achter de tenten.

0: mooi. Ja, ik leef met je mee. Zeg, waarom klink jij zo fris en monter? Het lijkt alsof jij gewoon zo meteen een half uurtje inplukt, oplaadt en terug aan de dag begint, of niet?
1: Nee, ik vermoed, we moeten nog tot 12 uur werken. We hopen dat we ietsje vroeger kunnen al vertrekken, zodat we de TV-show nog kunnen meepikken. Die zouden we graag volledig willen zien.
0: Ja.
1: En dan denk ik dat ons kaars toch een beetje uit gaat zijn. Dus dat we dan misschien toch een paar uur even ons ogen dicht gaan doen in de tent. En dan daarna terug, het einde van het festival nog een beetje proberen mee te pikken. Hè.
0: Ja, ik denk dat ik er rond 1 uur, half 2 zal zijn. Als je me tegenkomt en ik kom jou tegen en we herkennen elkaar, dan doe ik er eentje op voor jou.
1: En
0: drinken we samen een pint. Goed, wat moet ik nog vragen? Wie wil je zeker zien vandaag, voor de rest nog?
1: D.I.W., Somber. Wacht, wie had ik nog aangeduid? Ik had nog iets opgezet vandaag. Maar slaapgebrek, denk ik dat mijn brein een beetje aantast.
0: Dat zal wel.
1: Ik had nog wel een paar dingen aangeduid, maar ik kom er nu niet meer op.
0: Ja, ik heb Somber gisteren gezien op Lowlands. Was op tv, dat zag er wel goed uit, moet ik zeggen.
1: Oké, ik ben benieuwd ernaar.
0: Zo echt van die beetje van die surreële Willy Wonka-vibes. Die heeft een heel aparte verschijning, hè?
1: Ja, ik ben er benieuwd naar. Lijkt me wel inderdaad iets speciaals.
0: Ja, het zag er energetisch uit en heel emotioneel. En heel veel huilende dames voor het podium.
1: Ah ja, oké.
0: Dus neem je Kleenex mee, Freya. Of de schouder van iemand die je lief hebt, waar je dan je hoofd op kan leggen. Heb je zo iemand?
1: Ja, die zit langs mij.
0: Okay.
1: Die heeft al mee gehaald op de hele nacht.
0: Oh, geweldig. Doe hem de groeten. Ik heb hier Case Choice, Not an Addict klaarstaan. Gaat allemaal naar jullie uit, naar de vrijwilligers, vermoed ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Van Pukkelpop, die samen toch wel het festival doen draaien gewoon. Dankjewel Freya voor zoveel liefde voor de festivalganger. Deze is voor jullie. Goedemorgen nog, hè.
1: Dankjewel.
0: Yo. De tijdloze. Studio Brussel.

0: Check ook zeker de wat actuelere versie Sam's Version niet te missen van Not An Addict. Check maar eens op Spotify.
1: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
2: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplei. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Studio Brussel.

0: Is dat niet op Achtung Baby? Denk het wel, hè? Die hele drukke hoes met die fotocollage. Zal dat wel zijn? 10 jaar geleden ging een hele grote man naar de eeuwige jachtvelden. Ik heb het geluk gehad om hem ooit te ontmoeten. We hebben zelfs een studio die naar hem genoemd is. De Toets. Toets Tielemans. Ik haal nog even een paar seconden zijn mooie, warme stem voor jullie terug. En dan wat Toets daarachter. Is dat niet zalig om deze zondag te beginnen, vrienden? Ik denk het wel, hè? Ook vriendinnen. Hier gaan we.
1: De tijdloze studio.
2: Studio Brussel.
3: Life is
1: music.
4: Ja. Ik ben in Brussel geboren. Ik ben een platte Brusselaar. Dat kun je wel een beetje verstaan. Hè. Ik was goed in wiskunde. En natuurlijk moet het gemakkelijker door het leven te gaan. En dan moet je een stuk papier. En dat is in de diploma heet dat. Hè. En dan ging ik wiskundeleraar worden. Maar ik had geen goede gezondheid. En dan het muziek en het mondmuziek zat er te wachten op mij. Hè.

Dan toch ook de marquee nog kunnen gloeiend heet stoken. Ook met heel veel covers bij. Beetje jukebox gespeeld, Kelis, maar dat mag wel natuurlijk. Hè. Houdt er iemand van nerd, pop, rock? Het hoogtepunt daarvan misschien wel. De vaandeldragers zijn hier voor u. What's

0: Het is eigenlijk een beetje kinderarbeid, maar op zijn 8e George Benson stond hij al te zingen in nachtclubs. Ongelooflijk. Ik weet niet wat jij deed op je 8e, maar ik denk dat ik toen nog aan de warme gele pudding hing, aan de reder, en ik wilde eigenlijk Bassie en Adriaan worden als ik groot was.
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil neer?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags, wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Basket Case, heerlijk van Green Day. Ik krijg al verontrustende berichten in de app. Dave, hoe zit het met de boer Steven? Die ging op vakantie en die koeien dan. Hoe gaat dat allemaal? Wel, ik heb hem even gebeld. Boer Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit niet in, op je boerderij. Jij zit in een hotelkamer en ik mag jou bellen. Waar zit je?
1: Op het moment dat ik heb een hotelkamer in Oostende.
0: Ja, maar je bent verontrust. Want wat moet er thuis op dit moment eigenlijk gebeuren?
1: Ja, het bedrijf moet verder draaien. Niet? Dus de koeien moeten wel gedaan worden. Niet?
0: De koeien moeten gemolken worden. Wie moet dat doen?
1: Ja, Martijn, de zoon en de dochter, Kaat.
0: Ja, is die bereikbaar, die Martijn?
1: Ik hoop van wel.
0: Moeten we dat controleren?
1: Ja, als je dat zo wilt doen, zou super zijn.
0: Wat als hij niet opneemt?
1: Drama.
0: Drama. Wat gaat hier met die koeien gebeuren? Waar moet al die melk naartoe? Jongens. Jongens toch, Martijn.
2: Je bent verbonden met de mailbox van 04.
0: Wacht. Ik heb dat weggedaan. Dan hoort niemand zijn nummer. Maar ja, we moeten het toch nog eens proberen, hè? Nog één keer proberen?
1: Ja, doen we.
0: Want anders dan is een melkdepressie nabij. Kom op.
1: Dan moet ik dringend naar huis.
0: Dan moet je naar huis, inderdaad. Ongelooflijk. Ik hoor de koeien al. Man, toch. Ongelooflijk. Martijn. Hallo. Ja. Ja, dit, Steven, dit wordt niks, hè?
1: Nee, dat wordt niks. Amai, man.
2: Je bent verbonden.
0: Allee, Steven. Ja, dat is jouw... Nu had je eens een halve dag vakantie.
1: Nee. Deze is niet goed, hè?
0: Hè?
1: Deze is niet goed, hè?
0: Ongelooflijk. Ja, Steven, jammer, maar helaas. De boerenstil en vakantie, dat gaat niet samen, jammer genoeg, hè?
1: Nee, blijkbaar niet. Maar toch ga ik ervan genieten. Geen
0: goed.
1: Probleem.
0: Doe je groeten. We hebben het maar kunnen proberen, Steven.
1: Hè? Ja, dank u wel, Dick.
0: Want wie niet mag, die blijft.
1: Hij weet wel.
0: Ja, ik zei wie niet mag, maar het was eigenlijk wie niet waagt. Kijk, ik ben ook nog niet wakker. Steven, goedemorgen en tot ziens, hè? Geniet van je vakantie.
3: Studio Brussel.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, we hadden samen geprobeerd om dan de zoon des huizes, die moest aan het melken zijn, maar goed, die ligt misschien al comateus in zijn bed na een nachtje stappen. Het is ongelooflijk, maar goed, waar gaat het heen met de agriculturele sector, vrienden?

0: LCD Sound System Zwaan.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Iedereen die wat bezorgd is over boer Steven, die dat net gehoord heeft hier op vakanties in Oostende. En die vreesde dat zijn zoon niet wakker was om de koeien te melken. Er is nieuws. We hebben licht aan het eind van de tunnel. Martijn is wakker. Hij zat op de bobcat, had zijn gsm niet gehoord. Dus leven de melksector.

0: Oh, ons cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Van griezele tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gaan koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schat ik, dat is 4 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
8: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweeg met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Goedemorgen, een uur of acht.
13: VRT Nieuws.
12: Nicky van Driessen.
14: De helft van verkeersboetes aan Fransen blijft onbetaald. Zo'n 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun verkeersboete in België. Bij de Nederlanders betaalt zo'n 86%. Bij Fransen is dat veel minder. Van de ruim 1,5 miljoen boetes van de voorbije 5 jaar bleef bijna de helft onbetaald. Justitie zegt dat er vaak te weinig informatie is over Franse bestuurders.
15: Een van de verklaringen is dat we Franse voertuigen niet in alle dossiers over voldoende gegevens beschikken om eigenlijk de overtreder correct te identificeren. België maakt gebruik van een Europese databank, maar als die databank onvoldoende informatie heeft, dan kunnen wij die Franse overtreder niet identificeren en dan kunnen wij ook geen boete gaan uitsturen.
14: In de Hoge Venen is de brandweer afgelopen nacht opnieuw uitgerukt voor opflakkeringen van de grote natuurbrand. Die heeft al ruim 3000 hectare natuur verwoest. Er blijven ongeveer 100 brandweermensen stand-by om snel te kunnen ingrijpen. Ook de komende weken kunnen er nog brandhaarden opnieuw vuur vatten. Vooral ontwortelde bomen en boomstronken vormen een risico als de wind weer opsteekt. Vannacht was er opnieuw veel rook ook in de omgeving, omdat er bijna geen wind stond. De Russische president Poetin dreigt met nieuwe aanvallen op Oekraïne. Volgens hem heeft Oekraïne de voorbije weken veel economische doelen aangevallen, zoals olieraffinaderijen en magazijnen van webshops. Poetin zegt dat Oekraïne daarmee de doos van Pandora heeft geopend. Rusland voert zelf al langer aanvallen uit op economische en burgerdoelen in Oekraïne. In het voetbal hebben Antwerpen Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde van de match 1-4 voor. Maar Antwerp scoorde toch nog 3 doelpunten. Antwerp-speler Rijn van Helden is trots.
16: Ja, een minuut. Wat was het toen de 1-4 viel? Toen, dat was even een klap. Maar toen die fantastische gewoon eer aan die 4-2. Toen geloofde er onmiddellijk in. En, ja, ik denk dat we zelfs nog de kans hebben om het af te maken. Maar goed, dat is misschien, weet je, dat moeten we meepakken. En ik denk dat we positief moeten onthouden als je ziet hoe we hier terugkomen tegen Genk. Tegen een goede ploeg ook.
14: Antwerp staat nu voorlopig derde. Genk is 8e in de ranking. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeyvrouwen met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dat is een belangrijke zege op weg naar de halve finales. Morgen spelen de Red Panthers tegen Argentinië voor de groepswinst. Hier en daar is het grijs weer deze ochtend. Daarna volgen brede opklaringen overdag en blijft het meestal droog tot 21 graden.
17: Het is bijna zover.
18: Can you believe it?
17: Mis niets van Pukkelpop Live.
19: Are we ready?
10: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
17: De festivalzender.
10: Studio Brussel.
17: De tijdloze.
10: Dave Peters.
12: Gooi je kruisbanden al maar wat los om lekker te mosje straks. We gaan alles oefenen. Goed, gaan we. 3, 2, 1, here we go.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Live is music.

0: en song number two. Als je in Londen bijvoorbeeld wat sneakers staat uit te kiezen, zwaar overprijsd, en je praat hardop in ons Nederlands, dan denken ze heel vaak: aren't they German? Zijn wij geen Duitsers? Het beste bewijs ervan, die mannen van Blur. Als je vraagt, doe eens in het Nederlands, je luistert naar Studio Brussel, wij zijn Blur en dat soort dingen, dan krijg je dit.
1: Hallo, ik ben Alex James van Blur en ihr leuchtert Studio Brussels.
0: Voilà, die denken allemaal dat wij Duitsers zijn, maar dat is niet dus minder waar natuurlijk. Goed, gisteren een hele bijzondere dag op Pukkelpop. Je kan alles op VRT Max volgen. Ik heb die hele Atomic Orchestra handel gezien. Onwaarschijnlijk straf. Zwang regie, Dressed Like Boys, The Haunted Youth, Bombfunk MC's. Zelfs de heer Meuris kwam langs. Ik heb straks voor jullie een stukje van die Atomic klaarstaan.

Zo begint hij wel lekker funky die zondagochtend, vind je niet? De La Soul en I Know. Het is 13,5 minuut over 8. Ik weet wel dat de KGB, de FBI en de CNA... die proberen jou al heel lang wijs te maken dat het belang van Limburg... dat dat een krant is, maar niets is minder waar. Dat is een vleesgeworden persoonlijkheid. Van vlees en bloed met een longinhoud van 3 olietankers. En die man stond met die Atomic Orchestra op het podium. Stijn Meuris. Hij bracht daar onder andere deze van God los van Monza. Hier.

0: ambassadeur uit Pelt. Stijn Meur is helemaal zelf met die Atomic Orchestra. Ook een vermelding voor Lars van Bambost op gitaar.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Studio Brussel.

0: Cry Queen, Madonna.
1: If I could melt your heart.
0: En Frozen op de zondagochtend. Als koffiemachine is kapot, zeg. Verdieping 1. Ik ben helemaal naar Clara moeten lopen, zeg. Verdieping 3, plantentuin. Och, bijna zonder adem, zeg. Ongelooflijk.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.
0: Even terug naar de zomer van 94. Eigenlijk 95, maar 16 Stone komt uit. Plaat in 94. Goede plaat. Een jaar later gaan ze naar de radio's met een welbepaalde single van dat album. Zometeen meer daarover. Supergrass was er ook met I Shoot Coco. Some Might Say van Oasis was er op dat moment. Ooh, Girl from Mars van Ash. Je kan ook wel The Common People van Pulp daarbij gehoord hebben in 95, ook 1979. Heb je een specifieke herinnering aan 1995? Gooi het dan nu in de app. Want er stonden op dat moment ook heel veel jongens en meisjes met een tennisraket voor de spiegel te denken dat ze iemand anders waren.
2: De tijdloze. Studio Brussel.
0: Met name Gavin Rossdale. En dan hoopte je stiekem dat je dat dan was als je je ogen weer opendeed. Maar dat bleek toch niet helemaal het geval te zijn. En je zat terug aan de biatol. Goed, en Gwen Stefani, ja, die zou de bloem uiteindelijk mogen plukken van deze glycerine van Bush.

0: grote folk van de Jake House Band. Voor wie erbij was, zullen wij nog wat nagaren in eigen nat van de magie van Florence Welch. Al fluitend, doen we dat?
1: Doe maar, Florence.

0: John McLean, toen Black Francis 15 jaar jong was, op zijn jongenskamer heeft hij iets bedacht over zwervers in een trein. En dat leverde een gigantische hit op. Voor hem dan toch, komt eraan.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee, ja. Pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scar Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Maar Bakstal, ligt je stil of nee?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.

0: Pixies vanuit de parking, hè, want Boston, dat is ook de parking natuurlijk, hè. Want de mannen van Stad die stonden donderdag in een tent in Pukkelpop en die hebben nog eens ontploffingsgevaar veroorzaakt. Het ontplofte helemaal op het einde. Ik ga je dat zometeen laten horen. Sud & Soda knalde eruit. Nu uitzonderlijk ingeleid door de ultieme popkenner uit het Stad zelf. De genaamde Clemon Peres die ging vroeger altijd in Ronda in Zuid-Spanje de monitors testen van Deus en de soundchecks doen. Dat was van yo, tsu, tsu, ja, you, tsu, waya, one, two. Of hoe ging dat ook alweer?
1: De meeste mensen zeggen one, two, hè. Ja. Is totaal verkeerd, maar zeggen one, two, cha, cha, dat moet je zeggen, hè.
2: Ah, zo
1: en
2: gaat...
1: nu ook one, two, test, en ik doe dan altijd het mopje van one, two, test, ikkel. Snap je? Dat is niet direct verfijnde humor, maar dat is meer dan moeilijk genoeg voor de gemiddelde geluidstechnieken natuurlijk.
2: Ja, maar die Deus'en, want die zijn er, alles moet daar kunnen. Het is daar gigantisch wat die er al
1: ja, dat is een, dat is een paleis, hè.
2: In Ronda, in dat hotel, in die demo-studio.
1: Ja, ja, dat kent daar geen grenzen, hè Bert. Alles moet daar kunnen. Zelfs de sky is daar niet de limiet. De tijdloze. Studio Brussel.

0: Dat aan jullie, als je erbij was. Ik kan niet wachten, ik mag straks ook nog eens naar die wei. Ik heb er nu al heel veel zin in.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Als je geen tickets vast kon krijgen of je hebt gewoon werk te doen of je kan gewoon niet gaan om een of andere reden, dan kan je ook op VRT Max gaan kijken naar heel wat livestreams van heel veel concerten. De meest geniale dingen komen daar voorbij. Ga zeker eens kijken, VRT Max, dus heb je nog geen account, log dan snel in. Je kan ook gewoon de uitzending volgen, want Pien zit daar en Kirsten en Thomas zitten daar. En al heel veel artiesten komen ook langs voor een gezellige babbel of een interview. En je kan het allemaal volgen vandaag op het menu. Eens kijken, wat zien we allemaal? Oeh, is Kan de Moon, dat is een aanrader. Oeh, Katrien van Blue Eye, grote fan van. Eefje de Visser zal er ook zijn in de Marquee. Bazaar, iets na vier op de main stage. Zara Larsson komt ook bij, Chris Tucci. Dat is een lekker dance in, wat is dat, in The Wave? Dat zal heel druk bezocht worden. Ook Somber, ja, die was al in grote vorm op Lowlands. En natuurlijk Tyler, the Creator, niet te vergeten. Kan je allemaal volgen via VRT Max, maar laten we dit uur Vriendinnen van de Tijdloze eindigen op religieuze wijze. Laten we de clip en de band eren die het stof zuigen tot een nobele kunstvorm heeft verhoffen. Zullen we dat doen? We gaan allemaal stof zuigen nu. Het moet voor de goede zaak.
1: Studio Brussel.
2: De Tijdloze.

0: misschien als Axel Tazler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Een uur of 9, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Nicky van Driessen.
8: Franse bestuurders betalen hun Belgische verkeersboete vaak niet. De voorbije 5 jaar waren er 1,5 miljoen verkeersboetes voor Franse bestuurders in ons land. Bijna de helft bleef onbetaald. En dat komt omdat er vaak te weinig informatie over hen is, zegt justitie.
9: Soms stellen we vast dat in bepaalde dossiers waar we de Europese databank raadplegen, dat we voor die Franse overtreder geen resultaat krijgen. Dat gaan we verder met onze Franse partner gaan moeten onderzoeken en uitklaren.
8: Zo'n 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun verkeersboete in ons land wel. In de Hogevenen is de brandweer afgelopen nacht opnieuw moeten uitrukken voor opflakkeringen van de zware natuurbrand. 100 brandweerlui staan daar nog altijd stand-by. Er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn, ook al is er geen groot brandgevaar meer. Ondertussen is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Vlaamse brandweercoördinator Niels Bouwens was er de hele week en zegt dat we ons beter moeten voorbereiden op de toekomst.
10: We moeten ook goed nadenken hoe we gaan omgaan met onze natuurgebieden. Gaan we bepaalde brandgangen op voorhand al creëren? Hoe maken we die toegankelijk? En dat is altijd een goede afweging. En dat is een heel technische discussie ook met de natuurbeheerders. Maar daar moeten we wel over nadenken en durven nadenken. En we moeten er ook met de nodige politieke actoren over kunnen spreken.
8: Israël heeft voor de 2e keer deze week een aanval uitgevoerd op Syrië. Een drone viel een voertuig aan in de buurt van de hoofdstad Damascus. Volgens Israël was een terroristen doelwit. Syrië zegt dat een burger is geraakt. Eerder waren er ook al luchtaanvallen op een militaire basis dicht bij de grens met Turkije. En dat zorgt voor spanningen tussen Turkije en Israël, zegt correspondent Gulsha Erçetin.
11: Turkije is een belangrijke bondgenoot van Syrië. De twee landen werken nou samen. Turkije wil kosten wat het kost natuurlijk een stabiel Syrië. Want die jarenlange oorlog in Syrië heeft namelijk natuurlijk directe gevolgen gehad voor Turkije. Denk alleen al aan de miljoenen vluchtelingen.
8: In het voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Genk stond 10 minuten voor het einde 1-4 voor. Maar Antwerp scoorde toch nog 3 doelpunten. Morgen spelen de Red Panthers tegen Argentinië voor de groepswinst op het WK Hockey. Gisteravond wonnen de Belgische hockeyvrouwen met 3-1 van Duitsland. En daardoor hebben ze nog altijd een goede kans om de halve finales op het WK te halen. En ultraloper Karel Sabbe heeft een nieuw wereldrecord beet op de Hexatrack. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, dwars door de Franse Jura, de Alpen en de Pyreneeën. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over. Dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. Onderweg belandde hij kort in het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om het record te verpulveren. Vandaag zijn er brede opklaringen en blijft het meestal droog weer, tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag tot 23 graden.
12: Het is bijna zover.
13: Can you believe it?
12: Mis niets van Pukkelpop Live.
14: Are we ready?
15: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
12: De festivalzender.
15: Studio Brussel.
12: De tijdloze.
15: Dave Peters.
16: Goedemorgen. Als je schedel of je lever nog wat last heeft van ochtendgrijs, dan hebben wij Kuurtje hier om dat eruit te knallen. Goedemorgen, welkom.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Live is music.

bent helemaal gepukkelpopperiseerd. Welgemikte trap in je kokosnoten van Nirvana en Lithium. Nu, mannen zonder meestal toch een baard, die in bands zitten waar baarden de dienst uitmaken, die moet je altijd eren. Zeker in het geval dat ze naar de eeuwige jachtvelden vertrekken. Wat is dat jammer? Bandlid Frank Beard, om de verlanging nog groter te maken, die heette echt Beard. Drummer van ZZ Top, legendarische muzikant, is er niet meer bij. Daarom eren wij hem vandaag.

0: Walking in the Free World, Neil Young. Beetje nerdy trivia daarbij. Ken je Jan Akkerman? Dat was een gitarist, of is een gitarist uit Nederland, van Focus, de band. Die werd de beste gitarist ter wereld uitgeroepen in 1973. En die maakte zich zorgen toen hij Neil Young een Les Paul, een Gibson, zag bepoten. En hij was bang dat Neil met zijn vingers tussen de snaren zou zitten. Maar het kwam allemaal nog goed.
1: De festivalroulette.
0: Neil is god, hè, natuurlijk. Hè. Neil is goed, hè. Daar blijven we vanaf. Hè. Goed, ik heb het al verteld. Vroeger op mijn rapport altijd goed gewerkt, maar kan geen 5 minuten zwijgen. Dus ik heb jouw hulp nodig. Zometeen wordt er aan de roulette gedraaid. Dan komt er muziek voorbij en dan kan je zeggen, dit wil ik.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Ik heb er Mieke heel blij gemaakt, denk ik. Oh, eindelijk nog eens hedonism op. Op de radio, hedonism, you make my day. Goed, jullie hebben nog 3 minuten om Festival Roulette te sturen naar onze app. De tijd dat een stel frisgewassen Australiërs, die weten dat het rode washandje voor de poep is, een dans gaan spelen. Doe het nu.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Studio Brussel.

0: Akadaka, zeggen ze daar down under.
1: De festivalroulette.
0: Een bijzonder goedemorgen, Arne. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Uit Kasterlee, denk ik. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Zeg, is dat toch niet heel dichtbij daar bij Bobby Jane Land? Met al die mooie attracties?
2: Jawel, jawel. Dat klopt. Daar hebben we ook een abonnement. Dus,
0: ik dacht het nog, hè.
2: Daar gaan we regelmatig naartoe.
0: Ja, ga je dan van die momenten dat iedereen gewoon aan het werken is, dat je gewoon... Is er nog de okidoki? Is dat niet in Bobby Aland of niet?
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ga je er vaak in de okidoki?
2: Als het niet te lang aanschuiven is wel.
0: Ja, dus soms kan je gewoon na het werk dan nog even zeggen, we doen nog een kwartiertje Bobby Jane Land. Of niet? Kan dat?
2: Ja, met de kinderen.
0: Hop, maar dat is ongelooflijk. De kwijl loopt hier uit de bek. Ongelooflijk. Zalig is dat. Jij bent ook een DJ, Arne.
2: Ja, klopt.
0: Dus jij kent...
2: huwelijksfeesten momenteel.
0: Ja, jij kent alles van muziek. Wat zijn de knallers tegenwoordig?
2: Baila Baila van Gasolina, maar dat is wat meer in de après-ski-sfeer. Die werkt altijd wel in de latere uren.
0: Gebeurt het ook ooit dat er zo'n ladderzatte nonkel Jos afkomt met een bierkaartje waarop dit op staat zo? Die dat dan wil horen?
2: Dat gebeurt. Ik krijg allerhande verzoekjes. Dus,
0: ja. Klief jij dan?
2: We proberen alles aan bod te laten komen.
0: Ja, jij gaat dan geen schedels klieven, jij blijft gewoon beleefd.
2: Ja, ja. Okay. Dat is de kunst.
0: Inderdaad. Arne, wij gaan goede vrienden worden in deze mooie rubriek. Ik weet het nu al. De roulette, je kent het principe.
2: Ja.
0: Er komt muziek voorbij. Je kan zeggen, ik wil dit hebben. Dan draai ik dat. Maar er staat vaak nog wel iets veel beters te wachten natuurlijk. Goed, ben jij klaar?
2: Ik ben klaar.
0: Soms ook niet hoor. Soms is het echt dramatisch slecht wat er nog komt. Maar soms ook niet. Hier gaan we. Ja, de Iggy. Pezige Iggy. Dat is altijd prijslijven natuurlijk. Hè? Wat denk je, Arne?
2: Ik ga nog eentje verder.
0: Ja, jij wil de Macarena natuurlijk hebben, hè? Of niet? Of de lak,
2: nee,
0: de Connemara. Ben jij ook zo ene met zo'n wit zakdoekje zwaaien? Toch niet, hè?
2: Als we het expliciet vragen, doe ik dat, maar uit mijn eigen draai ik het niet.
0: Wij gaan heel goede vrienden worden. Hier is de volgende.

0: leven is zwaar en KUT, maar ik maak er wel mooie muziek over. Muziek van Damien Rice. Bevalt dat of denk je ook, nee, vuilbak in?
1: Ik ga ook nog eentje verder.
0: Oh man, man, mag ik uit de biet klappen, Arne? Of niet?
1: Laat maar los.
0: Ja, oké. Okay. Ik ben eigenlijk heel blij dat je dat gedaan hebt. Want, ja, er komt nu iets, ja, wat ik zelf ook heel goed vind. Het is puur egoïsme. Maar soms moet dat kunnen in het leven, als je dat weer inruilt voor heel veel empathie en naastenliefde. Nog belangrijker, en diversiteit. Hier gaan we. Dit hier.

0: En toeval bestaat niet. Ik ga straks naar die wei, Arne. En weet je wie daar optreedt vandaag?
1: De Foo Fighters, vermoed ik.
0: Nee. Violet Grohl. Kroost.
1: Ah, oké.
0: Okay.
1: Ja, daar was ik niet van op de hoogte.
0: Nee, gewoon niet door. Van Dave Grohl, dat is illegaal schoolig om die campen. Potverdikke. Zeg, Chemical Brothers for Life, hè?
1: Jawel.
0: Mag ik nog één ding vragen?
1: Ja.
0: Kan jij eens in het meest platte Kasterlees of campus wat je hebt nog even de groeten doen aan die geweldige plek op planeet Aarde? We all love the campen. Arne, hier ga je. Doe dat even. Nu.
1: De groeten aan iedereen.
0: Nee, dat is niet plat genoeg. Kom op. Ja. Dat kan beter. Nog eens, Arne.
1: Groeten aan iedereen.
0: Voilà, zijn we jullie aanstort. Studio Kristal.
2: De festivalzender.
3: Well, Taylor, he said two songs, right? I can't fucking count. I'm stupid. He said three songs. Yeah. I know he didn't say that. Why don't we just start playing and then we'll see what happens? How about that?

0: bovenste gitaar van je luchtgitaar een nieuwe snaar nodig heeft, dan is het nu het moment om een nieuwe snaar te lekken. Want ik kan je waarschuwen dat over 26 seconden de Sultans of Swing eraan komen.
1: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Lotto, omdat het kan.
4: Studio Brussel.
5: De tijdloze.

0: vind het altijd zonde dat ze dan de studio gewoon de schuif dicht trekken. Dat het dan een fade-out wordt. Dit mag nog 3 jaar doorgaan natuurlijk. Dire Straits, Sultans of Swing. Zijn er erotiserende dingen die gitaristen doen als ze hun toestel aan het liefkozen zijn? Die zijn er zeker. Je kan met je plectrum bijvoorbeeld over je snaren wrijven.
1: Studio Brussel. De tijdloze.
0: En dan krijg je daar echt kippenvel van. Maar hoe klinkt dat dan, dat wrijven? Wel, luister goed, dat gaat nu beginnen. Ik ben helemaal psyched voor nieuwe data. Altijd die socials in de gaten houden van de broertjes Gallagher. Want als je erbij was, then you know, wat een bom was het. Supersonic, goedemorgen, welkom.

Oftewel de onderbuik lekker prepareren met heerlijke gitaren voor nog een dag Pukkelpop, want die komt eraan. Het is zondag met een geweldige affiche ook. Ga maar eens kijken en daar hoeft er niks van te missen. VRT Max, dan kan je alles volgen. En wij zijn er ook vanaf 12 uur live op de wei met Pien, met Kirsten, met Thomas. Mis er niks van. No.

0: zometeen dus live naar de Weide in Pukkelpop. Om 12 uur is dat. Eerst nog Voyage. Voyage, echt niet te missen show met Rick de Bruiker. Die trekt naar exotische plekken met geweldige muziek daar.
1: Studio Brussel, de tijdloze.
0: En die, ja, die praat jou helemaal mee, daar ken je er eigenlijk alles van. Zullen we pre-Pukkelpop toch nog even gaan hiven? Wat gaan we doen? Met een goudgele pretpaal in je linkerhand. Everybody, alles kapot. Hier gaan we. Welkom!

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour. Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemorgen, een uur of tien.
6: VRT Nieuws.
5: Nicky van Driessen.
6: 7 op de 10 buitenlandse bestuurders betalen hun verkeersboete in ons land. En bij de buitenlanders die niet betalen gaat het meestal om mensen uit landen die verder weg van België liggen. Maar ook Franse bestuurders betalen vaak niet. Op 5 jaar tijd waren er 1,5 miljoen boetes voor Fransen. Bijna de helft bleef onbetaald. Dat komt onder meer omdat niet alle overtreders worden gevonden in de Europese databank en justitie merkt nog verschillen.
7: Nederland zit met ongeveer 86% helemaal bovenaan. Terwijl voor landen zoals Bulgarije zitten we ongeveer met een betalingspercentage van 27%, Roemenië 37%. Maar je moet die percentages ook altijd bekijken samen met het aantal boetes. We zien dus eigenlijk dat het gros van het aantal overtredingen wordt steeds gepleegd door onze buurlanden.
6: In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers. Er loopt een onderzoek. De buurt staat al langer bekend als een plek waar drugs worden verhandeld. Minister van Binnenlandse Zaken Kentijn kondigde ook aan dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. Vrijdagavond werd er nog geschoten op een politiebureau in Anderlecht. De 2 verdachten daarvan zijn nog altijd spoorloos. In Noord-Macedonië zijn 5 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er is sprake van een epidemie. Ruim 20 mensen liggen ook in het ziekenhuis. Het virus wordt overgedragen van besmette vogels op de mens via muggen. En in de meeste gevallen blijft een infectie zonder symptomen. Maar West-Nijl-koorts kan gevaarlijk zijn voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Er bestaat geen vaccin voor. In Noord-Macedonië proberen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan met grote sproeioperaties tegen muggen en door zwembaden leeg te maken. En ultraloper Karel Sabbe heeft een nieuw wereldrecord beet op de Hexatrack. Dat is een tocht van meer dan 3000 kilometer, dwars door de Franse Jura, de Alpen en de Pyreneeën. Sabbe deed er 33 dagen en 14 uur over en dat is ruim een week sneller dan de snelste tijd tot nu toe. Onderweg belandde hij wel even kort in het ziekenhuis. Vandaag zijn er brede opklaringen gepland en het blijft ook meestal droog weer tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag tot 23 graden.
8: Het is bijna zover.
9: Can you believe it?
10: We're at Pukkelpop!
9: Pukkelpop.
11: Make sure no one's out there!
12: Mis niets van Pukkelpop Live.
13: Are we ready?
14: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
15: De festivalzender.
16: Studio Brussel.
17: Responsabiliteit.
18: Goedemorgen, er staat een laatste trip van deze zomer op de agenda. En snel inchecken maar, want we gaan richting Turkije.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

die ken je denk ik. Hè. Ik ken hem al sinds. Ik heb hem ooit, oh, wat is het, in het derde leerjaar of zo doorgestuurd gekregen. Via infrarood, nog niet via Bluetooth. Op mijn oude Sony Ericsson van een Turkse klasgenoot. Bachtjaar, dankjewel om mij deze te leren kennen. Tarkan en Simarik. Ja, dat is een jam, dat is een Turkse jam. En het is eigenlijk heel erg simpel vandaag, want dat is waar we vandaag voor gaan, voor de Turkse jams. Heel erg goedemorgen en welkom bij het goedkoopste, maar vooral ook wel het interessantste reisprogramma van de hele VRT. En elke week trek ik hier op zondagochtend naar een ander land. En jij kan dan mee zonder dat jij zelfs je koffers te hoeft te pakken. We gaan op een heel erg muzikale reis. En vandaag gaan we naar het land van, ja, van die vettige kust van Tarkan. We gaan naar het land aan de Bosporus. Een gigantisch lap tussen Europa en Azië in. Een land met zoveel muziek. Muziek van protesterende vrouwen die al jaren op het podium staan, gaan we het straks over hebben. Maar evengoed muziek die klinkt alsof The Weeknd ergens een zingende Turkse neef heeft. Wat we ook gaan doen vandaag is een blik werpen natuurlijk op de scene anno 2026. Hoe is het daar nu in Turkije? En wel, en gek genoeg kleurt die scene, zeker de hip-hop daar, heel erg Holland. Want deze murder die je hoort, dat is een Turkse Nederlander die gigantisch is daar in Turkije. Daar hebben we het later ook nog over. Ik zeg het tijd genoeg natuurlijk, want 2 uur lang ontdek jij hier muziek uit Turkije. Ik ben trouwens ook heel erg benieuwd naar jouw favorietjes. Dat mag je altijd laten weten. Maar ik zal het gemakkelijk maken. We gaan ook iemand anders hebben hier in de show.

dus niet alles moet van jou komen. Ik heb er zo dadelijk een reisgids naast mij zitten. Ila, die is erbij om haar favorieten uit Turkije te gooien. En weet je wat? Ik zal anders de spits afbijten. Dat is maar zo vriendelijk toch, de eerste stap zetten. Een favoriet van bij mij, die ik vaak opleg bij mij thuis in de living. Een Turkse die in Duitsland woont. Ze heet Pekki Momes. Het is een heel erg tof plaatje dat ze ergens eind vorig jaar heeft uitgebracht. Heel erg funky, heel erg speels. En eigenlijk ook perfect op een zondagochtend tussen de boterkoeken en de baklava in. Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: Sandra. Die is al wakker in de app en die vindt deze heel erg mooi. Ik snap het ook wat. Spekje Momes met Geutsch Mousini. En je denkt niet, amai Rick, je spreekt zo goed Turks. Die uitspraak die zit toch echt helemaal goed. Ja, het is gewoon omdat ik het gevraagd heb aan mijn gids van vandaag.
1: Studio Brussel. Voyage.
0: Goedemorgen, dag Ilaida, dag Ila.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het met jou?
2: Goed, heel goed.
0: Ja, ik ben blij om jou erbij te hebben. Vooral ook omdat het thema jou aan het hart ligt, denk ik. We gaan naar Turkije vandaag.
2: Heerlijk.
0: Wat is de laatste keer, of wanneer is de laatste keer dat jij er zelf geweest bent?
2: Ik was daar in mei, de dag dat In My Heart onze nieuwe single uitkwam.
0: Oké. Ja. En hoe voelde dat?
2: Heel goed. Ik kwam net van de vlucht, een paar uurtjes geslapen en dan opgestaan voor de release.
0: Oeh.
2: Ik was een beetje moe, maar het was wel een heel mooi moment om de eerste single daar te lossen.
0: Ja, dat snap ik wel. Jij hebt Turkse roots. Van het waar, of hoe moet ik het me voorstellen? Is het een dorp, een stad waar jouw familie vandaan komt?
2: Dus mijn mama, haar vader, mijn opa, die is in de jaren 60 naar hier gekomen om in de mijnen te werken, zoals heel veel Turkse gezinnen. En mijn papa, die is daar geboren.
0: Okay.
2: Dus, ik heb een heel groot deel van mijn familie die nog woont in Iskenderun. Dat is het zuiden van Turkije.
0: Okay.
2: Heel dicht met de grens met Syrië. En als ik ook zeg, de aardbeving van 2023, dan weten heel veel mensen helaas ook waar dat het gelegen is.
0: Ja, in het zuiden van Turkije. Dus.
2: Klopt, ja, een havenstad.
0: Oké. Okay.
2: Iskenderun.
0: Hoe ziet dat er daaruit?
2: Prachtig. Het is echt gewoon, ja. Het is een havenstad, dus we zitten aan de zee. Karaac is dan het dorp waarin mijn papa is opgegroeid. Heel veel olijvenbomen. Open landschappen.
0: En aan de zee dus verse vis op tafel tijdens de lunch en tijdens de avond?
2: Ja, grappig. Ik lust niks dat uit de zee komt.
0: Dus jij zit er op jouw kind te knoppen?
2: Ja. Ah. Eet daar dan wel de messes. Ook heerlijk. Een hele mooie streek. De stad is aan het uitbreiden. Dus Karaac, het dorp, is ondertussen ook wel al ingeslokt.
0: Het is ondertussen deel van de stad.
2: Ja, het is volgebouwd. Maar wel nog steeds prachtig om daar te komen en te genieten.
0: Kom je uit de muziek? Muzikaal, Stila?
2: Absoluut niet.
0: Oké. Okay.
2: Nee, mijn ouders niet. Die zijn ook toondoof.
0: Dus die zingen alles mee, maar vals?
2: Absoluut.
0: Maar ze zingen wel alles mee?
2: Ja,
0: mijn
2: papa kan geen Engels, maar die probeert. En dat is echt heel, heel mooi en heel schattig. Mijn mama ook. Maar ik heb wel een neef in Turkije die ervoor heeft gezorgd dat mijn liefde voor muziek is begonnen.
0: Oké, dus je hebt wel een soort van muzikale Turkse erfenis meegekregen. Dus komt goed uit, want we gaan het er vandaag over hebben. Hè. Nog tot 12 uur vanmiddag zitten we in Turkije. Ila, je gaat mij rondleiden, maar ik ga gewoon zo vriendelijk zijn en misschien beginnen met iets van jou. Dit is Ila en Leave Me Dry.
1: Voyage, voyage.

0: Tequila, Leave Me Dry. Het zou perfect passen in de place vandaag. Past perfect in de place vandaag, want het is enkel maar muziek met Turkse linken. En muziek uit Turkije. Misschien ben jij wel eens op vakantie geweest in Ankara, in Istanbul. Heb je daar iets geshazamd? Heb je daar iets binnengekregen? Of je hebt gewoon sowieso een heel brede smaak en het komt gewoon tot bij jou. Of je hebt vrienden met Turkse roots die je wel eens hebt doorgestuurd. Het kan alles zijn. Maar als jij ooit al eens een Turks nummer in een playlist hebt opgeslagen, dan is het nu de moment om die playlist op te diepen en in de app door te sturen welk nummer ik kan draaien uit Turkije. Ila, misschien zijn er wel mensen aan het luisteren die perfect Turks praten. Zoals jou. Hoe zou ik... misschien moet jij gewoon een Turkse oproep doen. Misschien is dat het gewoon.
1: Alright. En sevdiğiniz Türk şarkılarınızı şimdi Studio Brussel'e yollayabilirsiniz.
0: Voilà. Ik geloof dat dat klopt wat jij gezegd hebt. Ik kan dat helemaal niet controleren, maar als ik straks dingen zie binnenkomen, dan ben ik zeker.
2: Voyage, voyage.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Wat de klassieker speelt om iedereen op de dansvloer te krijgen vandaag. Een begin. Misschien wel een Turkstraatfeest. Hadise, Doom Tek Tek. 2009 was het. De Vlaamse Hadise die Turkije een vierde plek bezorgde op Eurovisie Songfestival. Wat eigenlijk ongelooflijk was. Een dikke hit in ons land. Het heeft toen zelfs Pokerface van Lady Gaga van de eerste plaats gedropt in België. Ja, Ila, Hadise, is dat een nummer dat wel eens passeert in jouw jeugd?
1: Absoluut. Ja, ik stond al bijna op om te dansen.
0: Maar zij is echt gigantisch, toch?
1: Kunt u dat niet voorstellen hier, hoe groot dat zij daar is.
0: Ja, ja, en wat was ze? Ze zei daarnet iets van The Voice in Turkije?
1: Ja, dus zij is ook coach bij The Voice. En ja, Turkije is een gigantisch land, dus The Voice is daar... Nogmaals, kunt u echt niet inbeelden hier. Die is gigantisch.
0: Oké, The Voice, werd dat een beetje gevolgd bij jou in de buurt bijvoorbeeld? Want je zei het daarnet al, ik woon in Limburg, of ik ben van Limburg. Heel veel Turkse migranten, tussen aanstekens, die daar gaan wonen zijn. De Turken die in de mijnen zijn gaan werken vroeger.

0: ben je dan in een Turkse omgeving opgegroeid?
1: Mijn mama die heeft 10 broers en zussen. Dus ik heb...
0: 10 broers en zussen, oké, wauw.
1: En die wonen allemaal zo goed als in Leopoldsburg.
0: Wauw, oké.
1: Yes, dus wat deed ik in mijn vrije tijd? Met mijn mama naar familie gaan. En daar keken wij naar de Turkse tv. Dus,
0: Turkse The Voice kan perfect.
1: The Voice of Survivor was ook zoiets. Dat zijn ook programma's die tot op de dag van vandaag nog steeds op de tv te zien zijn. Dus ja.
0: Zomerdagen, dat is echt met de hele familie in Leopoldsburg, de Turkse familie dan?
1: Ja, als ik niet 6 weken in Turkije was.
0: Ah ja, oké. Dat uiteraard ook nog. Ja, want hoe aanwezig was die Turkse cultuur? Dan ben je al thuis heel aanwezig, lijkt het dan.
1: Enorm. Ik sprak thuis eigenlijk alleen maar Turks. Okay. Mijn papa ook. Tot op de dag van vandaag is het de Turkse taal dat gesproken wordt. De Turkse cultuur die wij gewoon van nature toepassen. Daar wordt niet over nagedacht. Dat is eigenlijk hoe het gaat. En dat is bij mijn thuis nu ook.
0: Okay.
1: Ja, mijn vriendin heeft het ook eigenlijk allemaal overgenomen.
0: Die staat ook bij de voetbal met een Turkse vlag te zwaaien.
1: Ja, het scheelt niet veel. Zat een Galatasaray-truitje aan het laatst tijdens het WK-finale. Dus,
0: Oké, dus het is echt dat gebeuren.
1: Ja.
0: Welke muziek klonk er dan thuis bij jou of in Leopoldsburg bij de familie?
1: Muziek eigenlijk niet heel veel. Als er muziek werd gedraaid, waren het voornamelijk zo de classics, de Turkular. Mm-hmm. Turkular is eigenlijk de Turks genre waar dat vooral met de sas muziek werd gemaakt.
0: Oké.
1: En bij ons thuis eigenlijk echt totaal niet muzikaal, maar als er een naam viel, was het altijd die van Zelda. Zelda Bajan.
0: Ja, Zelda is echt een hele grote naam. Zelda, voor mensen die nog nooit gehoord hebben, dat klinkt zo. Wie is Zelda? En je zet een gigantische naam. Wie is zij en waarom is zij zo belangrijk?
1: Zelda is een heel belangrijk figuur en ik ben ook al heel blij nu om haar stem op de radio te horen. Zelda die is een vrouw van nu ongeveer 80 jaar, mm-hmm. die nog altijd live speelt en eigenlijk protestliedjes is beginnen schrijven. Ik denk in de jaren 60 al, als ik me niet vergis. En tot op de dag van vandaag zet hij zich nog altijd in voor de mensenrechten in Turkije, voor de minderheidsgroepen in Turkije. Ja. Een prachtig figuur. Een vrouw die ook eigenlijk al meermaals geviseerd is geweest door de overheid. Daarom haar nummers zijn niet echt op de radio gedraaid geweest. Okay. Het is gewoon een beetje,
0: echt underground vanuit het volk zelf die artiest boven heeft gedraaid.
1: Absoluut. Dus, wow. Een heel groot figuur voor mij. Een van de belangrijkste figuren in de...
0: Ze is al een paar keer in België geweest. Ja. Ik heb haar een paar jaar terug in de AB gezien, denk ik. Als ik me goed herinner, in de AB. Heb jij haar aan het werk gezien?
1: Ik heb haar gezien in Gent. En ik denk een jaar of twee geleden in Eindhoven. Ik had mijn papa toen verrast met tickets. Hij had Zelda nog nooit live gezien. En mijn papa is nu 60. Dus het is al een heel leven zonder Zelda live gezien te hebben. Dat gaat niet, klopt niet. Dus ik zag dat ze kwam. En ik heb echt 2 tickets gekocht vooraan.
0: Wow.
1: En we hebben samen gewoon keihard zitten meezingen en echt zo naar elkaar gekeken van, ze staat daar.
0: Wauw. Zeg, ik ga een favoriet draaien, denk ik, van jouw vader. Het is nummer Benny Unutma.
1: Ja, ik had het gevraagd voor deze uitzending.
0: Ja, waarom dit nummer?
1: Ik heb eigenlijk, dat heb ik hem eigenlijk niet gevraagd.
0: Maar gewoon zijn favorietje.
1: Het is gewoon zijn favoriet, ja.
0: Als hij luistert, moet hij het maar sturen.
1: Dat is goed, ik ga het hem vragen.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: Doors natuurlijk. Maar in de versie van de Turks-Londense Kid Sebastian, People Are Strange. Weer een onbeslissend antwoord van jouw vader, hè?
1: Klopt.
0: Waarom was die Zelda van daarnet zijn favoriet?
1: Omdat je dingen niet makkelijk mag vergeten in het leven.
0: Oh, wauw. Dat laat je weten, want het nummer gaat over...
1: Om het maar binnen betekent letterlijk vergeet mij niet. Ah. Dus is daarop gebaseerd. En mijn papa die heeft niet echt een heel makkelijk leven gehad. Die is op zijn 26 jaar naar hier gekomen. Dus het was met ups en downs hier. Dus ik denk dat het daaraan gelegen zal.
0: Wauw, en dan die cellen, die brengt hem even terug.
1: Die brengt hem zeker terug.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik merk ook aan de berichten die binnenkomen dat er heel veel mensen zijn die linken leggen met Turkije, die daar hele mooie herinneringen hebben. En die ook heel wat muziek te delen hebben over Turkije.
2: Voyage, voyage.
0: Goedemorgen, dag Carla.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Carla, waar ben je aan het luisteren?
3: Ik ben aan het luisteren vanuit Beringen.
0: Beringen, goed, de groetjes daar in Beringen. Dat vind ik al heel fijn dat er daar geluisterd wordt. Carla, je hebt een Turks nummer om te delen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het nummer van Baba Zula.
0: Oké.
3: Okay. God, ik had er een paar. Ik vind daar...
0: Ik heb Abdul Kenbes doorgestuurd. Wacht, ik ben echt vreselijk Turks aan het praten op dit moment. Abdul Kenbes, hoe ken je dit nummer?
3: Ik ken de groep eigenlijk via een film die ik ooit zag. Twintigtal jaar geleden ondertussen al. Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul. Mm-hmm. Waar een muzikant eigenlijk Istanbul doorkruist. Om daar de muziek die daar leeft te ontdekken.
0: Heb jij hem al gezien, Ila?
1: En nee, daar... maar ik heb het wel opgeschreven.
0: Opgeschreven.
1: Ik was in 2009, ik was 8, dus moeilijk.
0: Ah ja, dus de film is al iets 20 jaar geleden. Oké, okay, en die film, daar zit dan heel veel muziek in, neem ik aan.
3: Ja.
0: En wat sprak je aan bij Baba Zula?
3: Ja, god, zij zijn vanuit die film blijven plakken bij mij alleszins. En dan heb ik een nadien nog wel opgezocht. Nu, wat sprak je aan? God, die bespelen zo heel verschillende registers. Zowel... chaos, experiment, als zo wat diep melancholische.
0: Oké, chaos, experiment, diep melancholisch. Zou even goed Ila kunnen zijn. Die kan dat ook wel eens.
1: Ik ga dat pikken als beschrijving voor mijn band.
0: Carla, ik ga hem draaien. Baba Zula, dikke merci. En nog veel luisterplezier de rest van de show.
3: Merci.
0: Ciao.
3: Dag.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
0: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: Voyage, voyage.

0: Dat Turk. Die in 1998 heel erg gezwoeld deed klinken met deze horny, moesty, hot and juicy. Het is ook de man achter de seksbom van Tom Jones bijvoorbeeld. Hij is gesampled door Daft Punk. Het is een gigant in Duitsland. Wist jij dat, moesty? Had je er al van gehoord?
1: Als ik dit hoor wel, maar
0: ja, voilà.
1: Geen flauw idee dat daar een Turkse achter zit.
0: Kijk, zie, maar ze zitten overal. Dat is echt ongelooflijk. De Turkse diaspora zit altijd overal. We gaan het zo meteen ook zien, want de Turkse diaspora die zit ook vol een bak in de hip-hop. Want anno 2026 zijn daar ook een paar namen te vinden die echt gigantisch zijn.
2: Voyage.
0: Ja, heb jij iets met de Turkse hip-hop, Ila?
1: Ja.
0: Ja? Ben je iemand die het dan heel luid opzet in de auto daar bijvoorbeeld?
1: Ja, af en toe. Ik luister wel naar zo de diaspora die dan Turkse rappers beginnen maken, zoals Ezhel. En ja, de classics zoals Ceza, die ik van mijn neef heb meegekregen.
0: Ja, want het is echt groot in Turkije ook, die hip-hop.
1: Ja.
0: Dag Alan Özdemir.
3: Hallo, hallo.
0: Hey, alles goed hier, Alan? Je bent een echte hip-hop-het. Jij schuift ook af en toe aan bij Eerlijk, de streamer op de VRT, over de laatste nieuwste tracks, vaak hip-hop. Je bent ook bij Vibe aan de slag. Is hip-hop big in Turkije, Alan?
3: Ja, het is momenteel toch wel... Allez, men kan echt zeggen van dat het tweede meest populaire muziekgenre is in Turkije. Het zijn echt wel steeds meer grote sterren daar. En die ook steeds meer met crossovers werken als met andere artiesten buiten ook Turkije steeds meer en meer. Okay. Dus dat is echt wel een van de meest dominerende muziekgenres momenteel toch wel in Turkije.
0: En wordt er daar dan in het Engels gerept of toch vooral in het Turks?
3: Ja, Turks is grotendeels het voertaal. Soms hebben we wel een paar artiesten die ook al vanuit hun biculturele achtergrond ook in andere talen, zeg maar, sommigen die in Duitsland zijn opgegroeid, hebben af en toe wat lyrics in Duits. Ik weet ook wel dat Alizade ook af en toe wat in het Russisch hebt, omwille van haar Azerbeidzjaanse
0: roots. Turks, Russisch.
3: Dat is wel een fijne combo.
0: Ja, perfect. Jullie kunnen ook een Turkse-Russische eigenlijkheden. Ja, er zijn ook een paar OG's, Alan. Wie zijn de M&M's van de Turkse hip-hop?
3: Ah, wel, ik zou toch wel zo'n pijn hebben willen pitchen. Dus Sagopa Kashmir sowieso. Dan Ceza, dat Ilan had dat vermeld. En dan ja, Killa Hakan vanuit Duitsland. Ook van die Duitse roots en die biculturaliteit. Dat is wel een coole
0: maat. Je hebt net gezegd Sagopa Kashmir. Ik zal een stukje laten horen. Het klinkt zo. Waarom is dat een OG?
3: Ja, dat was toch wel een van de eerste die het ook wel doorgepusht. Ze begon eerst als DJ, als ik me niet vergis. En dus van daaruit, eind jaren 1990, begin jaren 2000, is gereleased en hij heeft echt wel direct gepakt. En ja, dat is echt wel bijna alle mixtapes die daarover begonnen te nemen. Dus dat is toch wel een pionier in de genre, toch wel in Turkije.
0: Oké, Sagopa Kashmir, naam op te schrijven. En dan is er nog een Turkse naam, maar is het een Nederlandse naam? Het is een Turkse Nederlander die ook gigantisch is. Dat is deze Morda. En ik ken die omdat ik soms wel eens naar de Nederlandse hitlijsten kijk. Daar staat die vaak helemaal van boven, maar dus blijkbaar in Turkije ook, hè, Alan?
3: Klopt. Dat is een van de eerste toch wel Turkse Nederlandse rappers dat ik kende, die in het begin, en niet zo lang geleden, toch wel de switch maakte naar het Turks. En blijft toch wel te pakken. En dus sindsdien is dat echt wel een van de grote sterren in Turkije. En met een loyale fanbase ook daar.
0: Dus hij is begonnen in Nederlands en dan dacht hij, nee, weet je wat, ik ga gewoon in Turks rappen.
3: Klopt, ik denk dat we zelf begonnen zo spontaan van, ik ga eens iets proberen. Wow. Maar het blijkt echt wel te pakken en zijn sound werkt er blijkbaar heel erg goed.
1: Hij is ook een producer, hè? Die produceert superveel nummers voor Haris. Die hebben collabs en zo, dus dat pakt wel echt heel goed.
3: Nee, klopt, 100%.
0: Ja, zeg.
3: Een coole naam. En...
0: Zeg maar.
3: Nee, ik kan gewoon zeggen dat hij binnenkort in Brussel speelt. Dus als je die zeker eens wilt gaan zien, kun je zeker in La Madeleine binnenkort eens ontdekken.
0: Oké, dus binnenkort zit hij ook in Brussel. Er zijn ook Belgen die met Turken samenwerken, heb ik gezien. Je hebt Dice uit Leuven en die werkte dan samen met de Turkse zanger Edis.
3: Ja, klopt. Ik vond dat wel een coole crossover. Dus dat Edis, die een Turkse zanger is, die ook helemaal met Turkse hip-hop-artiesten samenwerkt. Mm-hmm. En toch wel met Turkse popsterren. Die thuis waarschijnlijk heeft ontdekt op social media en vandaar een track is begonnen. Maar ik vind het resultaat wel heel cool. Dus Engels-Turks mix, maar op een coole manier.
0: Alright, Belgische-Turkse collab. Alan, heel erg bedankt dat je jou mocht bellen. We gaan hem draaien. Die Edis en Dice, Shoef. Geniet nog van jouw zondag, hè. Ciao, hè.
3: Merci, guys. Salut.

0: Ila bij mij. Ilaida, die kent natuurlijk van haar eigen muziek met Ila. Maar nu vandaag leer je haar ook kennen met haar eigen playlist vol met Turkse muziek. Heel wat Turkse ontdekkingen. We hadden het daarnet over hip-hop en dat daar ook wel echt veel passeert. Als jij daar in Turkije bent, ben je iemand die de radio opzet, wat gaat rondcruisen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik rijd daar rond in de auto van mijn onkel. En die heeft altijd zo de classics radio opstaan. Die
0: zijn... Dus geen hip-hop daar?
1: Nee. Dat, ik denk niet dat hij daarna luistert. En ja, als ik daarmee rijd met die auto, dan laat ik dat ook gewoon opstaan.
0: Tuurlijk.
1: En, geniet ik een beetje van de classics.
0: Ja, je hebt iets meegenomen dat perfect past op een roadtrip. Of toch wat jij van dacht dat het perfect past op een roadtrip toen je 9 jaar oud was?
1: Ja, ik was in Turkije. Wij gingen met de auto naar Izmir. Mijn nicht studeerde daar. Mm-hmm. Met mijn onkel en mijn mama, zijn vrouw en mijn neef dachten, het is ideaal om haar te gaan bezoeken. En dat is een lange trip van Iskenderun naar Izmir. Ik denk dat wij 9 uur, 10 uur hebben gereden. Dat was de tijd dat Yalın heel populair was in Turkije.
0: Yalın,
1: okay. Ja. En wij stopten aan een tankstation en ik zag die cd. En ik dacht, oh my god, deze moet ik hebben. Mijn nicht heeft die voor mij gekocht.
0: Oh.
1: En tot haar grote spijt, denk ik.
0: Ja, dat is
1: want,
0: het zo?
1: Ja, ik heb als een tiran iedereen naar die cd laten luisteren. Totdat we aankwamen. Dus on
0: hoe lang is het rijden naar Izmir?
1: 10 uur of zo? On repeat.
0: 10 uur op repeat, maar iedereen was wel oké ermee.
1: Ik weet het. Nee, ik wel.
0: Heb je al excuses aangeboden?
1: Nee, ik heb geen spijt.
0: Ah, je hebt wel kijk,
1: ik heb geen spijt van mijn daden.
0: We gaan luisteren naar die Yalın. Wat moeten we ervan weten van hem trouwens?
1: Dat is gewoon popzanger. Ja. Die was in die tijd, ik denk dat was 2006.
0: Oké. Okay.
1: Mega populair. Zeker met Küçük Cem en heel die plaat die ik eigenlijk nog altijd van buiten ken.
0: Perfect, dan draaien we hem.
1: Let's go. Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: op de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour ook op zondag.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
8: VRT Nieuws. Een kind is in kritieke toestand na een ongeval. In Gierle, in de Antwerpse Kempen, is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken en werd daar aangereden door een bestelwagen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De jongen woont in Dilbeek in Vlaams-Brabant en was op familiebezoek. In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietincident. De burgemeester vermoedt dat het gaat om een schietpartij tussen drugsdealers, want de buurt waar het gebeurde is een bekende drugsdealplek. Minister van Binnenlandse Zaken, Kein Tij, kondigde eerder aan dat de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel dit najaar nog zal worden opgevoerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige maand meer dan 1000 beurstransacties gedaan, samen goed voor meer dan 260 miljoen dollar. Die beurshandel roept vragen op over mogelijke belangenvermenging. De president verdiende vorig jaar ruim 1,4 miljard dollar met handel in cryptomunten, terwijl zijn regering de regels voor de cryptohandel versoepelde. Het Witte Huis zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Britse wetenschappers hebben een ballon ontwikkeld die volledig biologisch afbreekbaar is. Gewone ballonnen kunnen jarenlang blijven liggen en zijn daardoor slecht voor het milieu. De nieuwe ballon is gemaakt zonder schadelijke chemicaliën en breekt binnen de 9 maanden volledig af. De onderzoekster werkte er 3 jaar aan. Als alles goed gaat, liggen de milieuvriendelijke ballonnen binnen 2 jaar in de winkel voor ongeveer dezelfde prijs als gewone ballonnen. En in het wielrennen geeft Arno Delie op vandaag voor de slotrit van de Renewi Tour in Leuven. Hij is ziek. Gisteren had hij al last van luchtwegklachten. Maar vannacht werd zijn toestand nog erger. Delie neemt de komende dagen rust om volledig te kunnen herstellen. Hij won de Renewi Tour vorig jaar. Vandaag zijn er brede opklaringen. Blijft het meestal droog weer tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag. En vanaf dan wordt het ook geleidelijk aan warmer weer deze week.
1: Het is bijna zover.
9: Can you believe it?
10: We're at Pukkelpop!
9: Pukkelpop.
11: Make some noise out there!
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
12: Are we ready?
0: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
13: A vous en cabagoo.
14: Quelle responsabiliteit.
15: We are the amplifier.
1: Voyage.
0: Rick de Bruiker.
16: Ja, vergeet Studio Brussel, de komende uur. Het is Studio Istanbul of Studio Ankara, ze willen. Want samen met Ira draai ik hier nog een uur lang enkel Turkse muziek.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: dan Nederlands-Turkse band die de vintage Turkse sound naar de hele wereld heeft gebracht. Ben jij een fan?
1: Enorm.
0: Klinkt ook echt heel tof.
1: Leuk, hè?
0: En live echt fantastisch om ook aan het werk te zien.
1: Absoluut.
0: Kan jij de titel even uitspreken? Want ik heb het er zelf niet aan wagen. Oh.
1: Super gissen. Yon Jadan.
0: Voilà. Oké, goed. Over die vintage sound gesproken. Zij zijn niet de enigen die met die vintage sound aan de slag zijn gegaan. Je kan het tegenwoordig ook hier horen. Tame Impala, Kevin Parker, die heeft het toegegeven. Het is zelfs in deze groove te horen. Hij geeft het zelf gewoon grif toe. Een tijdje terug nog aan Thibaut Christiansen heeft hij het verteld.
2: I listen to a lot of different music these days. I went through a period of listening to just like only 70s Turkish music about a year ago for a few months. There was this guy named Baris Manko. I call him the Turkish Todd Rundgren, and he just went through all these different genres. He was making disco and sort of like weird Turkish psych rock for a while. He was a favorite of mine. In fact, a lot of his music and a lot of other Turkish artists inspired Loser.
0: Voilà, dus deze groove die is dus ook te vinden bij die Baris Manko, zegt hij. Baris Manko, dat klinkt zo. Voor jou een verrassing dat Kevin Parker overtuigd geraakt van Baris Manço, Ila?
1: Nee, dus iedereen geraakt overtuigd door Baris Manço.
0: Dat snap ik ook. De Anatolian Rock, zo wordt het genoemd.
3: Studio Brussel. Voyage.
0: Goedemorgen, dag Oefoek Demir, a.k.a. DJ Asso Asin.
4: Hey.
0: Goedemorgen. Oefoek, je bent verslaafd aan die Anatolian Rock en aan die Turkse psychedelica, klopt dat?
4: Ja, absoluut. Die liefde is eigenlijk al heel vroeg begonnen bij mij. Mijn ouders die hadden vroeger heel wat Turkse audiocassettes liggen. En tijdens de lange autoritten dan kreeg ik die muziek voortdurend te horen.
0: Okay.
4: Nu, als tiener begreep ik die muziek niet altijd even goed. Maar op latere leeftijd ben ik er wel echt verliefd op geworden.
0: Ja, verliefd. Je gaat wel eens op zoek ook naar echt die originele singeltjes en die LP's, weet ik. In Turkije, ik heb dat al gezien in stories, dan zit je in God weet waar tussen bakken te graven. In wat voor plek kom je zo terecht, Oefoek?
4: Ja, zeker. Dus ik draai zelf als DJ en ja, Anatolian Rock en Turkse psychedelica, dat zijn echt een van mijn niches. Istanbul is daarvoor echt fantastisch. Dat is echt de plek om op zoek te gaan naar vinylplaten. Het is sowieso een van mijn favoriete steden. Leeft daar echt ook, de cultuur, de muziek. Als ik daar naartoe ga, dan is het vooral in Kadıköy. Dat is een deelgemeente. Ik kan daar echt uren rondhangen. Je duikt daar in zo'n platenbak en plots heb je een originele plaat van een legendarische Turkse artiest in je handen. Ja, dat blijft toch heel speciaal.
0: Waar zit de kracht van die muziek voor jou?
4: Ja, voor mij is dat vooral de combinatie van twee werelden. Je hoort enerzijds de westerse rock en psychedelica, maar tegelijkertijd ook heel duidelijk die Turkse en andere Midden-Oosterse instrumenten en melodieën. Daarnaast zijn de teksten ook heel sterk. Dus soms
0: ja,
4: gaat het
0: ook een politiek randje aan, toch?
4: Ja, inderdaad. Dus soms zijn het gewoon echt volksliederen die ze dan opnieuw brengen. Of dichters. Maar inderdaad, in de jaren 70 vooral, waren dat dan heel veel politieke boodschappen die dan een beetje de maatschappelijke en politieke wantoestanden probeerden aan te kaarten.
0: Ah ja, dus echt met die muziek. Een van die grote namen is die Baris Manço, waar Kevin Parker van Tame Impala het er net over had. Wie is dat eigenlijk?
4: Ja, Baris Manço is eigenlijk echt een monument in Turkije. Hij was zanger, muzikant, componist en later ook heel bekend op televisie. Wat hem eigenlijk nog een beetje specialer maakt, is dat er ook een Belgische link is.
0: Okay.
4: Dus in de jaren 60, als ik me niet vergis, eind jaren 60, begin 70, woonde hij een tijdje in België, in Luik en Brussel, als ik me niet vergis. Hij heeft toen ook gestudeerd aan de Koninklijke Kunstacademie.
0: Wow.
4: En hij heeft in die periode ook een album opgenomen, een Engelstalig album, Nick the Chopper. dus dat is wel grappig dat hij toen echt gewoon met Belgische en andere Europese artiesten heeft samengewerkt.
0: Gezalig. Zeg, ik ga hier Hal draaien van Baris Manço, dat is een nummer dat ik wel eens hoor in DJ-sets van bepaalde DJ's. Dat werkt wel op een dansvloer, toch?
4: Ja, absoluut. Je ziet ook wel heel veel DJ's die muziek opnieuw hebben ontdekt.
0: Oei, uw foekje valt een beetje weg.
4: Hoor je mij nog?
0: Nee, ja, ik ga de vraag nog een keer opnieuw stellen. Hè. Ja, ik hoor dat nummer ook al regelmatig passeren in DJ-sets. Waarom werkt dat zo goed?
4: Je ziet heel veel DJ's die muziek opnieuw ontdekken. Dat heeft volgens mij ook een beetje te maken met het label Finders Keepers. Die hebben een hele tijd terug de muziek van Stella Bajan opnieuw uitgebracht. En daardoor een beetje een nieuw internationaal publiek bereikt.
0: Daar hebben we het al over gehad, inderdaad.
4: En daarna zijn er dan eigenlijk heel veel samples, remixes ontstaan. Ik herinner me bijvoorbeeld een moment, dat was een Boiler Room DJ-set van Lefto in het Atomium, waar dat hij dan Jazz Gazette Jazz van Zelda speelde. En die plaat kwam binnen en heel die zaal barstte los. Dat is ook heel viraal gegaan op het internet dat moment. Dus dat leeft echt wel.
0: Ah, de max. Wel, we gaan die Baris Mancho draaien en zijn hal met de Belgische link. Dus ongelooflijk. Oefoek, dankjewel. Hè.
4: Super. Ja, jij bedankt. Bye-bye.

0: Ray, hier staan met Jax Jones. Eddie Jax Jones. Dat is wel degelijk een Turkse link te vinden. Hij is half Turk, zijn vader is een Turk. Hij heet Timuçin, dat is zijn voornaam. Best Turkse naam, Ila.
1: Ja, je hebt het heel mooi uitgesproken.
0: Timuçin, voilà. Timuçin, hier met You Don't Know Me. Goedemorgen, wordt lekker wakker. Het is zondagochtend, de baklava staat klaar, de thee die is gezet en de muziek die klinkt ook opvallend Turks vandaag. Ja, we zitten in Turkije. Turkije is het land van de Anatolian Rock, van de Doomtek-Tek, die we ook al horen passeren. Van Tarkan, de vieze vettige kust, die is ook al op radio geweest. En vooral ook van mijn gast Ila. En Turkije is ook, Ila, het land van deze medengroep.

0: Ze heet een Manifest. Dit nummer heet Snap. Voor mensen die nog nooit van Manifest hebben gehoord, wie is dit?
1: Manifest is een Turkse girlband. Een popgroep eigenlijk. Het zijn vijf dames. En je kunt niet over hen praten eigenlijk. Want die staan met alle nummers dat ze hebben in de top 50.
0: Oké, dus echt een gigantisch succes.
1: Gigantisch. En echt een heel, heel, heel groot succes. Kei toffe muziek. Invloeden met de K-pop eigenlijk ook.
0: Okay.
1: Dus als je de rest van de nummers hoort, dan gaat je het wel. En dan kun je die linken wel leggen. Dat is wel heel interessant. Die zijn opgericht, ik denk, een jaar of twee geleden.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben ook wel voor ophef gezorgd.
0: Voor ophef?
1: Ja, helaas.
0: Op welke manier?
1: De Turkse politiek staat ervoor bekend om zich te mengen met cultuur en helaas ook met muziek. En die meisjes, die zijn, als je de videoclips bekijkt, zijn redelijk westers getint. En

0: voor ons is het allemaal heel cool en heel normaal. Ik vond het echt super, super om te zien. Maar de politici daar dus niet. Dus die hebben vieze woorden uitgesproken naar de meisjes toe.
1: Ah, ja. Die moeien zich echt over een debat over.
0: Echt een debat over. Die zijn zelfs ook opgepakt geweest, de meisjes.
1: Wow.
0: Voor zo indecent behavior.
1: Okay.
0: Allemaal super, super triest. Want het is eigenlijk gewoon heel toffe muziek.
1: Ja.
0: Een band dat eigenlijk nog miste in Turkije, vind ik. Super goede pop. Die verkopen ook alles uit. Echt elk concert, arena's. Sold out.
1: Ja, je zei het daarnet al over die politiek die zich inmengt. Hoe kijk je daar naar vanuit België?
0: Ik vind dat heel jammer. Het verbaast mij ook niet. Het is al gaande van de jaren 60, 70. Als je kijkt naar de Anatolian Rock, daar heb je die inmenging dan ook gehad. Dus het is een spijtige zaak. Ik hoop dat het in de toekomst gaat minderen. Want ja, muziek, ja, daar moet je toch gewoon van kunnen
1: genieten. Ja. Heb jij zelf ook al eens discussies gehad als je dan in Turkije bent of zo, bijvoorbeeld?
0: Nee, ik niet. Nee.
1: Goed zo.
0: Ja, absoluut. Ik denk niet dat ze makkelijk met mij in discussie gaan.
1: Bij deze zijn ze ook meteen gewaarschuwd, denk ik. We zullen draaien Manifest en het nummer Snap. Een meidengroep die dus toch wel voor het serieus wat debat zorgt in Turkije.
0: Ja.
2: Studio Brussel.
3: Voyage, voyage.
4: Zijn elke shock en je vingers snap. No.

0: om het mezelf gemakkelijk te maken dat ik ze ga afkondigen als een soort van Belgische Whispering Suns. Het is een beetje zo, She Passed Away, zo heet de band. Turkse New Wave, maar amper 15 jaar oud. Dus niet uit de 80's, maar redelijk recent. Het is erin voor in je lijstje te zetten. Want er komen heel veel tips binnen. Ook mensen die heel blij zijn met die manifest van daarnet, Ila.
1: Yes.
0: Yes, manifest. Daar
1: ben ik heel blij om.
0: Het is aan het gebeuren. We hebben net even gekeken. Ze spelen binnenkort in Düsseldorf. Dat is niet ver van Limburg.
1: Maar het is uitverkocht.
0: Maar het is uitverkocht. Dikke pech. Dikke, dikke pech.
1: Ik ging echt anders tickets kopen.
0: Goedemorgen, dag Zera.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Goedemorgen, Zera. Waar ben je aan het luisteren?
2: Ik ben het luisteren vanuit mijn living.
0: Vanuit de living. Er passeert heel veel Turkse muziek op de radio. Zera, wat is jouw link met Turkije?
2: Oh, ik heb Turkse ouders. Ik heb Turkse roots.
0: Dus, okay. Voilà, ja. Dus Turkse muziek, dat staat wel eens op bij jou thuis? Of hoe moet ik mij dat zien?
2: Ja, ik heb zelf persoonlijk niet veel met Turkse muziek, maar mijn ouders hadden dat veel. Maar ik vind Turks vooral eigenlijk een heel poëtische taal. Dus af en toe, als ik eens naar Turks luister, dan is dat wel iets meer naar alternatieve muziek of muziek met meer betekenis achter.
0: Okay. Dus de teksten zijn best belangrijk als je muziek opzet?
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, zeker als het Turkse muziek is.
0: En heb je een playlist met Turkse favorietjes ondertussen?
2: Ja, eigenlijk wel, maar niet zo de standaard HDC Manifest Tarkan. Dat is allemaal goed en wel, dat hoort er ook allemaal bij. Die mensen, dat zijn popsterren, wereldsterren in Turkije. Maar ik ga toch wel graag meer de kanten op van de alternatievere bands, zoals Adamlar en Sex and Dirt en Altıngül.
1: Yes.
2: Ook heel goed. Heb ik gezien op... gezien op Pukkelpop en heb ik ook gezien in Droma in Antwerpen.
0: Ja, dat is ongelooflijk,
2: een paar maanden terug. De max.
0: Je zei daarnet Adamlar, ik ga zo meteen een nummer draaien van Adamlar. Ila was heel erg tevreden dat je dat aanvroeg. Wie of wat is Adamlar en waarom vind jij het zo goed?
1: Eventjes terzijde, ik luister ook niet alleen naar...
0: naar Manifest.
1: Naar Manifest. Ik ben een hele grote Adamlar-fan en een Doeman-fan.
2: Ja, Adamlar is eigenlijk een Turkse alternatieve rockband. Wat ik eigenlijk zo leuk aan vind, is dat... die teksten zijn heel poëtisch, maar heel luchtig gebracht met super melancholische beats. En het klinkt... de tekst is eigenlijk zwaar, maar het voelt zo luchtig. En het is eigenlijk zo'n hele warme knuffel dat je krijgt.
0: Oké.
2: Okay. Vandaar eigenlijk dat ik Adamlar een fantastische band vind.
0: Ja, het nummer heet Sarilirim Birinay. Over wat gaat dat dan specifiek?
2: Ja, bijna.
0: Ik deed het zo heel nonchalant en ik dacht, ze gaat het niet horen. Maar over wat gaat het?
2: Sarilirim Birinay betekent eigenlijk, ik omhels iemand.
0: Oké. Okay.
2: En voor mij gaat dat nummer eigenlijk over de bagage en de pijn die mensen met zich meedragen.
0: Okay.
2: Maar ook eigenlijk over verbinding zoeken met iemand. En dan moet je niet altijd in het negatieve blijven hangen en eigenlijk gewoon durven vergeven en vooruitkijken. En ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi nummer.
0: Dat klinkt ook als een heel erg mooie boodschap. Zera, dankjewel voor die tip. Ik werk ondertussen aan mijn uitspraak, maar wij gaan vooral ook Adamlar op de radio draaien. Dankjewel daarvoor. Ciao.
2: Nee, jullie bedankt. Ciao.
0: Voyage, voyage.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Voyage, voyage.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

0: wereldhit van een Amsterdamse Turk. Burak Yeter. Burak, ja, neef heet Burak. Burak heb ik net geleerd.
1: Klopt. Yes.
0: Groetjes aan Burak dan.
1: Ik zal ze doen. Dat is een hele lieve jongen.
0: Tuesday van Burak Yeter. Ja, je luistert nog steeds naar het goedkoopste radioprogramma. Nee, niet waar. Het goedkoopste reisprogramma van de VRT. Zo moet ik het zeggen. Het is omdat Tom Baas met al het geld gaan lopen is. En ik weet niet, ergens op de Noordpool zitten wij gewoon in de studio op de VRT. Maar met ons hoofd zitten we op dit moment in pakweg Ankara. Want we trekken naar Turkije vandaag. Ik doe het niet alleen. Ik doe het met Ila. Ila, je hebt een liefde voor de gitaren.
1: Absoluut.
0: Dat weten we van jouw muziek. Hè. Je hebt een gitaarband en het liefst van al scheur je gewoon lekker rechtdoor. Is dat iets dat komt van jouw Turkse achtergrond? Want ik heb het gevoel, hè, met nu wat er allemaal al gepasseerd is in de place, de Turken die houden ook wel van een gitaar.
1: Oh ja, absoluut. Mijn liefde voor gitaar is eigenlijk ontstaan in Turkije.
0: Ook echt daar?
1: Mijn neef speelde gitaar en in de zomeravonden speelden wij gewoon nummers. Dus die speelde liedjes, iedereen zong mee. Oh. We deden dat soms aan de zee, soms gewoon thuis.
0: Klinkt supergezellig.
1: Dat was heel leuk, ja. Ik was een jaar of 6. En ik had besloten om die gitaar vast te nemen en zelf een concert te geven. Ik kon zelf nog niet spelen.
0: Okay.
1: Dus ik had allemaal witte stoelen verzameld. Je kent ze wel, de klassieke witte stoel.
0: Die ook in Turkije te vinden is.
1: Absoluut, die op de Bad Bunny cover staat.
0: Okay.
1: Allemaal op een rij gezet. De buren, vrienden, familie verzameld. Gezegd, jullie moeten nu zitten en luisteren naar ik die gitaar speel. En jij kon nog niks, dus dat was echt gewoon een beetje tokkelen erop. Maar ja, zo is het ontstaan. Die neef heeft mij ook de eerste akkoorden geleerd. En dan, ja.
0: Was dat dan Smoke on the Water of toch echt Turkse classics die jij leerde spelen?
1: Dat was eigenlijk van alles. Maar ik ben dan eigenlijk ook mij beginnen verdiepen in de Turkse rock. En je kunt niet naar de Turkse rock kijken zonder Duman daar bovenaan te zien.
0: Oké, de band heet Duman?
1: Ja, betekent rook.
0: Wie betekent rook? Zijn dat ook nummers die je dan op gitaar leerde spelen?
1: Ja, een van de eerste nummers was Hersheyak.
0: Oké.
1: En ik
0: hoor... Is dat dan zo een klassieker? Is dat de Mia van Turkije?
1: Ja. Absoluut. Okay. Ja, iedereen kent het, iedereen zingt het mee. Ze waren ook in Genk een paar jaar geleden, speelden daar een concert. En de mensen hebben echt geroepen van Birda, nog eens, nog een keer. En die hebben echt 3 keer moeten spelen.
0: Wauw, dan ben ik heel benieuwd wat er zo meteen in de studio gaat gebeuren als ik dit nummer opzet. Ik ga het maar 1 keer draaien, Ila. Is het oké?
1: Okay? Jammer. Ja, ik vergeef het u net.
0: We gaan hem draaien. Doe man. Voyage, voyage.

0: Ja, wat een trip weer eigenlijk. Ik heb echt al ongelooflijk leuke shows gehad afgelopen weken. Elke zondag zijn we op reis gegaan naar een land. Ik ben in Puerto Rico geweest met Gabriel Rios. Ik ben in Portugal geweest met Blue Samu. En daar heb ik karaoke gezongen. Of komt er toch ongeveer op neer. Kan je trouwens allemaal herbeluisteren. En via VRT Max, als het de eerste keer is dat je deze show bijvoorbeeld aan zou zetten. En vandaag, op dit moment, deze zondag, zitten we in Turkije met Ila. Ila, we hebben echt al zoveel dingen, heel veel nummers uit Turkije gespeeld. Maar we zijn ook alle kanten uitgegaan.
1: Ja.
0: We hebben Anatolian Rock gehad. We hebben meidengroepen gehad. We hebben politieke activisten op de radio gespeeld. Heel erg tof. En we hebben ook muziek van jou gespeeld. Want er is nieuwe muziek van jou, hè?
1: Ja, er komt 9 oktober komt Motherland uit.
0: Mm-hmm.
1: Onze tweede plaat. Dat is super spannend. We kijken er echt enorm naar uit.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Oktober, dat is pretty soon.
1: Ja.
0: Zeg, ik weet dat jij veel shows hebt staan. Jullie gaan best veel spelen met die plaat.
1: Klopt, wij gaan in, als ik mij niet vergis, oktober, november naar de UK.
0: Oeh.
1: Daar hebben we ook de plaat opgenomen.
0: Okay.
1: Dus het is superleuk om ook terug te gaan spelen in Londen nu. We gaan Manchester doen en dan nog een paar andere steden.
0: Zalig.
1: En dan vertrekken wij richting Europa. Duitsland, Frankrijk, Denemarken. Toch wel een
0: echt de full
1: trip.
0: Package.
1: Ja, heerlijk.
0: Wat ik niet tussen die data zie staan, is Turkije.
1: Die gaan we er hopelijk nog aan toevoegen.
0: Is dat een droom voor jou om in Turkije te spelen?
1: Ja, absoluut. Ik zou heel graag in Istanbul willen spelen, want ik ben daar zelf nog nooit geweest.
0: Mm-hmm.
1: Wat voor heel veel mensen echt not done is. maar ik vertik het ook. Het is echt, it's personal. Ik wil niet gaan totdat ik daar...
0: Vindt? Nee.
1: Nee. Totdat ik daar kan spelen.
0: Ah,
1: ik wil dat in mijn show daar de eerste keer is dat ik daar kom.
0: Oké, maar dat moet wel lukken, toch?
1: Ik hoop het. We hebben een goede omkadering nu, dus we zijn ervoor aan het vechten.
0: Oké. Ja goed, die nieuwe plaat, je zei het net al, die komt daaruit in oktober. Is het een volledig Engelstalige plaat of staat er ook iets Turks tussen? Ik vraag het omdat ik met dit nummer herinner.

0: Ben Anlaman. Het is een nummer dat je uitgebracht hebt in het Turks. Geschreven met?
1: Met mijn papa.
0: Zalig.
1: Ja, mijn papa die schrijft heel mooie gedichten.
0: Oké.
1: En eigenlijk vlak na de aardbeving, we waren in die periode ook onze plaat aan het schrijven, Ayna. Mm-hmm. En er werd me echt al heel lang gevraagd van, Ilayra, zingen ze in het Turks? Mm-hmm. En ik ben mega koppig. Dus van, als mensen mij zeggen om iets te doen, dan ga ik dat gewoon niet doen. Maar for some reason kwam er binnen Rama de eerste lyric uit, de interpretatiecode. En ik dacht, oké, misschien moet ik hier gewoon verder op ingaan. En heb ik de eerste verse geschreven, een refrein. En ik heb dat dan doorgestuurd naar mijn papa. Ik zo, wilt jij een tweede verse schrijven? Want ik denk dat ik iets in het Turks aan het schrijven ben. Maar ik vind het heel spannend allemaal. Hij was in shock. Hij zei, oké, let's go.
0: Ja.
1: Hij was heel, heel enthousiast. En dan hebben we dat eigenlijk afgeschreven. En dat was voor ons een vorm van verwerking ook.
0: Denk ik. Ja, dat snap ik.
1: Want het was heel heftig wat daar allemaal is gebeurd. We hebben daar kennissen, vrienden verloren. Mijn familie is er gelukkig goed van afgekomen. Maar ja, het was toch wel geen makkelijke periode.
0: Mm-hmm. En een eerste keer in het Turks.
1: Eerste keer in het
0: nummer
1: Turks.
0: Uitgebracht. Die nieuwe plaats, staat er iets in Turks op?
1: Ik heb er nu een ding van gemaakt. Dus ik ga op elk album een Turks nummer zetten.
0: Okay.
1: En ik kan de titel al verklappen. Ja. Het noemt Dinis. En deze heb ik niet zelf geschreven. Ik heb gewoon integraal een gedicht van mijn papa genomen.
0: Oh.
1: Ik heb dat boven.
0: Wow.
1: Ja, en de jongens, allez, ik denk dat Matthias het was, die heeft een sas vastgepakt. Dus de balama.
0: Ja.
1: Die zijn daarop beginnen tokkelen.
0: De Turkse gitaar even makkelijk uit te drukken. Ja.
1: Zoiets, ja. En ik ben daar gewoon over beginnen zingen. En dat is dat nummer geworden.
0: Oeh, heel benieuwd.
1: Ja, het is, ik ben er wel heel trots op.
0: Okay. En
1: papa kreeg tranen in de ogen toen ik het hem liet horen. Maar ja, die hele plaat is gebaseerd op mijn afkomst. En is geïnspireerd op de resilience van mijn vader. Dus het paste er ook echt perfect in. Het zou fout geweest zijn om het niet gedaan te hebben.
0: Oké, ik ben heel benieuwd om dat album te horen. Het is er in oktober. Ila, dankjewel om erbij te zijn deze show.
1: Met heel veel plezier.
0: Heel erg toffe dingen leren kennen. Heel mooie muziek gehoord. En er komt veel meer aan van Ila. Houdt in de gaten. Dit is de single die al uit is. Dit is Ila en sorry. Ila, tot de volgende.
1: Dankjewel. Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
3: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
3: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
3: Of maar jessekes voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe dus naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 12 uur. Nicky van der
10: Kind is in levensgevaar na een ongeval. In Gierle, in de Antwerpse Kempen, is een jongen van 7 jaar gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou plots de straat zijn overgestoken en werd daar aangereden door een bestelwagen. De jongen woont in Dilbeek in Vlaamse Brabant, maar was er op familiebezoek. De Hoge Raad voor de Justitie maakt zich zorgen over de felle reacties van politici op een vonnis van de rechtbank in Namen. Een man kreeg daar 17 jaar cel voor een poging om zijn buurman te vermoorden. De man dacht dat hij zijn stiefzoontje seksueel had misbruikt. Onder meer MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken hadden kritiek op het vonnis. Volgens de Hoge Raad mogen ze het oneens zijn, maar mogen ze het vertrouwen in de rechters en hun werk niet onder druk zetten.
11: Het is niet alleen politici, het is ook de sociale media waar je toch wel ziet dat er een zekere verbale agressiviteit is, ook ten aanzien van de magistratuur. En daar vrees ik dat het verontrustend wordt in die zin dat wanneer je als magistraat niet in alle sereniteit je werk kunt doen, dat dat natuurlijk ook een impact kan hebben natuurlijk over de manier dat je dan gaat oordelen. Dus het is wel belangrijk dat die rust terugkeert uiteindelijk. Ja.
10: Een Duitse man van 64 is overleden bij een val in de Oostenrijkse Alpen. Hij viel zo'n 80 meter naar beneden tijdens de afdaling van de Olperer, een berg van ruim 3400 meter hoog. Hij had die net beklommen, samen met zijn zoon en een neef, die hem na een schreeuw nog net zagen vallen. De hulpdiensten konden door het slechte weer ook niet snel ter plaatse komen en konden het eens ter plaatse ook geen hulp meer bieden. En in Portugal wordt zwaar stormweer verwacht in 14 regio's. Vooral aan de kust zijn er problemen met golven tot 2,5 meter hoog. Volgens de Portugese Weerdienst is zo'n zware storm eerder uitzonderlijk. Ook in het noordoosten van Spanje waren er de voorbije dagen hevige onweersbuien met al gewonden en schade. De oorzaak is de warme zomer en vooral de hoge temperatuur van het zeewater daar, zegt klimatoloog Niels Soevereins.
12: Over het einde van de zomer, het najaar, zien we dat vaker rond het Middellandse Zeegebied. Dat is heel fel opgewarmd. Door de zomer natuurlijk, het zeewater is warmer, het land is warm en als er dan koude lucht over die warme zeeoppervlaktes of het warme land schuift, dan kan dat heel veel zorgen voor heel veel verdamping van zeewater dat dan kan zorgen voor die onweers en dat is exact wat er nu is gebeurd.
10: Bij ons deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog weer tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag.

0: Casino.
1: Wij komen uit Hoogstraten. We hebben tickets gewonnen via Studio Brussel, via Ticket Tuesday. En wij zijn super blij dat wij hier vandaag zijn. Thank you, Studio Brussel.
2: Vier dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Amai, er was geen betere track om, om deze dag mee te starten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Tiende Fran.
0: Goedemorgen, goedemiddag en vooral een hele fijne zondag. Welkom. De zon schijnt een beetje al. We zijn weer vertrokken voor een propvolle festivaldag vol muziek. Het is dag 4 van Pukkelpop. De slotdag van het festival, dat hoor je misschien al een klein beetje aan mijn stem. De festivalgangers zien er misschien ook niet meer zo heel fris uit vandaag. Maar de goesting is heel hoog en dat is het belangrijkste. Ik hoop dat jij ook niet een al te drukke zondag hebt. En languit kan meegenieten van alle muzikale cadeaus die hier nog tot 1 uur vannacht allemaal gaan verschijnen voor jou. Ik gids jou even door de line-up van deze dag.

0: andere Tyler, the Creator. Als headliner staat hier straks Bazaar, Somber, Violet Grohl, de dochter van Dave Grohl, die komt ook naar Pukkelpop vandaag. Eerste Belgische show. S-Team, die staat vandaag op, ook op het affiche. Daarnaast ook Sarah Larsson, Eefje de Visser. En zometeen mag ik jou al meenemen naar een van de vroegste concerten van deze laatste dag Pukkelpop. Dat is de Belgische act Iskander Moon. Prachtige stem, perfect voor op een zondagmiddag. Maar dat is voor straks na Tyler, the Creator. Veel plezier!
1: Studio Brussel.
2: Make some noise out there!
3: Live op Pukkelpop.

0: Tyler, the Creator, die staat hier straks als headliner op de mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Maar ik zou jou even willen uitnodigen om 14 Max 14 Canvas of Studio Brussel open te zetten voor Iskander Moon. Want die staat nu op de marquee en hij is bezig aan het nummer The City. Kijk maar mee. Hij heeft zijn gitaar vastgenomen. En hij is volgens mij het perfecte gezelschap op deze zondagmiddag.

Iskander Moon in de marquee op Pukkelpop. En hij had mij verteld dat hij een beetje schrik had. Dat er niet veel volk zou zijn, maar ik zie toch wel behoorlijk veel mensen staan, hoor. En jij kan er ook bij zijn, hè. Kijk maar mee. Via de tv of via de stream. Ik zie een vrolijke Iskander Moon en volgens mij begint hij nu aan het nummer The City.

0: Iskander Moon. Wat een stem. Zometeen krijg je de rest van zijn show.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: We staan op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Sex on Fire van Kings of Leon. Ik neem je heel graag mee, hoor.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Naar de marquee, want daar staat Iskander Moon. Live op Pukkelpop. En hij heeft een prachtige cover gemaakt van het nummer To Build a Home van Patrick Watson. En dat gaat hij nu spelen. VRT Max, VRT Canvas. En dan zie je hem ook achter een prachtige vleugelpiano zitten. Iskander Moon.
3: Wow. A lot of things happening. Het is mijn eerste keer op Pukkelpop. Ook echt hier. En ik zweer het, ik hou van Limburg. Het doet mij heel veel triest om te zien wat er in de Hogeveen aan de hand is. Er zijn heel veel dieren. Duizenden dieren die hun thuis zijn verloren. Ik wil daar even een lied spelen voor iedereen die zich ergens thuis voelt. Of een beetje thuis is kwijtgeraakt of zo. Maar mijn eerste keer op Pukkelpapier, ook in de weide, voelt zo goed. Dus merci om te connecteren. Dit is een liedje voor dat te doen. Dank je.

The band is back. We got a nieuw nummer spelen voor jullie. Something unreleased. Yeah, actually. Special. Something new. Oké, we can do that, right? Dat is tussen ons, hè. Tussen jij en ik. Heel stiekem komt dat misschien volgende week al uit. Het is even geleden dat ik muziek heb uitgebracht. Niet waar. Maar te lang. Ah, beautiful people. Let's have some fun!

0: Dankjewel, punt op paal!
1: Iskander Moon in de marquee op Pukkelpop. Daar zit jij nu gewoon gezellig bij.
2: Oh ja, yeah, I was checking the time. We gaan een laatste nummer spelen voor jullie. Wauw, dit was een fucking droom. Dit was een droom! Thank you for waking up. Bedankt om uw vriend of uw vriendin mee te sleuren naar hier. Bedankt om zelf te komen. You are really amazing. And I will see you out there. Om 3:30 ga ik nog even plaatjes signeren in de Music Mania stand. En dan, misschien heb ik daar ook iets bij om iets nieuws, een cadeautje of zo. Ik heb zin om cadeautjes te geven. En croissants, misschien ook lekker. Hebben ze hier, heel lekker. Dankjewel Pukkelpop, om mij te mogen ontvangen hier. Ik ben heel blij en vereerd. Tot de volgende keer allemaal. Dankjewel.

gitaar. Manon aan de saxofoon, Renzo op de drums. Hanne van de

0: Iskander Moon met Saturday Silence, maar dan op de zondag van Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Iskander Moon, Belgische act, was zijn eerste keer op dit festival. En jullie hebben ervan genoten. Hij heeft zichzelf ook duidelijk heel hard geamuseerd, heb ik gezien. Ilse uit Sint-Niklaas die stuurt wel een prachtig breekbaar concert van Iskander Moon. Amélie uit Leuven stuurt ook wat prachtig. Mark uit Kortrijk die stuurt zalig, zo muzikaal. Een saxofoon, dat werkt altijd in Studio Brussel, schrijft hij. Ik denk dat we de nieuwe hotshot hebben voor volgende week. Lode uit Torhout die zegt, ik heb mij even aan de kant gezet, even geparkeerd. Wat een ontdekking, Iskander Moon. Thanks for streaming. Ja, ik kan erbij zijn, hè, via 14 Max of 14 Canvas, Studio Brussel. Op de laatste dag van Pukkelpop. Geen druppel regen verwacht vandaag. Dus ik hoop voor jou dat jij ook ergens met je neus in de zon kan zitten. En vooral dat jij nog non-stop kan meegenieten van alle muziek. Want wij zitten hier nog tot vannacht 1 uur. Wij gaan zo meteen ook nog even terug naar gisteren. Een van de meest indrukwekkende concerten van deze editie van Pukkelpop is toch wel de passage van die Atomic Orchestra. In de Marquee, daar gaan we zo meteen nog eens naartoe. Maar dat is voor na Oscar and the Wolf en de Fugees.

0: op de eerste rij bij Fontaine's DC? Dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Yes. We gaan nog eens terug naar gisteren. Want gisteren begon deze spetterende festivaldag met een hoogtepunt. Voor heel veel mensen op de wei, maar ook voor jou. Veel mensen hebben ons zo'n mooie berichtjes en boodschappen gestuurd over het concert van The Atomic Orchestra in de Marquee. The Atomic Orchestra, moet je weten, dat is ondertussen een vaste waarde hier op de line-up van Pukkelpop. Was ook duidelijk merkbaar aan alle fans die de wei opgespeurd zijn om op de eerste rij te kunnen staan in de Marquee. Elk jaar is het ook wel een beetje in spanning. Afwachten. Wie gaat er op het podium verschijnen? Welke artiesten mogen dit jaar een nummer brengen? Zangeregie mocht openen. Die had de eer om te openen. Hij heeft 2 nummers gebracht. Daarna volgden nog Camille Yembe. Dressed Like Boys is erbij komen staan. Teddy Bear, Stijn Meuris, Pommelien Thijs, Bonfunk MC's, die is er ook bij komen staan. En ook The Haunted Youth. Joachim Liebes en zijn band. Ja, die zijn hier natuurlijk thuis in Limburg op Pukkelpop. Maar het was natuurlijk ook wel heel bijzonder voor ons om die indie songs een keer mee te maken met een heel orkest. Ze brachten een extra lange intro van Emo Song. Het heeft voor heel veel tranen en kippenvel gezorgd. Dus kijk gerust nog eens mee via VRT Max of VRT Canvas, want je mag nog eens genieten van die prachtige Belgische klasse. 47 topmuzikanten onder leiding van Jo Hermans, The Atomic Orchestra en natuurlijk The Haunted Youth met Emo Song.

The Haunted Youth samen met die Atomic Orchestra en emo song gisteren op Pukkelpop. Wat een pure klasse. We gaan even door naar Violet Grohl. Daar ben ik zo benieuwd naar. Ze is de dokter van Dave Grohl, dat moet ik jou misschien niet meer vertellen. Je kent ze misschien van Buck in the Cake.

0: van Pukkelpop Live.
1: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
2: Zo leuk om te lezen van waar je meekijkt en meegeniet van Pukkelpop. Nancy uit Brugge die stuurt prachtig om zo de festivals mee te beleven. Een hele fijne zondag. Tim is er ook, Luna is er ook. Blijf vooral bij je tv of je radio, want ik neem je nog eens mee naar de set van Joost gisteren. Ook Bonfunk en Seas en The Atomic Orchestra. En we gaan live naar Blue Eye.
0: Vanavond op VRT 1.
3: DDT, vleesindustrie. Klinkt goed, hè?
4: Zijn jullie van plan om Bomen zijn fabriek over te kopen?
3: Ja, mijn garage draait niet meer, hè? Dan kan ik beter sausissen draaien.
0: Op VRT 1 geniet je van de film FC De Kampioenen 4, Viva Boma. Op VRT Canvas volg je live mee wat er allemaal op Pukkelpop gebeurt. Of op VRT Max kan je je weekend afsluiten met de romantische film Brooklyn. Alvast veel kijkplezier.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
9: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
8: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
9: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
10: Nee, niet doen, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
10: Nou, ah, top, hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
0: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Nicky
13: de
2: van Driessen.
13: De wind blijft een probleem bij de brand in de Hoge Venen. De grote natuurbrand woedt er nu al 10 dagen. Toen het hard waaide, wakkerde het vuur aan en werden brandende stukken veen meters verder geblazen. Nu is de wind gaan liggen, maar blijft de rook langer hangen en zijn op sommige plaatsen te hoge CO-waarden gemeten. Er zijn nog zo'n 100 brandweerlui actief in het gebied. De Vlaamse brandweerlieden zijn naar huis zodat ze weer in hun eigen brandweerzones kunnen ingezet worden. Coördinator Niels Bouwens is heel trots op hen.
14: Het is een werk van samenwerking geweest van zoveel diensten daar en zoveel mensen. Maar ik ben echt wel trots op die mensen die daar echt wel in de modder, in de regen, in de rook 8 uur hebben gestaan.
13: De brand kan nog weken blijven smeulen in de kurkdroge veengrond, waardoor nieuwe opflakkeringen ook mogelijk zijn, zoals afgelopen nacht het geval was. Tijdens een weekendwedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man gisteren tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een drinkbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Aan de wedstrijd, de Vélomédian Claudie Criquillon, nemen elk jaar ongeveer 1500 amateurwielrenners deel. Een jongen van 17 jaar in Indonesië helpt bij het bestrijden van bosbranden en dat doet hij in een rood-blauw Superman-pak. De jongen is vrijwilliger bij een brandweerteam daar rond de stad Palangkaraya. Een video van de tiener terwijl hij met een brandslang het vuur bestrijdt is al miljoenen keren bekeken online. De Indonesische minister van Bosbouw heeft hem zelfs uitgeroepen tot bosheld. De bosbranden hebben dit jaar al meer dan 200.000 hectare natuur verwoest in het land. En Vincent Kompany is uitgeroepen tot trainer van het jaar in Duitsland door voetbaltijdschrift Kicker. Kompany won met Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte ook de halve finales in de Champions League. Gisteren won zijn team ook de Duitse Supercup van Dortmund. Het weer. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Meestal droog weer tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag en geleidelijk aan deze week wordt het ook wat warmer, maar het blijft wel niet al.

0: Orfee en Janne, wij komen uit Maasmechelen en wij vinden Pukkelpop superleuk.
1: Ja, het is geweldig. Superleuke sfeer.
0: En geen regen.
2: Woe! 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: Rouge 2 van Wet Leg.
1: Studio Brussel.
2: De festival zender.
1: Live op Pukkelpop.
2: Tien de Vrouw.
0: Dag vrienden, ik vind het heel fijn om jou hier te hebben. Wij zitten hier ondertussen al 4 dagen op Pukkelpop. Ergens op die prachtige weide achter mij ligt een stukje van mijn stem. Maar er staan ook allemaal festivalgangers die misschien al 4 dagen geen douche meer hebben genomen. Die doorgaan op veel te weinig slaap. Maar die duidelijk ook nog, ik weet niet hoeveel energie hebben voor deze laatste festivaldag. Dus kijk mee via VRT Max, kijk mee via VRT Canvas. Want ik neem je graag nog eens mee naar gisteren. Naar de set van Used op de Mainstage. Die mocht daar staan op het grote podium van Pukkelpop. En dat was voor hem echt een droom. Dat is uitgekomen. En onze Flo, die kon Used spreken direct na zijn show. En die man, die was echt compleet in de wolken.
3: Want het is niet normaal. Het is oprecht niet tot op geen enkele manier verwerkt. Het is net allemaal gebeurd. Het was een heel hoop om te processen. Er stonden heel veel mensen. En ik stond er ook, natuurlijk. Ja. Een uur.
4: Gelukkig stond jij er, ja.
3: Ik heb alles gegeven wat ik in huis had. En... het was echt niet normaal. Elke keer als ik op dit festival speel, de eerste keer toen ik hier kwam, dan over 5 jaar, 4 jaar geleden of zo, in de Boiler Room, niet normaal. Tweede keer Boiler Room, niet normaal. Wave vorig jaar, absurd. Dit was gestoord. Ik kan dat niet vatten. En zeker omdat Mainstage voor wat ik doe. En snap je, DJ-producer zijn, en dat is geen... Ja, als ik dan zei dat je Charlotte Witte heet of zo, dan wel misschien. Maar dit is voor mij ongelooflijk.
0: Used. Ja, gisteren dus op de Mainstage. Dat was hier aan het trillen van de bassen. Dat is niet normaal. Hij heeft zijn set afgesloten met You Say, een van zijn grootste hits. En ik zou je er graag nog eens mee naartoe nemen. Geniet van Used op Pukkelpop.

gemeente regeren? Of course.

0: Ongelooflijk hoeveel festivalgangers er zijn opgerukt voor Used op de mainstage van Pukkelpop gisteren.
1: Deze pakken ze mij nooit niet meer af.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Dat is waar. En ons ook niet, hè, want wij kunnen er van meegenieten. We duiken terug de marquee in de openingsact van gisterenmiddag. En wie het concept van die Atomic Orchestra een beetje kent, weet dat die concerten altijd gepaard gaan met een beetje spanning, met verrassing, want we weten nooit op voorhand welke artiesten daar op het podium zullen lopen. Gisteren kregen wij onder andere Zwangere Guy, The Hauntitude, ook nog eens Pommelien Thijs, wat al hele grote en mooie namen zijn. Wat denk ik niemand had verwacht of had zien aankomen, is de passage van hip-hop-icoon Bomfunk MC's. Wij hoorden plots de legendarische noten van Freestyler, een van zijn bekendste hits. En toen verscheen plots in de marquee Bomfunk MC's en een bracht een symfonische versie van zijn grootste hits. Ook dat krijg je bij die Atomic Orchestra. Ik neem je nog eens mee.

0: stond niet op onze bingo card voor Pukkelpop 2026. Maar we hebben hem wel gekregen. Bonfunk MC's met die Tonic Orchestra. Hallo, ik hoop dat jij een rustige, gemoedelijke en gezellige zondag hebt. En vooral ook goesting om nog een beetje live muziek mee te pikken. Want zometeen neem ik jou mee naar het concert van de Belgische Blue Eye. Dus blijf hangen.
1: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
2: Van Bokstal, licht je stil neer.
1: Sorry meneer.
3: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
4: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Goedemiddag. Het is zondag vandaag, de slotdag van Pukkelpop. Wat wil zeggen dat er misschien een klein beetje een zwart gat lonkt morgen op de maandag. Maar we hebben leuke plannen met Fontaine's DC bij Studio Brussel. Vanaf morgen moet je naar de radio blijven luisteren, want we hosten binnenkort een exclusieve showcase met die mannen. En als je erbij wil zijn, dan moet je...

0: Fontaine's DC, dus binnenkort bij ons op bezoek op Studio Brussel, als je erbij wil zijn.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, dan moet je gewoon naar de radio luisteren zoals je nu aan het doen bent. Of misschien ben je wel aan het meekijken via VRT Max of VRT Canvas. Dat is goed nieuws. Want jij mag zo meteen binnen bij Blue Eye. Driekoppige band die enkele jaren geleden de nieuwe lichting van Studio Brussel nog heeft gewonnen. En ondertussen zijn ze gewoon een vaste waarde op onze Belgische festivals. Ze komen het podium van de Marquee opgelopen en jij mag binnen.

Alles goed? We gaan keiveel nieuwe muziek spelen, is dat oké?

We hebben heel lang niet op een podium gestaan. Dus dit is echt zo exciting. Keiveel nieuwe muziek. Keiveel goesting. Dus merci om erbij te zijn.

0: Wat een coole band. Blue Eye in de marquee op Pukkelpop. Wie verder wil kijken, kan terecht op VRT Max.
1: Pukkelpop, zijn jullie wakker? Mis niets van Pukkelpop live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Maar ik neem jou sowieso ook nog mee hoor, naar de rest van het concert van Blue Eye. Eerst moeten we misschien even de temperatuur gaan meten aan de mainstage en eens gaan kijken welke strijders daar vandaag al kamperen en voor welke artiest. Dag Flo, is er al veel volk daar en houden ze het een beetje vol in de zon op de eerste rij aan de mainstage?
3: Het is hier aan de mainstage al lekker gezellig aan het worden. Want er staan natuurlijk een pak goede namen op die mainstage. Bazaar, Somber, Zara Larsson, Tyler the Creator. Nu, ik kan niet echt zeggen wie er voor wie is. Dus we gaan eens gewoon even gaan vragen. Hallo, mogen wij jullie vragen? Voor wie staan jullie hier?
4: Och, dat mogen we de dochter vragen.
5: Voor Zara Larsson en Tyler the Creator.
3: Oké, en waarom wacht je hier al zo lang en waarom wil je op de eerste rij zitten?
5: Omdat ik hem eigenlijk echt goed vind als zanger en zanger. Ja, zangeres.
3: Oké, maar heel veel plezier. We gaan nog eens wat verder doorzakken hier. Voor wie staan jullie hier al te wachten?
6: Voor Vrouwtje. Maar we zullen ook naar S10 kijken.
3: Het is toch S10 die op de planning staat?
6: Ja, maar ik hoor dat Vrouwtje komt.
3: Jij bent gewoon aan het manifesten?
6: Ja, inderdaad.
3: En voor welk lied hoop je dat Vrouwtje zeker mee komt?
6: Zonder gezicht. Ja. En jij?
3: Ik ben hier voor jou.
6: Oh, sorry, ik ben aan beloofd. Nee, maar...
3: Heel veel plezier. Ik zie hier een glittertapje. Ben jij hier voor Zara Larsson?
7: Ja, zeker.
3: Wat is jouw missie vandaag?
7: Op het podium staan bij Lush Life.
3: En ja, dat is het dansje dan doen. En als je dan iets moet zeggen in het Nederlands, wat ga je zeggen?
7: Ja, dat weet ik dus niet. Ik ben aan het denken over een iconic quote, maar ik ben nog niet zeker. Maar sowieso echt keihard door de microfoon roepen.
3: Als je mijn pet afpakt, dan flip ik, vind ik wel een goeie.
7: Ja, is goed, zat onthouden.
3: Onthouden, goed, goed. Nu, daar helemaal van voor. Gaan we daar raken, Pien? Ik ga proberen. We gaan proberen. Sorry, ik wil jullie niet pletten. Maar ik ben heel geïnteresseerd in die vrouw met de vleugeltjes daar. Mag ik? Mag ik? Oh, Pien, ik ben hier echt iets illegaal aan het doen. Ik ben over wachtende fans aan het stappen. Dat spijt mij super, super hard. Sorry, excuseer. Mag ik jou een vraag stellen?
8: Ja, hoor.
3: Jij ziet er prachtig uit. Je hebt keimooie vleugels. Jouw riem is prachtig. Voor wie sta jij hier?
8: Voor Zara Larsson natuurlijk.
3: Hoe laat was je hier al?
8: Om 11:30.
3: Heb je gelopen?
8: Nee.
3: Jij bent gevlogen met die vleugels?
8: Zeker.
3: Wat is jouw missie vandaag?
8: Zorgen dat ik op podium sta, maar...
3: Met Lush Life, oké. Wie is er nog allemaal voor Zara Larsson? Oh, één iemand stak haar hand omhoog. I love it, I love it. Kijk, Pien, ik denk dat als je hier nu staat voor Lush Life en je wil het meisje zijn dat danst, dan denk ik dat het wel gaat lukken. Maar ik hoop ook vooral dat ze gaan dansen bij Bazaar.
0: Amai, dat is echt geniaal wie dat er allemaal bij jou staat. Vooral leuk om te zien. Het is nog even wachten voor al die fans daar. We gaan ondertussen even terug naar gisteren. Want gisteren was er ook een heel speciaal moment bij het concert van The Subs. Het was zonnig, ik stond daar ook te dansen. En de Pope of Dope van The Subs heeft een soort nieuw leven gekregen. The Subs stonden gisteren in The Wave en ze hebben Merel mee op het podium gevraagd voor de Pope Redope. Klein feestje daar.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
9: Hallo daar, kijk maar even achter in de zaal.
1: We made a new version of the Pop of Dope.
9: Het is MDM Merel.
1: With the one and only Merel. She's coming from the back.
9: Ik ruik jullie. Neem maar een likje van mij. Ik ben jullie natural high.

0: hebben nog een poop.
1: We hebben nog een poop.
0: Hallo lieve mensen. Ik ben MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Er mag gelikt worden. Ik wil jullie tongetjes zien. Ik wil jullie roze glibberige tongetjes zien. Laat me je tongetjes zien.
1: You've got consent.
0: Lik maar aan mij. Lik maar aan mij. Lik maar aan mij.
1: Oké. Okay.

Je kan het volledige concert van Somber straks gewoon volgen via de stream op VRT Max. Op VRT Canvas vanaf 8:30, dus zenden we het ook integraal uit. Mijn stem is nu al een klein beetje hees op de slotdag van Pukkelpop. We zitten hier natuurlijk ook al 4 dagen radio te maken. Maar ik moet misschien ook wel toegeven dat het al begonnen is op vrijdagavond bij Turnstile. Toen stonden zij op de mainstage van Pukkelpop. Wat een heerlijke, energieke show. Je hebt het misschien ook wel kunnen meevolgen, want die show was ook integraal te volgen. Punk, hardcore, maar dan op een fantastisch toegankelijke manier. Er stonden zoveel mensen mee in de moshpits van voor. Ik heb gebruld, ik heb ervan genoten. Een van de hoogtepunten was het nummer I Care. En ik zou jou daar zo graag nog eens mee naartoe nemen.

0: like I won. Work it. Billie Eilish met Lunch. Ja, de lunch op zondagmiddag zal zo meteen met het concert van Blue Eye zijn hier op Pukkelpop. Want ik neem je nog eens mee en er komt ook muziek van Bazaar aan.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat ik kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Check voor vertrek.
6: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
6: Check.
7: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
9: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
12: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week Drift Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
16: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
17: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 2 uur.
18: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Nicky van
18: Driessen. Toeristen trekken toch naar de Hoge Venen. 10 dagen na het begin van de grote natuurbrand in de Hoge Venen blijft het vuur daar nog steeds opflakkeren. Nu is de wind gaan liggen, maar blijft de rook langer hangen en zijn op sommige plaatsen te hoge CO-waarden gemeten. Verschillende wegen blijven er nog altijd afgesloten of onderbroken en dat maakt het verkennen van de geliefde weekendbestemming net ietsje moeilijker voor deze wandelaars.
19: Dit is nu eenmaal een mooie route. Even eerst kijken van welke wegen zijn er open en dan u daaraan aanpassen. Natuurlijk, je ziet brandweerwagens, blushelikopters zien vliegen.
20: Wij waren hier om 4 dagen te wandelen. Een deel in het Hoge Venen en een deel in een andere regio. Maar we zijn enkel in de andere regio gewandeld. We hebben al vuur gehad in de Hoge Venen. Of soms is het geblokkeerd als het zeer warm is en dat het risico is. Maar dat hebben we nog niet gekend.
18: Er kunnen nog wekenlang opflakkeringen zijn van de brand. Ook al is er geen groot brandgevaar meer. Tijdens een wedstrijd voor amateurwielrenners in La Roche in de Ardennen is een deelnemer levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens getuigen viel de man gisteren tijdens een afdaling op zijn hoofd toen hij een drinkbus wou ontwijken. Het slachtoffer komt uit Henegouwen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Oekraïense president Zelensky wil geen verkiezingen zolang de oorlog met Rusland voortduurt. Volgens hem zouden verkiezingen het land kunnen verdelen, terwijl Oekraïne nu juist eensgezind moet blijven. Er is ook nog geen plan om de veiligheid van kiezers en stembureaus te garanderen zolang Rusland Oekraïne blijft bombarderen. En Vincent Kompany is uitgeroepen tot trainer van het jaar in Duitsland door voetbaltijdschrift Kicker. Kompany won met Bayern München afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker en bereikte ook de halve finales in de Champions League. Gisteren won zijn team ook de Duitse Supercup van Dortmund. Vrij goed weer op dit moment. Opklaringen afwisselend met wolkenvelden en meestal droog weer tot 21 graden. Morgen zonnig tot 23 graden. Daarna wordt het nog wat warmer, maar krijgen we ook weer wat regen.
9: Studio Brussel.
21: Live
9: op Pukkelpop.
2: Hallo, wij zijn Peter en Dirk uit Hasselt. En wij zijn vandaag hier speciaal voor Bazaar. Want ik vind dat eigenlijk wel een knappe.
21: Ik vind het wel een goede zanger zelfs.
2: Ja, maar het oog wel ook wat, hè?
21: Klopt.
2: En ik zou zeggen, geniet allemaal van Pukkelpop. De laatste dagen, we gaan ervoor.
22: Hey. 4 dagen non-stop live muziek,
23: interviews en sfeer.
22: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
23: De festivalzender.

0: straks op de mainstage van Pukkelpop. En ik wil graag afspreken met jou om 3:50. Dat is hier op Studio Brussel. Op VRT Max en op VRT Canvas. Want jij kan die integrale show gewoon mee bekijken en beleven.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Nu neem ik jou mee naar de Marquee. Daar is Blue Eye bezig aan het laatste stukje van hun show. Dit is Live. En jij bent erbij.

We zijn bij onze laatste tour gekomen. Het is nu wel echt kei tof om met die laatste keihard mee te zingen. Again, je gaat het wel horen. This is Sober.

0: Blue Eye in de Marquee op Pukkelpop.
1: En waarom Blue Eye?
0: Als het gesmaakt heeft, ze hebben een nieuwe plaat aangekondigd. Die komt eraan in oktober.
1: Ik ga het vragen voor jullie.
0: Lang niet op het podium gestaan, maar ze zijn super blij dat ze hier op Pukkelpop hebben gestaan. De Marquee staat echt propvol. En we krijgen nog een mooie buiging van Blue Eye.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Ja, en wat er hier nog aankomt voor jou, dat is heel veel muziek natuurlijk. Ik mag jou straks meenemen naar een bijzonder concert van de Nederlandse S10. Die staat hier deze namiddag op de mainstage van Pukkelpop. En ik heb gisteren gezien dat ze op een ander festival in Nederland haar vriendin Frauke mee op het podium heeft genomen. Dus we zullen straks ontdekken of ze die beste vriendin ook meegenomen heeft naar Pukkelpop. Dat is voor straks. Eerst nog muziek van The Offspring.

0: zondagnamiddag. Dat jij alles van Pukkelpop mee aan het volgen bent. Zo meteen krijg je een van de strafste Nederlandse stemmen van het moment die begonnen is aan haar concert op de mainstage.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Go yellow!
7: Go sneller naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: feestelijke zondagmiddag. Ik neem jou heel graag mee naar de set van de Nederlandse Esteem.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ze is bezig op de mainstage. Ze heeft een prachtig wit kleed aan. Kom meekijken via VRT Max of VRT Canvas en dan zie je haar gewoon staan.

0: S10 op de mainstage van Pukkelpop.
1: Lieve mensen, ik mocht een paar jaar geleden ook al hier op Pukkelpop optreden. Dat was een van de leukste shows ooit. Ik vind het heel sick dat ik op de mainstage mag staan. What a flippy! Maar gelukkig op

Dank jullie wel, lieve mensen. Mag ik iets vragen? Horen jullie mij storend? Nee? Oké, dan is het iets met mijn oortjes. Er is mijn oortjes storen. Het is niet heel erg, maar wel een beetje. Maar jullie horen het niet, hè? Oké, gelukkig. Nou, dan wil ik graag even iets persoonlijks met jullie delen. Ik ben blij dat we aangekomen zijn op deze plek in de set. Want ik vind het namelijk best wel fijn om wat rustigere nummers te zingen. Ik heb een paar jaar geleden een heel erg vrolijk album uitgebracht. En daar was ik mega super trots op. En daar horen dit soort jurken bij. En dat soort afbeeldingen. En gezellige kleuren. Maar mijn leven is helaas al best wel een tijdje heel erg in mineur. Omdat ik iemand ben verloren die heel diep met mij verbonden is. En daardoor moet ik mezelf opnieuw uitvinden. En dat is heel erg kut. Dat had ik niet gehoopt, maar het is toch wel zo. En ik zou het bijzonder vinden om vandaag hier met jullie het volgende liedje samen te zingen. Omdat er vast heel veel mensen vandaag hier niet op het veld staan. Die hier wel hadden mogen staan, hadden moeten staan. Dus denk aan hun. Pak elkaar vast. Laten we het samen zingen. Voor wie we missen. Dit is De Diepte.

0: Wauw, pak een moment. Zo'n S10 op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Zeer mooi eerbetoon aan haar broer en aan iedereen die hier iemand moet missen vandaag. We komen zo meteen terug hoor, bij het concert van S10. Voor de hits, eerst eens kijken wie Thibaut gaat voorzien van snacks en drank met zijn frigobox op de weide.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Dus even gaan piepen waar mijn collega Thibaut uithangt.
1: Van Pukkelpop Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, en als je meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, dan kan je zien hoeveel volk hier paraat staat nu al voor de slotdag van Pukkelpop. Voor veel festivalgangers al dag 4 met een goed slaaptekort. Sommige mensen zetten hier nog maar de eerste voetstappen op het festivalterrein. Ergens in die drukte zit Thibaut. Thibaut, welke mooie man zit daar naast jou in die kampeerstoeltjes?
3: Ja, een man die er ongetwijfeld veel mooier uitziet dan ikzelf, inderdaad. Iemand die ook uitgerust lijkt en een stem heeft die gewoon altijd prachtig klinkt, in tegenstelling tot mijn stem op dit moment. Het is niemand minder dan Iskander Moon. Hallo.
4: Goedemorgen, Pien en Thibaut.
3: Oh, het is nog goedemorgen, Iskander.
4: Oh nee, betrapt.
3: Maar je hebt natuurlijk al wel een hele drukke dag gehad. Misschien voordat we over je optreden spreken, met welk gevoel ben je opgestaan toen het voor jou nog nacht was dan waarschijnlijk?
4: Maar wij mochten hier heel vroeg zijn, dus ik heb een beetje een ontbijtje gehad op Pukkelpop zelf. En dat was zo leuk om in die tent te komen die nog helemaal leeg was. En dan voordat ik het wist, stond ik op het podium. En dan was het ja, chaos en een fantastische ervaring. Crazy, crazy.
3: Want, even vertalen, jij hebt de marquee op Pukkelpop dag 4 daar straks mogen bespelen. Hoe was het?
4: Waanzin, echt waanzin. Want ik had mij voorbereid op niet per se volle tent, maar uiteindelijk liep die echt ongelooflijk vol. En dat waren allemaal hele mooie mensen. We hebben een heel fijn optreden gedaan eigenlijk. Met een vleugelpiano gezet. Iedereen was daar. Ik ben zo trots op iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Het was echt een droom van mij om deze te doen. Ja.
3: Ja, is dat echt een droom van jou geweest om ooit op Pukkelpop te spelen? Want je hebt mij daarnet ook verklapt. Het is de allereerste keer dat je een voet op Pukkelpop hebt gezet.
4: Ja, ik ben hier gisteren wel wat komen verkennen. Dat klopt, het is de eerste keer op Pukkelpop. Maar ik heb altijd zo'n idee gehad van dit is de plek waar ik als jonge artiest gewoon mijn muziek wil neerzetten. Ik heb een plaat uitgebracht en ik wil die gewoon zo goed mogelijk spelen. En ik dacht altijd, dit is de plek waar ik dat ten volste kan doen. En zo voelt het ook. Het voelt echt geweldig aan.
3: Is dit bucketlist afgevinkt?
4: For sure, ja. Yeah.
3: Want ik denk dat de bucketlist ondertussen wel heel groot is. Ik zag jou een week geleden zelfs Eddie Wally coveren. Wat is het zotste? Eddie Wally cover op zomerhit of toch Pukkelpop spelen?
4: De zomerhit was heel leuk, heel grappig, maar Pukkelpop is insane!
3: Schander, ik heb natuurlijk een frigobox mee. Daar zit een kleine verrassing in voor alle artiesten die hier naast mij plaatsnemen. Maar ik ga nu iets zotter doen. Ik ga jou de frigobox laten openen, de verrassingen laten uitnemen en tegelijkertijd jouw toekomst voorspellen. Ik denk dat jij gaat snappen wat ik bedoel. Maar doe de frigobox maar open en beschrijf wat erin zit.
4: Oh, het zijn violetjes, bloemetjes. Oh yes, jullie hebben een spoiler gehoord. Kan ik vertellen wat ik denk dat ik voel? Ik heb dus een boeket bloemen gehad, paarse bloemen, violetjes. En ik heb nog koekjes gehad van violetjes, violetkoekjes. Ja. En dat komt omdat ik volgende week een nieuwe single uitbreng. Die heet Violet en die hebben we ook vandaag voor het eerst ook gespeeld op Pukkelpop. Dus dank u voor deze prachtige kleurbloemetjes en deze voorbode voor een hopelijk mooie nieuwe single. Ja,
3: dat sowieso. En dan nog heel veel shows in het najaar, heb ik gehoord.
4: Ja, ik kan ook wat clubshows doen. Ik ga een beetje naar het buitenland gaan spelen. Een beetje rondtrekken, zoals ik doe. Ja.
3: Iskander, blijf rondtrekken, maar rust vooral ook een beetje uit, zodat je straks nog weet dat het goede avond is en niet goede morgen. Heel veel plezier nog op Pukkelpoppen.
4: Dankjewel allemaal.
3: Ja, en we hebben een kleine primeur. Violetjes, een nieuwe single van Iskander. Weldra, voor jullie ook allemaal.
0: Ja, maar nu nog niet. Wij gaan nu nog eens kijken naar zijn allereerste single. Was wel de slotsingle van zijn concert vandaag. Saturday Silence, maar dan op de zondag. Dit was Iskander Moon deze middag in de Marquee.

very much. Tuur aan de gitaar. Manon aan de saxofoon. Renzo op de drums. Hanne van de

0: Het duffel die geniet mee van zijn zondag met Pukkelpop op Studio Brussel. Zo mag het iedere week zijn. Ja, ik snap het. Zo meteen neem ik jou nog eens mee naar het einde van het concert van S10. Die staat op dit moment op de mainstage. En volgens mij gaat ze heel snel beginnen aan de bangers en de hits. Kijk gerust mee via VRT Max of VRT Canvas natuurlijk.
1: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
2: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
4: Oh, een cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3:00.
9: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Nicky van
10: Driessen. Departement Zorg waarschuwt voor het Westnijlvirus. Recente testen bij dieren tonen aan dat het Westnijlvirus rondgaat in de regio Mechelen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren. De meeste mensen als ze het krijgen worden niet ziek of krijgen griepachtige symptomen. Maar het is belangrijk dat artsen en ziekenhuizen op de hoogte zijn, zegt Departement Zorg.
11: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert bij dieren en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. We hebben daarom artsen en ziekenhuizen in de regio daarvan verwittigd.
10: Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. De politie zette 4 drugshonden in aan de ingang. 2 mensen worden ook verdacht van drugshandel en mochten het festival niet binnen. Daarnaast werden 25 mensen van het terrein gestuurd omdat ze zich ongepast gedroegen. Het meldpunt voor seksueel geweld op het festival kreeg wel geen enkele melding binnen over ongewenst seksueel gedrag. Camping Kitsch lokte bijna 25.000 bezoekers en volgens de politie verliep alles zonder grote incidenten. De Oekraïnse president Zelensky wil geen verkiezingen in zijn land zolang de oorlog met Rusland voortduurt. Volgens hem zouden verkiezingen Oekraïne kunnen verdelen, terwijl het nu juist eensgezind moet blijven. Er bestaat ook nog geen plan om de veiligheid van kiezers en stembureaus te kunnen garanderen, terwijl Rusland Oekraïne blijft bombarderen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen hun tweede wedstrijd gewonnen van Portugal. De Yellow Tigers wonnen vlot in 3 sets, 25-16, 25-21 en 25-11. Morgen nemen de Belgen het op tegen Roemenië. En in de wielerronde van Spanje wordt vandaag de tweede etappe gereden. Met 202 kilometer tussen Monaco en Manosque in Frankrijk is het meteen ook de langste rit in deze Vuelta. Met nog iets meer dan 100 kilometer te rijden heeft een kopgroep van 4 op dit moment een voorsprong van zo'n 1,5 minuut op het peloton. Het weer. Opklaringen afwisselend met de wolkenvelden op dit moment. Meestal droog weer tot 21 graden. Morgen wordt zonnig tot 23 graden en daarna wordt het nog wat warmer qua temperatuur, maar krijgen we ook weer wat regen.
7: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
7: Live op Pukkelpop.
0: Het is gebeurd, jongens. Kijk mee via VRT Max. Want Vrouwtje is S10. Komen vergezellen op het podium, op het grote podium. En je mag mee binnen en kijken op de mainstage. Daar zijn ze samen bezig. Aan Hart in Brand.

0: Oh, wat ben ik blij dat ze er is.
1: Wat ben ik blij dat ik er mag zijn.
0: Ach, ik vind het altijd het allerfijnste om het voor op het podium te staan. We hebben vorig jaar samen best wel twee grote projecten gedaan waar wij een hele show samen hadden gemaakt. Het was zo leuk. En nu missen we elkaar op het podium en moeten we het weer uit onszelf halen. Dat is ook leuk. Maar ik ben liever met jou.
1: Dat ben ik helemaal met je eens, team. Zullen we er dan gewoon nog eentje doen?
0: Nog eentje.

Dank jullie wel. Het allerlaatste liedje wat ik voor jullie ga spelen vandaag, dat is het laatste liedje van mijn laatste album, Mijn haar ruiken naar vuur. Zoals ik jullie vertelde, heeft dat voor mij gewoon niet zo heel positief uitgepakt. Dus ik vind het lekker om gewoon klein te beginnen. Het liedje heeft een hoopvolle boodschap. Ik hoop dat hij bij jullie aankomt op een liefdevolle manier. Ik ben jullie heel dankbaar. Ik ben mijn werk heel dankbaar. Ik vind het heel bizar dat ik gewoon voor mijn werk mag optreden. En dan naar een kringloopwinkel kan gaan om zo'n jurk te kopen. Dat ik zulke lieve jongens om me heen heb. Dat ik zulke lieve mensen altijd overal waar ik kom voor me heb. Dus dank je wel. Dit is Kan het leven vandaag beginnen.

ging door merg en been. De stem van Estien, die is die meest mainstage meer dan waard. En als je het mij vraagt, mag het leven vandaag beginnen? En het liefst op Pukkelpop. Maar ik vind dit helemaal niet leuk om te doen. Ik heb slecht nieuws. Zeker voor de fans van Violet Grohl. Die zou hier normaal optreden om 4:15, maar ze is ziek. Violet Grohl heeft geen stem meer, ze vindt het zelf heel jammer, maar ze moet dus afzeggen voor haar show op Pukkelpop. Ze hebben gelukkig wel een oplossing gevonden uit eigen land, want Ize zal haar vervangen. Ize vervangt Violet Grohl straks om 4:15 in de club op Pukkelpop.

0: tijdloze dansen. Ise, Retype, Kaat van Stralen en veel meer. Alle info, maanrock.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel.
0: Life is music. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Live op Pukkelpop.
1: Tien de Fran.
2: Goedemiddag en proficiat, want jij maakt de juiste keuzes om deze zondag door gewoon hier te zijn. Kaat uit Singhem die stuurt zalig zondagnamiddag tijdens het koken genieten van Pukkelpop en ook van het concert van S10. Wat goed, zo heerlijk van genoten. Binnen een paar minuten sleur ik je trouwens ook nog binnen bij Eefje de Visser. Die staat op dit moment in de marquee. Maar eerst wil ik even kijken hoe het met mijn collega Thibaut Christiaanse gaat, want die loopt hier dus rond met een frigobox vol lekkers om de artiesten die reeds het beste van zichzelf hebben gegeven van proviant te voorzien. Dus lieve Thibaut, kan je mij horen? En waar zit je? En met wie?
3: Ja, Pien, ik kan jou zeker horen. En als je je echt afvraagt hoe het met mij gaat, ja, dan denk ik dat ik de weersomstandigheden fout heb ingeschat vandaag. Ik ben helemaal in het zwart gekleed en een roodharige persoon kan niet zo goed tegen de hitte. Dus ik ben aan het afzien. Maar gelukkig zijn er mensen die naast mij plaatsnemen in een kampeerstoeltje die het allemaal draaglijker maken. Dat zijn coole bands, coole artiesten. Meer bepaald Elaida van Ila. Hallo.
4: Hi.
3: Elaida, wij kennen elkaar al een tijdje, want zoveel jaar geleden werd jij plots de winnaar van de nieuwe lichting.
4: Klopt.
3: En nu mogen we elkaar spreken op de weide van Pukkelpop. Hoe zot is dat?
4: Zo'n wondermooi moment.
3: Want eigenlijk 2 jaar geleden stond hier eigenlijk ook al, hè?
4: Ja, klopt. We hebben toen de donderdag gespeeld. We hebben de club daar van 10 uur mogen kapot maken eigenlijk. En nu...
3: En vandaag opnieuw.
4: Ja, deze keer op de middag. Het stond daar stampvol eigenlijk. Ik had niet gedacht dat er op zo'n vroeg uur zo

0: veel mensen wakker zouden zijn, zeker op een zondag.
1: En als je de show zelf zou moeten samenvatten, want ik weet dat jij ook wel een perfectionistisch ingesteld muzikante bent.
0: Lichtjes.
1: Hoe zou je de show omschrijven?
0: Perfect.
1: Oh,
0: ja, echt waar. Ik ben zelden zo content geweest als vandaag.
1: Heeft dat dan ook te maken dat een festival zoals Pukkelpop, zeker omdat je ook wel Limburgse achtergrond hebt, is dat dan een speciaal festival voor jou?
0: Het is thuiskomen. Het is de tweede keer dat een kinderdroom voor ons uitkomt. Dus er kan heel weinig misgaan, ja, tenzij dat er instrumenten of iets kapot gaan, maar wij hebben chance gehad vandaag, bless. Dus het was echt gewoon een prachtig moment. Ik heb ervan kunnen genieten. Iets wat ik zelden heb op een podium, dat ik daar sta en denk van, fuck, dit is gewoon een mooi moment. En ja.
1: Is er dan ook een bepaalde achterban die mee is als je zo op Pukkelpop speelt?
0: Heel veel familiar faces, vrienden, familie, ouders uiteraard ook.
1: Ja, over ouders gesproken, ja, we zien hem nu niet in beeld, maar hij is een beetje je persoonlijke bodyguard vandaag.
0: Absoluut.
1: Meer bepaald je papa.
0: Ja, hij mocht vandaag mee als verrassing op de crew. En die loopt hier ergens rond als mijn bodyguard. Ik zie hem daar staan.
1: Elijda, wij weten dat jouw papa ook wel belangrijk voor jou is en blijkbaar bij elke show aanwezig is.
0: Hij mist er geen één.
1: Daarom dachten wij, een kleine verrassing in de frigobox. Geen proviant, geen voedingswaren die vervallen, maar wel iets anders. Dus je mag het eruit nemen en beschrijven wat het is.
0: Prachtig, dat is een foto van mij en mijn papa die een knuffel geven in de zetel. Hij heeft toen net de nieuwe plaat gehoord op dit moment. Waves, het laatste nummer, en hij was heel emotioneel. Ik had gevraagd om zijn ogen toe te doen en te luisteren. En ik had hem op zo'n onverwacht moment geknuffeld. Mijn vriendin had daar een foto van gepakt. En die staat hier toevallig. Ik weet niet hoe jullie daaraan zijn geraakt.
1: Kijk, we gaan hem eens laten zien aan de mensen aan de camera.
0: Amai.
1: Een foto die dus heel veel betekent.
0: Absoluut, dank je wel.
1: Je spreekt ook over een album wat eraan komt.
0: Ja,
1: wanneer? Hoe heet het? Wat moeten we weten, Elijda?
0: 9 oktober, Motherland. Een plaat geïnspireerd door mijn vader uiteraard. Die is op zijn 26 naar België gekomen. Hij heeft een beetje zijn dromen in Turkije moeten achterlaten. Zijn taal, zijn cultuur, zijn ouders. En dat heeft mij geïnspireerd om deze plaat te maken. Hoe wij allemaal verder leven met stukjes van ons die missen. Hoe wij nieuwe liefdes vinden, nieuw hoop vinden in andere mensen. Dat is kortom is dat Motherland. 9 oktober. Wij spelen nog Belgische clubshows in 27. En een uitverkochte AB in november dit jaar.
1: De toekomst lacht jullie toe, Elijda, denk ik. En de eerste singles van de plaat klinken al geweldig. Dus ik ga jou bedanken, liever, voor een geweldig show hier op Pukkelpop. En nog een hele fijne dag wensen.
0: Dankjewel, Thibaut. Merci.
1: Ja, Pien, kijk, wij gaan genieten van een prachtige foto en een prachtig moment.
2: En wat is geniaal, die foto. Veel plezier nog met je papa daar, Ila. Jij krijgt van mij, sir.

via VRT Max of Studio Brussel natuurlijk, want ik neem jou heel graag mee naar de Marquee. Daar staat Eefje de Visser op dit moment op het podium. Het is een bijzondere show. Het is een show waar ze heel veel tijd in heeft gestoken, want ze heeft speciale dansers mee vandaag. En je kon je namelijk aanmelden om mee op het podium te dansen met Eefje de Visser. Of je nu veel ervaring had of niet, speelde geen rol. Daar straks hebben ze even een generale repetitie gedaan, ergens op het terrein, en dat zag er zo uit. Ze staan op het terrein van Pukkelpop, op de weide. En ik zie allemaal dansers in het zwart gekleed. En ze leren volgens mij de choreografie van het nummer Vlammen. Eefje danst altijd met haar meisjes op het podium. Maar nu komen er dus veel dansers mee. We gaan het meemaken zo meteen. Ik trek jou binnen in de Marquee, waar Eefje de Visser dus nu al bezig is. Dit is uit het

0: Op drums, Elias de Vorderen.
1: Onomkeerbaar van Eefje de Visser live op Pukkelpop. Zometeen duiken we verder die set in.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Jij kent mij misschien als Axel Tazelaar. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazelaar. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
5: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

gaan dit weekend samen tot een fantastisch einde brengen. Sorry, het is dag 4. Wat denk je? Kom mee naar het concert van de innemende Eefje de Visser. Die is op dit moment bezig in de Marquee. We vallen abrupt binnen bij het nummer Zwarte Zon.

Pokkenpop, dank jullie wel. Zalig met jullie hier. Wij kijken altijd zo ontzettend uit naar die grote festivals. Omdat we er niet veel spelen. En de tent zo vol staat met zoveel mensen. Dat doen we maar een paar keer per jaar. Dus dank jullie wel. Een groot applaus voor jezelf. Wij spelen hier voor jullie, maar jullie staan hier ook voor ons. Ieder met zijn eigen verhaal. Met zijn eigen leven. Maar vanavond zijn we, vandaag, zijn we allemaal samen. Eén grote groep en de wereld lijkt soms heel verdeeld. Maar uiteindelijk is er ook heel veel saamhorigheid. En zijn we vanmiddag allemaal één grote groep hier op de Pokkenpop. Dank jullie wel. Veel te vaak in de avond.

0: Eefje de Visser in de Marquee voor het vervolg van dit prachtige concert. Stuur ik je naar VT Max. Daar kan je blijven volgen. Kirsten Lemeyre neemt het zo meteen over hier. Dus ik zou zeggen, geniet nog van deze zondag. Geniet nog van Pukkelpop. Dat is vanavond nog met het integrale concert van Somber. En zo meteen al heel veel live muziek van Bazaar. Geniet ervan.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst over niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Maar Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 4 uur, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
10: Het Westnijl-virus duikt voor het eerst op in Vlaanderen. Besmettingen van dat virus worden sneller opgemerkt bij dieren, in dit geval een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde. Bij mensen zijn er veel minder symptomen en is het ook minder gevaarlijk, maar artsen en ziekenhuizen worden wel op de hoogte gebracht, zegt departement Zorg.
11: Het virus is aangetroffen bij een paard in de regio Vilvoorde-Mechelen en in die regio ook bij een aantal vogels. Dus daardoor weten we dat het virus daar effectief circuleert en dat er dus een kleine kans is dat het ook via muggen overgedragen kan worden naar mensen. Het risico dat je ziek wordt door het Westnijlvirus is relatief klein. Het risico is groter bij mensen die een verzwakte gezondheid hebben.
10: Begin augustus was er ook al een besmetting bij een paard in Wallonië. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost, dat meldt Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning, niemand raakte gewond. Het is al het tweede schietincident in Sint-Gilles in minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel in zijn been. De dader is nog altijd spoorloos. De burgemeester vermoedt dat er een schietpartij was tussen drugsdealers. In Sint-Gilles waren er gisteravond ook 2 autobranden, maar het is nog niet duidelijk of die ook het werk van criminelen waren. Voor de kust van Tunesië zijn de lichamen van 8 migranten teruggevonden. In de nacht van vrijdag op zaterdag was daar een boot met 15 inzittenden omgeslagen. 1 van hen kon uit het water gered worden, 6 anderen zijn nog steeds vermist. Heel wat migranten proberen vanuit Tunesië de oversteek naar Europa te maken, maar die route staat bekend als de meest dodelijke migratieroute ter wereld. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen hun 2e wedstrijd gewonnen van Portugal. De Yellow Tigers wonnen vlot in 3 sets. Morgen nemen de Belgen het op tegen Roemenië. En in Peking in China hebben humanoïde robots verschillende menselijke sportrecords verbroken op de World Robot Games. Zo liep een robot de 100 meter in 9,39 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt van 9,58 seconden. De robots namen het ook tegen elkaar op in onder meer voetbal, atletiek en gevechtsporten. Maar niet alles ging even vlot. Sommige robots vielen stil, botsten hard ergens tegenaan of vlogen in brand. China is trouwens de koploper in de productie van robots die op mensen lijken. Het weer, dat zijn opklaringen, afwisselend wolkenvelden. Meestal droog tot 21 graden. Morgen zonnig tot 23 graden, daarna nog warmer, maar ook regen.

0: uit Gent en wij kijken vandaag op zondag op Pukkelpop heel hard uit naar Somberg en wij hopen stiekem de Lush Life Girls te zijn bij Zara Larsson.
1: Vier dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Jawel, dat gaat hier volstaan voor Somber vanavond. Wij hopen alvast op een swingende set. Je hoorde 12 to 12, maar wij gaan langer doordoen dan 12. Ook vandaag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Tot 1 uur vannacht. Dan kan je alles volgen op Pukkelpop. Jij hoeft niks te missen, want er is veel, heel veel, dat je gaat willen horen en zien. We gaan dat allemaal regelen. Als je zelf zou willen reageren, dat kan. De app die staat altijd open, sowieso. En je kan ook meevolgen via VRT Max en VRT Canvas. Het is dag 4, dat weten we. De stemmen die liggen bij bepaalde mensen al ietsje lager. De spieren die voelen het, maar de goesting die blijft zeer groot. En de zon die werkt ook zeer goed mee vandaag. Dus het is prachtig weer, het is prachtig festivalweer. De line-up ziet er schitterend uit. We gaan het allemaal volgen. En leuk is dat we ook nog eens kunnen terugblikken naar wat hier al geweest is. Bijvoorbeeld gisteren, toen stond The Atomic Orchestra voor het derde jaar op rij in de Marquee. En dat 45-koppig orkest had weer een indrukwekkende gastenlijst mee. Allemaal bekende artiesten die meekwamen doen op dat podium. En programmator Eppo Jansen, die had het vorige week al gezegd. Die had aangekondigd wie kwam. Het was een killer line-up volgens hem. Dat was niet gelogen. Camille Yembe, Dressed Like Boys, Teddy Bear, The Haunted Youth met full band. Stijn Meuris was er, Pommelien Thijs stond op dat podium, Bomfunk MC's. En dan zwangregie die als eerste het podium kwam opgelopen. Luan DC, dat was er meteen boemkop. En daarna zette het orkest Papucho in. Voor Gorik is dat eigenlijk een nummer dat hij normaal gezien aan het einde van een zwangregie-set brengt. Zo vertelde hij het gisteren nog bij onze collega Pien.
4: Ja, het Papucho was wel moeilijk, omdat dat is normaal de laatste van mijn show. Ik sta dan al een beetje, mijn motor staat warm. En in één keer dat moeten spelen, ik was echt van mijn schoen. Ja, bon, ik vond zelf, het was Atomic 1 ZG 0. Ze hebben echt mij omvergeblazen.
0: Ja.
4: Shit.
0: Ja, dat was echt ook zo. Ik stond in de Marquee toen de dirigent aangaf, zet maar in. En die eerste noten van Papucho, die horen in die volle versie heel dat orkest samen. Dat was echt magistraal. Het is een muzikaal zondags cadeautje van ons. Voor jou nog eens Papucho van Zwangregie. En The Atomic Orchestra gisteren in de Marquee. Je kan meekijken via VRT Max of VRT Canvas.

0: Bam, zeg. Dat was stevig wakker worden. Wat een versie. Zwangregie en die Atomic Orchestra. Dat was gisteren hier op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: We gaan eens kijken wat hier momenteel aan het gebeuren is. Want op dit moment staat er een naam op de mainstage die er vorig jaar nog als verrassingsact stond onder de mysterieuze naam Exit. De band maakte toen na enkele jaren stilte die lang verwachte comeback. En dat hebben ze goed gedaan, want dit jaar staan ze hier op de mainstage van Pukkelpop. We gaan kijken. Ze zijn net dat podium opgekomen. Je hoort ze. Bazaar. Live op Pukkelpop 2026. Here we go.

0: Applaus voor Panic at the Disco 9 in the afternoon. Ja, het is heel makkelijk om dan het brugje te maken naar... Nee, het is 23 over 4.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Ik had bezoek aangekondigd en het bezoek is gearriveerd. Hey, dag Steen.
3: Hallo.
0: We zagen jou daar straks schitteren. Ook op dat grootste podium van Pukkelpop, de mainstage. Vertel ons alles. Hoe was jouw show?
3: Het was heel erg leuk. Echt genoten. Ja.
0: En je had er zin in op voorhand, hè?
3: Ja, ik had er echt zin in. We waren goed gemutst opgestaan.
0: Dat is goed. Het was even geleden, dus er waren veel Belgische fans die niet konden wachten om al die nummers mee te schrijven, denk ik, vandaag. Hoe goed hebben ze het gedaan?
3: Heel goed. Ze waren heel lief. Volgens mij hadden ze het naar hun zin.
0: Ze hadden het zeker naar hun zin. Het weer is ook perfect. De festivalsetting is goed. Ik zag mensen genieten. Ik zag fans lachen en huilen. Er waren heel veel emoties. Kijk je hen dan bijvoorbeeld recht in de ogen als jij op dat grote podium staat? Of is dat moeilijk?
3: Soms wel, want ik vind het wel fijn. Oh, soms denk ik wel van, oh, hebben de mensen het wel leuk? En dan kijk ik naar een groepje.
0: Ja, ja.
3: Die zijn dan heel uitbundig. Of ik zie dan iemand geëmotioneerd en dan geef ik even een knipoog.
0: Ja. Ja, ja, ja.
3: Wel altijd leuk.
0: Dat connecteren, dat blijft dus. Want je zou denken, op zo'n groot podium, dat er komt zoveel bij kijken. Er komt zoveel op je af. Je hebt die lichten in je gezicht. En toch lukt dat dan.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is zalig, dat is zalig. Ik hoorde vanmiddag ook mensen heel erg... Er waren mensen aan het volgen. Die stonden helemaal vooraan. Die hoopten dat vrouwtje mee zou zijn. Jouw vriendin was uiteraard mee, hè?
3: Ja, zeker, ja.
0: Volgt ze echt alles nu mee? Gaat ze gewoon mee?
3: Wij doen het altijd wel als we echt zelf er zin in hebben. Dus we dwingen elkaar niet.
0: Ja, ja.
3: Ja, alleen Pukkelpop is natuurlijk wel een grote show.
0: Absoluut.
3: Dan is het wel echt leuk als ze ook meekomt.
0: Ja.
3: Maar dat is ook extra gezellig.
0: Ja, oké. Dan heb je inderdaad de sfeer vooraf, nadien en terwijl ook nog eens alles erbij. We gaan zo meteen naar dat moment kijken tijdens het concert. Ja, het was sowieso een druk weekend, hè? Hoe doe je dat? Want gisteren was het dan Lowlands. Dat was al een full energy show. En dan vandaag dit. Hoe laat jij je op voor zo'n dingen?
3: Nou, ik moet ook wel zeggen, ik ben heel moe nu. Ik kan echt niet slapen. Maar eigenlijk, ik heb heel lekker thuis mijn kleren gepast, in de spiegel gedanst.
0: Ja.
3: De hele week gewoon lekker thuis, heel huiselijk ben ik geweest.
0: Ah, oh, dat is goed. Gewoon de grote rust eigenlijk.
3: Ja, ja.
0: Oké. En dan gisteren in een

0: tutu en vandaag in een soort badjurk.
1: Ja, dat vind ik altijd heel leuk om over na te denken.
0: De kleren uitkiezen is ook heel goed. Gisteren zag ik ook heel veel mensen reageren op de socials van Lowlands. Kan het leven vandaag beginnen? Het nummer, daar had iedereen het over. Het lijkt een beetje de muzikale vertaling. En dat is het ook, denk ik, van een heel zware periode. Maar ook die ongelooflijke drang naar iets anders. Naar iets nieuws, naar iets vers. Dus hoe is het voor jou om dat nummer te brengen op dit moment?
1: Nou, wat dus eigenlijk best gek eraan is ik voel juist heel veel afstand tot het nummer. Want ik heb het toen in een veel andere, hoopvollere tijd van mijn leven geschreven. Ik voel zelf eigenlijk niet de connectie met het nummer.
0: Oké.
1: Maar ik vind het wel een hele mooie vertaling om het goed uit te kunnen leggen. En ook om de mensen iets hoopvols te bieden.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik wel een beetje nep. Maar dat geeft mij dan ook wel weer heel veel zelfvertrouwen.
0: Ja.
1: En is er zo lief over. Ja.
0: Oké, dat is super mooi. Wat brengen de komende weken en maanden nu voor jou? Eerst even uitrusten nu, maar wat komt er dan?
1: Ik ga nog wel een aantal optredens doen. En dan daarna ga ik het wat rustiger aandoen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook wel weer zin om nieuwe liedjes te maken. Verdrietige liedjes, zodat ik weer lekker kan zingen. Want daar heb ik heel veel zin in. En ik merk ook dat ik dat in de show echt heel fijn vind om oude nummers te doen.
0: Oké.
1: Dus ik ga denk ik weer in de studio en gewoon wat rustig aan doen.
0: Ja, maar liggen er al knipsels? Liggen er al schrijfsels?
1: Helemaal niet.
0: Rondom jou?
1: Bijna niks.
0: Nee?
1: Nee, bijna niks.
0: Oké, maar dat is misschien net het leukste. Dat er nu echt een leeg blad is.
1: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, en dat jij dat gaat beschrijven. Dus heel goed. Moet jij trouwens toevallig nog op dat grote podium zo meteen bij Bazaar nu zijn?
1: Nee, dat hebben we niet met elkaar overlegd. Maar
0: Ik niet
1: wel heel leuk. Leg. Helaas niet. Maar ik vind het wel echt heel leuk om ze weer te zien. Want ik ben echt, ik vind ze echt geweldig.
0: Ja. Dan kan je misschien nog een heel klein stukje mee pikken met de laatste energie die jij nog in je lijf hebt na al die shows. Dat slaapje, dat komt eraan. Ja. Nu gaan wij naar Hart in Brand. Neem ons nog even mee naar dat moment daar straks op het podium. Waar moeten we exact op letten?
1: Nou, ik denk aan jullie moeten letten op Frok en mij, want wij hebben gewoon heel veel lol. We vinden het gewoon heel leuk.
0: Dat is het gewoon, lol hebben op een podium. Af en toe huilen, lachen, genieten. En dat is een concert helemaal. Stien, ik wens jou heel veel rust toe.
1: Dankjewel.
0: Nog heel veel nagenot van deze geweldige ervaring. Als je dit ziet, is optreden denk ik toch wel het beste wat er bestaat.
1: Zeker weten.
0: Oké, dankjewel om langs te komen. En tot heel binnenkort.
1: Dank je.
0: Yo.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
4: Luister nu alsjeblieft

0: Kanjo is a DJ. Je kreeg Fateless een heel erg goede namiddag. Heel fijn dat je volgt. Je zit mij op Pukkelpop nog de hele dag tot 1 uur vannacht.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
1: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
6: De Red Lions durven al. En jij? Be unstoppable. Belfuse.

Terwijl je Exit zag op het podium, hoorde je Nooduitgang, Bazaar live op de mainstage. Met de zon in uw gezicht en net met een crowdsurf van Mathieu Terijn, die ook nog eens een fan knuffelt op dit moment. En nu natuurlijk nog nooit terug geraken op dat podium. Maar goed, hij loopt terug naar die mainstage. En die afstand valt best wel tegen, denk ik dan, op dit moment. Want hij zat best wel ver in het publiek. Maar ze zijn daar alles aan het geven. Ze zijn aan het vieren dat ze 10 jaar bestaan met hun fans hier op Pukkelpop. En we blijven bij Bazaar live op de mainstage. Pukkelpop 2026, here we go.

Dank u wel. Dat was heel mooi om te zien, dank u wel. Dat was echt fantastisch, dank u. Ik wil zoveel zeggen. Ik wil zoveel zeggen, dank u wel. Dank u wel, we zijn zo fucking blij om hier te staan. Dat jullie met zoveel zijn. Wow, joh.

0: Welkom Bob, dankjewel.
1: Bazaar, denk maar niet aan morgen, zou ik inderdaad niet doen. Nu niet, want we zitten nog de hele dag op Pukkelpop. En we gaan het er nog serieus van pakken. Tim uit Zemst is aan het genieten, Bazaar van op mijn terraske, zalig. We gaan een dansje placeren nu met Jonas Blue and My Life.

0: zachte dansjes zijn ook altijd leuk. Je hoort de Edge of Desire. We gaan even naar nieuws luisteren.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
7: Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, oh, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen? Dat is de ja van Jumbo.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 5:00, een heel goeie namiddag.
13: GRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
14: Het is de laatste dag van Pukkelpop in Kievit. Er staan vandaag veel Nederlandstalige artiesten op de affiche en ook enkele grote internationale namen voor het jonge publiek, zoals Sarah Larsson en Somber. Na 3 dagen feest zijn de veel festivalgangers wel al een beetje moe.
15: Wij moesten wel echt even rusten, dus ik zei meisjes, even tijd om te zitten.
16: En we moeten ook eerlijk zijn, er is momenteel even niks te zien.
17: Wij komen gewoon samen op de camping en wij zijn gewoon 4 dagen heel de tijd samen, muziek, eten, drinken.
18: Ze houdt het niet vol.
17: We komen er wel door.
19: Ik ben hier al dagen aan een stuk.
20: Ja, is genoeg geweest. Voor de lever en de stem.
19: Wel jammer dat het tijdens de herexamens valt.
14: Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 mensen betrapt met drugs. 2 mensen worden ook verdacht van drugshandel. Daarnaast werden 25 mensen van het terrein gestuurd omdat ze zich ongepast gedroegen. Het meldpunt voor seksueel geweld kreeg wel geen enkele melding voor ongewenst seksueel gedrag. Camping Kitsch lokte bijna 25.000 bezoekers en volgens de politie verliep alles zonder grote incidenten. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Dat meldt Brus. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond. Het is het 2e schietincident in Sint-Gilles op minder dan 24 uur tijd. Gisteravond raakte een man ook al gewond door een kogel in zijn been. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, vreest dat er binnenkort echt slachtoffers gaan vallen.
21: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk. Voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
14: Er is een eerste besmetting van het Westnijlvirus vastgesteld in Vlaanderen. Het gaat om een paard dat ernstige neurologische symptomen vertoonde en enkele vogels in de regio Willebroek-Mechelen. Mensen krijgen veel minder de symptomen en het virus is veel minder gevaarlijk ook voor mensen bij besmetting. Het departement zorg heeft uit voorzorg wel de ziekenhuizen en artsen in de regio op de hoogte gebracht. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen opnieuw een wielerronde gewonnen. Hij won de laatste rit in de Renewi Tour en is ook de eindwinnaar. Hij won in een massaspurt voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De Vlam van Ham wint zo zijn 2e wielerronde in korte tijd.
22: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden, maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij hoe dat het nu is afgelopen deze week en ook in de Bauhaus Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste 2 rondjes te kunnen winnen met een eindklassement als sprinter is toch niet evident.
14: En in het voetbal neemt promovendus Lommel het in eigen huis op tegen Westerlo. Bij het begin van de 2e helft staat het daar 2-0 voor Lommel. Het is meestal droog weer. Vanavond en vannacht licht bewolkt weer. Morgen zonnig, temperaturen van 18 tot 23 graden. De dagen daarna blijven wisselvallig met soms intense buien.
2: En wij komen uit Diepenbeek. En onze beste food op een festival zijn sowieso frieten en Bikkie Burger. Maar dan wandelt je er toch terug af.
3: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Vanavond rond 9:30 mogen ze de grote discobal ophangen in The Wave voor Purple Disco Machine. Je kreeg Hypnotized.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Gisteren de Meijer.
0: Hallo iedereen die net beginnen kijken is op Canvas ook. Je kan alles volgen daar of via VRT Max of gewoon via je radio waar je ook aan het genieten bent. Je mag het altijd laten weten, is leuk om te weten. Trouwens via de app van Studio Brussel. We zijn dag 4, er is hier van alles bezig. Bazaar is aan het spelen, daar gaan we straks nog even naar luisteren. Want het staat hier echt vol aan de mainstage. Het is een prachtige, ideale festivaldag, die vierde hier. We zijn er sowieso tot 1 uur vannacht, dus je hoeft er echt niks van te missen. De sfeer, de gezelligheid, de concerten. En het ding is, we pikken ook nog eens in onze live muziek van de vorige dagen. Er was heel wat te beleven. Bijvoorbeeld, vrijdag stond hier een jonge Amerikaanse, Audrey Hobart, in The Wave. Die naam zal bij veel mensen nog geen belletje doen rinkelen, maar het is een jonge Amerikaanse uit Los Angeles, singer-songwriter met een heel bekende vriendin. Ze groeide samen op met Gracie Abrams. Ze schreef ook mee aan nummers van Gracie. Maar toen bedacht ze plots zelf, misschien moet ik gewoon eens mijn eigen ding gaan doen en dat ook uitbrengen. Heeft ze vorig jaar gedaan en dat was meteen raak. Sue Me was snel een heel grote hit. TikTok was mee en zo ging de bal helemaal aan het rollen. Ze stond hier op een pop in haar beige trenchcoat op het podium. Zat duidelijk zeer veel plezier. En we gaan het moment dat ze dus die grote poppy hit Sue Me bracht nog eens herbeleven. Voor het kleine verhaaltje, ze heeft hem trouwens niet één, maar 2 keer gebracht eergisteren. Maar goed, we gaan het bij 1 keer houden. Het was zeer leuk. Je kan dus meekijken. VRT Max of VRT Canvas. Dit is Audrey Hobart.

Audrey Hobart. Johannes die stuurt in de app: enjoying my run in London, feeling the Pukkelpop sounds and missing the Shagger. Ja, je bent er toch bij, Johannes, dus je hoeft niet te veel te missen. We gaan het je allemaal laten horen. Je gaat ervan kunnen blijven genieten.

0: hele fijne namiddag hier op Pukkelpop. Of waar jij ook aan het volgen bent, en dat is op heel veel plekken. Ik zie ook in het buitenland. Dus blijf bij ons, dan heb je de hele vibe meteen mee. Bazaar heeft net gespeeld op de mainstage in de zon. Ze vieren hun verjaardag 10 jaar Bazaar. En er is niks echter dan de eerste emoties na een concert. Flo Windy, jij staat daar ergens in het publiek, dat klopt. Hè. Hoe zit het daar met de emoties?
1: Ik sta aan de mainstage waar Bazaar net gespeeld is. Ze zijn ook afgegaan op de meest absurde manier ooit. Met de volledige fanfare door het publiek. En je moet zeggen, het stond hier packed. Jullie stonden ertussen. Hoe was het bij Bazaar?
2: Fucking insane.
3: Insane.
2: Insane.
3: Insane.
2: Insane.
3: Insane.
2: Ik heb echt mijn kind ervan gesprongen. Niet normaal.
1: Oké, ik wens jullie nog heel veel succes met de verdere verloop van de dag. Ik ga je nog eens verder kijken hoe deze mensen eraan toe zijn. Wat vond je van Bazaar?
4: Heel leuk, echt goed.
1: Hoeveel sterren zou je het geven?
4: Wat lief?
1: Hoeveel sterren zou je Bazaar op de mainstage geven?
4: 5 op 5. 5 op 5.
1: Wat vond je van de fanfare?
4: Heel goed, ik ken mensen die op de fanfare zitten. Kas en Nina!
2: Ja! Nina, Kas en Nina!
1: Oké, okay, we love fanfares, dat onthoud ik, dat onthoud ik. Nu gaan we eens kijken hoe het zit bij de mensen die helemaal daarvan voor aan het zweet waren. Of wat bij deze boys. Hallo, wat vonden jullie van Bazaar?
5: Ik vind het beter dan hun vrouwen, denk ik.
1: Wat vond jij van Bazaar?
4: Fucking cool! Ik vond het echt geweldig. Ik vond die fanfare wel graaf, ik had dat niet verwacht. Maar spijt zijn er nog altijd aan het rondgaan. Heel leuk.
1: Ja, legend has it dat Bazaar nog heel lang gaat doorgaan met die fanfare op de wei. Dus als je ze spot, laat het weten. Zou jij in de fanfare kunnen spelen?
4: Zwaar.
1: De triangel?
4: Die trompet.
1: Oh, de trompet. Oké, Kirsten, we gaan even ervoor zorgen dat zij mee in de fanfare zitten. En dan zien we u later wel, hè?
0: Ja, sowieso. Ik denk dat je ze nog kan inhalen. Ze zijn echt in het publiek opgegaan, helemaal naar achter met die fanfare. Bazaar vindt hij nu nog eens terug.
6: Mis niets van Pukkelpop Live.
7: Op VRT Max en bij Studio Brussel. De festival.

0: Lipa en Clooney met Free Your Mind. 5:20. Ik zag Thibaut Christiansen net vertrekken met een frigobox. Misschien moeten we eens kijken naar wie hij onderweg is straks en met wie hij iets gaat drinken.
1: Op de eerste rij bij Fontaine's DC, dat kan. Wij regelen het voor je op 3 september. Ontdek als een van de eerste hun nieuwste single Marianne live. Luister volgende week en win je

0: Helemaal welzijn.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
6: allemaal koken.
7: En? Wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: The Peppers en Can't Stop. Exact het gevoel van Katrien, zegt ze in de app. Ik ben beginnen kijken naar Pukkelpop en nu kan ik niet meer stoppen. Dat is volledig de bedoeling.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: De festivalzender.
3: Live op Pukkelpop.
1: Ja, we zijn er nog tot 1 uur vannacht. En mijn collega Thibaut Christiaanse die is vandaag weer op pad met zijn groene frigobox om dorstige artiesten voor of na hun show te voorzien van de nodige hydratatie. Want babbelen gaat zoveel vlotter met een lekker drankje daarbij. Thibaut, bij wie zit jij nu? En het ziet er gezellig uit in elk geval.
4: Ja, Kiki, als je meekijkt via VRT Max, dan zie je mij inderdaad zitten. Ik had ook graag willen dat er een nieuwe stem in de frigobox zat, maar dat is niet het geval. Mocht jij jezelf omdraaien as we speak, Kiki, dan zie je ons dus zitten aan de mainstage. En zit ik dus, we zijn nu aan het wuiven naar jou, Kiki. Iets meer naar beneden kijken, denk ik.
5: Ze ziet het niet.
4: Nee, je ziet ons niet zitten, Kiki. In ieder geval, ik zit hier naast Kat en Caitlin van Blue Eye. Hallo. Die zijn nog aan het wuiven.
5: Hey. Ik dacht dat ze ons zag. Wat is die waar?
4: Ze gaan ons niet zien. Hallo. Dag Blue Eye.
5: Hi, hi.
4: Dit is een speciale dag voor jullie. Niet alleen omdat jullie op Pukkelpop hebben gespeeld, maar ook omdat het al heel lang geleden was dat jullie gespeeld hebben, toch?
5: Ja, het was wel echt bijna een jaar geleden dat we nog op een podium hadden gestaan.
4: En is het dan extra spannend om plots op de marquee van Pukkelpop te staan?
5: Ja, zeker.
4: Hoe zat het met de stress vandaag?
5: De stresslevels waren hoog, want als het zo lang geleden is, dan bouw je echt die stress op en je leeft daar zo naartoe dat ik om 4:30 al wakker was deze ochtend.
4: Oh.
5: En gewoon niet meer kon slapen.
4: Wat heb je dan gedaan om jezelf bezig te houden, Kat?
5: Ik heb in bed zitten staren en dan uiteindelijk heb ik One Tree Hill opgezet.
4: Je leeft aan toe naar zo'n show. Ik snap het dat daar zenuwen bij gepaard gaan. Maar hoe was het optreden dan voor jullie?
5: Het was wel echt goed. Ja, ik heb er echt wel van genoten. Ik vond het echt zalig. Ja, alles viel toch wel op zijn plaats. Ook al was het zo lang geleden. Het is ook onze enige in België voor een tijdje. Dus het was een speciale en je voelde het wel in de zaal.
4: Ik onthoud vooral dat het een geslaagd optreden was en de enige voor een tijdje in België. Maar daar komt wel verandering in, want er komt een album zo pas aangekondigd, toch?
5: Ja, we hebben vandaag ons nieuwe album aangekondigd. The Way You Talk Reminds Me of Home. En dat komt uit op 30 oktober.
4: Zeg, en what reminds you of home? Nee, wat is de titel exact?
5: The Way You Talk Reminds Me of Home.
4: Oké, want daar heb ik jullie. Het is niet alleen The Way You Talk die jullie aan thuis kan doen herinneren. Ik dacht, als ik de meiden van Blue Eye een tijdje niet meer zie, dan ga ik ze iets meegeven dat in de frigobox zit. Dat jullie wel nog altijd aan thuis kan doen herinneren als jullie binnenkort weer op tour vertrekken of moeten gaan spelen. Dus ik ga de frigobox open doen aan jullie om te beschrijven wat erin zit.
5: Ja.
4: Dus ik probeer dat hier open te doen. Haal er maar uit.
5: Blikken met... Kattenvoer? Is dat kattenvoer, ja? Oh my god!
6: Een persoonlijke kattenvoer.
5: Wacht, dit is de kat van Mo, Alfie. En dit is mijn kat, Didi. En Amori, de kat van Caitlin, hebben allemaal een persoonlijk blik kattenvoer gekregen.
4: Het is ook een beetje in thema van het artwork, heb ik begrepen.
5: Ja, ons artwork staat erop. En wat staat er allemaal op? Ah ja, oké. Okay. Waar het allemaal over gaat. En wij hebben ook een cadeautje voor jou.
4: Voor mij een cadeautje? Wow.
5: Ja.
4: Kijk, ik wilde net zeggen, we hebben overheidsgeld gebruikt om kattenvoer aan jullie te geven. Dus ik weet niet waar jullie de cent aan gespendeerd hebben.
5: We hebben deze t-shirt bij.
4: Wow, een t-shirt. Dat is beter dan kattenvoer.
5: En daar staat op... Pukkelpop reminds me of home.
4: Wauw. Oh, jullie zijn de eerste van wie ik ook iets in ruil krijg. Wauw.
5: Alsjeblieft.
4: Hey, dank jullie wel. Ik hoop dat jullie ook heel blij zijn met kattenvoer. En vooral ook heel blij gaan zijn als jullie binnenkort die plaat uitbrengen en in de Roma spelen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag op Pukkelpop. En merci voor alles, Blue Eye.
5: Dank u wel.
4: Kiki, heb je ons ondertussen al gevonden?
7: Ja, ik wou net zeggen, nu heb ik jullie dus wel gespot. Hoe kon ik daarnaast kijken?
5: Ja,
7: en ik
5: slaap
7: heel hard. Hey. Maar goed, het was een speciale, je voelde
5: kattenvoer.
7: Het, dat onthoud ik van dat concert. En in elk geval, The Way You Talk Reminds Me of Home, 30 oktober verschijnt die plaat. Wij gaan eens meeduiken in dat concert van Blue Eye. Je hoort ze en je ziet ze nu live.

geweest. Met onder andere Frank Ocean. Je hoort de slide, is bijna 6:20. Welkom. Je zit nog altijd mee op Pukkelpop tot 1:00 AM. Je mag zelf kiezen hoe lang je meekijkt. Maar één keer je begint te kijken, hoorde ik daarnet al via de app, is het verslavend en kan je het bijna niet meer afzetten. Zometeen zal je sowieso Eefje de Visser horen en zien. Zij komt langs om te vertellen hoe haar show is geweest hier op Pukkelpop 2026. Eerst heb ik nog wat minder nieuws, want we kregen daar straks het bericht dat Vile Grohl niet gaat spelen op Pukkelpop. Ze ging voor de allereerste keer in ons land spelen. De dochter van Dave Grohl wordt daar altijd nog bij gezegd, maar ze heeft een fantastische eerste plaat gemaakt. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen Violet Grohl. Dus daar werd heel hard naar uitgekeken door heel veel mensen. Ik heb net even haar bericht erbij genomen dat ze zelf heeft gepost. Hey beautiful people, I've come down with laryngitis. Dat klinkt niet goed. And unfortunately, I'm gonna have to hold off performing at Pukkelpop this afternoon. En dan voegt ze daar nog aan toe. This is truly the last thing I want to do, but I have no voice. I hope to be back soon and give you everything I've got. Dus ja, geen stem, dan gaat het natuurlijk niet voor Violet Grohl. Ze komt terug, dat heeft ze met dat bericht beloofd. Wanneer, dat zullen we dan wel vertellen als het zover is, als we daar meer over horen. Maar in elk geval, wat gebeurt dan met die spot op Pukkelpop? Wel, Ize to the rescue. Onze Ize, onze Limburgse Ize, die wij leerden kennen als laureaat van de nieuwe lichting van Studio Brussel. Ja, zij heeft echt net het slot van Violet Grohl gevuld. En kijk, dan weet je weer, op onze Belgische artiesten kan je sowieso altijd rekenen. Hart onder de riem voor Violet Grohl. Hopelijk is het

Violet Girl, dus ziek, keelontsteking, geen stem. Maar Ize, die heeft dat opgevangen en heeft haar vervangen hier op Pukkelpop. Ik zie dat Eefje de Visser op ons terras zit, dus ik ga zo meteen naar daar verhuizen. What?

0: Je hoorde Arctic Monkeys. En ik ben intussen verhuisd naar het terras. Ik vind het altijd heel fijn als er artiesten na hun show nog even tijd maken om langs te komen. En even... Goed, het gebeurt van alles, maar niet erg. Een verslag van de show zoals zij het beleefd hebben vind ik altijd heel leuk. Eefje de Visser, heel fijn dat je tijd had om nog even langs te komen. Hoe ging het?
1: Het was heel leuk. Bijzondere show voor ons. Ja.
0: Vertel eens,
1: jeetje. Nou, de laatste voor ons sowieso. Dus we zaten al met tranen en al die dingen van bandleden en crewleden. Ja, ik weet niet. Het is wel een bijzonder moment voor iedereen. Ook omdat het de laatste is, maar ook omdat we dus een oproep hebben gedaan aan het publiek. Om te vragen of voor mensen mee wilden dansen. Een choreografie met ons wilden uitvoeren. En dat maakt het ook weer specialer voor ons.
0: Ja, het was inderdaad een open oproep. Ik bedoel, het hoefde geen ervaren dansers te zijn. Het moesten mensen zijn die gewoon graag dansen en mee wilden doen aan een liveshow en dat aandurfden. Hoe heb je dan de selectie gemaakt?
1: Ja, we hadden zeker trouwens op Pukkelpop heel veel aanmeldingen. En ik heb het allemaal zitten bekijken. Het was heel leuk. Het was heel moeilijk wel. Want je, eigenlijk was soort van iedereen kon meedoen. Maar we wilden, ja, weet je, uiteindelijk een beetje op intuïtie van timing. Mensen, hun timing moest wel een beetje oké zijn. Ja. En een beetje gevarieerd. Genoeg mannen. Ja, uiteindelijk heel veel vrouwen toch typisch die zich inzenden. Maar zo hebben we dan geprobeerd om een beetje een leuke mix van mensen neer te zetten.
0: Ja, en wat was de moeilijke choreo eigenlijk?
1: Ik hoop van niet, want ik heb toen de choreo ook gemaakt met mensen die niet veel ervaring hadden.
0: Okay.
1: Om dus ook te testen van voor wie is dit, of het haalbaar was. Ik denk soms dat, ja, maar ik denk dat het echt wel haalbaar was, maar ja.
0: Ik had misschien vragen aan jou, want Hendrik, jij was erbij. Jij was een van die dansers. Ben jij dan een professionele danser?
2: Nee, helemaal niet. Ik denk zoals veel mensen thuis in de badkamer, in de living, wel eens dansen of op feestjes zoals Pukkelpop, de ideale gelegenheid. Maar zeker niet gechoreografeerd. Nu, wat even zei, de passen waren inderdaad wel doenbaar, maar het zat hem echt in de timing. Maar dat ik dan ook heel hard opgeoefend heb en blij ben dat het vandaag toch redelijk goed gegaan is.
0: Ja, en hoe heb je dat dan geoefend? Want er was inderdaad een soort van instruction video om het te kunnen leren, denk ik.
2: Ja, klopt. We hebben een tweetal weken geleden, denk ik, hebben de volledige choreo gekregen. En op dat moment was ik in het mooie Italië. En geen betere plek dan het zwembad met de kinderen als jury om te zeggen of je het wel of niet goed doet. En geloof me, kinderen zijn super streng.
0: Zeer kritische zielen daar, hè?
1: Ja. Veel enger dan een Pukkelpop eigenlijk.
2: Ja, dus ik had de strengste jury eigenlijk al gehad.
0: Hebben ze ook bijgestuurd op een bepaald moment van dit is echt niet
2: oké. Tot 2 dagen geleden hebben ze dat mogen doen. Daarna heb ik ook gewoon gezegd dat ze het moesten laten.
0: Goed, het was voor het nummer Vlammen. Hè? Ja, hoe is het dan? Heb jij kunnen genieten in the moment van hoe het dan verliep met de dansers rond je?
1: Ja, heel erg. En wij stonden gisteren ook op Lowlands en nu ook weer merk je gewoon dat het echt iets, denk ik persoonlijk ook doet met het publiek. Of dat gevoel heb ik toch dat mensen daar heel zich heel betrokken voelen ineens ook. Misschien omdat ze ook zien van, je ziet aan de mensen ook van dat het niet hun vak is of zo, denk ik. En dat er een soort ja, zenuwen misschien rondhangt. En dat maakt wel dat, denk ik, iedereen zich heel betrokken voelt en heel supportive naar iedereen die op het podium staat. En ja, dat voelde je wel, vind ik. Ook bijvoorbeeld bepaalde moves die we deden in stilte. Heel eenvoudig. Maar dan begon in die stilte iedereen wel heel luid te klappen en te joelen. En terwijl we eigenlijk niks deden bijna. Nee. Maar gewoon uit supportiveness, denk
0: Zalig.
1: Ik.
0: Ja. Wat mij wel opvalt, dat dansen op een podium, dat is er bij heel veel mensen bijgekomen. Ook bij jou, ik denk in het begin als jij optrad. Dat is heel organisch erbij gekomen. Dans integreren in jouw set. Maar je ziet het ook bij heel veel acts nu. En ik vind dat zalig, dat mensen dansen. Jungle doet het al heel lang. Vooral dan in videoclips ook wel. Maar ik denk van, weet jij nog op het moment dat je dacht van, misschien moeten we dat eens proberen. En misschien lukt dat ook wel meteen.
1: Ik weet het nog heel goed. Want ik was ook, Nachtlicht was al uitgekomen met 3e plaat. En dan was ik aan het werken aan Bitterzoet. En zo tijdens dat maakproces kwam dat in me op. Zo die 3 zangeressen die ook zouden dansen. Want ik dacht, dit heb ik dus nog nooit gezien. Ik zie wel vaak zangeressen met 5 dansers of wat dan ook. Juist. Maar niet 3 mensen die ook zingen en ook dansen. Behalve natuurlijk de Supremes. Dus zo origineel is het nu ook weer niet. Maar ja, het mag geïnspireerd zijn, denk ik, door wat er in de geschiedenis gemaakt is. Maar wij doen ook wel weer artistiekere bewegingen en iets meer moderne dansachtige dingen, denk ik. Dus ja, dat zat in mijn hoofd en dan zijn we het gewoon gaan uitproberen.
0: Ja, en het was een magisch moment. Hoe heb jij het dan beleefd? Hoe ga je daarop terugkijken?
2: Ik denk dat het sowieso niet op mijn bingo card stond voor 2026. Maar het gaat wel, de geschiedenisboeken is alleen maar de mooiste momenten hier op Pukkelpop. Ik heb er al heel wat meegemaakt, maar ik denk dat deze wel op nummer 1 komt. En zeker wat Evie daarnet ook zei, die verbondenheid die er was met het publiek, de herkenbaarheid. Ik denk dat mensen een grote gunfactor hadden en dat voel je echt op het podium. En ik geloof een beetje terug in de mens, dankzij dit optreden.
1: Ah, dat is wel echt een heel mooi compliment. Dankjewel, Hendrik.
0: Voilà. Als muziek en dans dat kan doen, dan zijn wij allemaal gelukkig. Evie, je zei het daarnet al, het is een bijzondere dag vandaag. Een beetje het einde van de zomer, einde van de festivalzomer, einde van jouw concerten. En nu een zwart gat of gewoon even rusten of vakantie of meteen weer aan iets nieuws beginnen?
1: Ik ben wel heel erg bezig met mijn nieuwe plaat al en ik wil daar heel erg induiken en proberen dat zo goed mogelijk te doen, uiteraard.
0: Ja, dan even gewoon nu even genieten in the moment, nagenieten. Super erg bedankt om langs te komen. Geniet nog na, doe de groeten aan de hele crew, de hele band en tot heel binnenkort. Dankjewel.
1: Dankjewel ook.

0: Wat deden ze dat goed, die dansers bij Eefje de Visser. Een zichtbaar genietende Eefje met krullen vandaag trouwens. Zag er prachtig uit, je kreeg vlammen. En ik zag het, Hendrik, die deed dat zeer goed.
1: Vanavond op VRT1.
2: DDT, vleesindustrie. Klinkt goed, hè?
3: Zijn je van plan om Bomen zijn fabriek over te kopen?
2: Ja, mijn garage draait niet meer, hè. Dan kan ik beter saucissen draaien.
1: Op VRT1 geniet je van de film FC de Kampioenen 4, Viva Boma. Op VRT Canvas volg je live mee wat er allemaal op Pukkelpop gebeurt. Of op VRT Max kan je je weekend afsluiten met de romantische film Brooklyn. Alvast veel kijkplezier.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
7: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
0: Het is 6:00, een heel goede avond.
1: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
8: Pukkelpop kijkt uit naar TikTok-sterren. Vandaag is er opvallend veel jong publiek aanwezig op de laatste dag van het Pukkelpop-festival. En dat komt door enkele internationale artiesten die straks te zien zijn, bekend van TikTok, zoals Somber en Zara Larsson.
9: We zijn 16, dus eerste keer.
10: Zara Larsson. En Somber.
11: Ja. En Tyler, the Creator.
12: Ja, Tyler, the Creator, heel hard.
13: Zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu.
14: Hopelijk op het podium bij Zara Larsson.
15: Geoefend voor de spiegel.
16: Eigenlijk een soort robot van een vrouw die kan dansen, zingen, helemaal afgetraind. Prachtig is, alles klopt.
17: Oh my god!
8: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vanmorgen opnieuw een schot gelost. Het is het tweede schietincident al in minder dan 24 uur. Gisteravond raakte een man gewond door een kogel. Bij het incident vandaag raakte niemand gewond. Maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er binnenkort echt slachtoffers vallen.
18: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
8: In Oekraïne is een passagierstrein die op weg was naar de havenstad Odessa geraakt door een Russische drone. Er zaten 600 mensen op. Maar niemand raakte gewond. De locomotief vatte wel vuur. Oekraïne spreekt over een bewuste aanval, want tijdens de evacuatie vond nog een tweede aanval plaats. Jasper Philipsen is de eindwinnaar in de Renewi Tour. Hij won ook de laatste rit van die wielerronde. In de massaspurt voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De Vlam van Ham wint zo zijn tweede wielerronde in korte tijd.
19: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden. Maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij dat het nu is afgelopen deze week. En ook in de Bauhaus Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste twee rondjes te kunnen winnen met een eindklassement. Als sprinter is toch niet evident.
8: In de Vuelta, de ronde van Spanje, heeft Matthew Brennan de openingsetappe gewonnen. Brennan was de snelste in een spurt bergop. Voetbal, Lommel won met 4-0 van Westerlo. Voor Lommel is het de eerste overwinning sinds het promoveerde naar de eerste klasse. Westerlo blijft na 3 nederlagen op een rij helemaal onderaan het klassement bengelen. Op het WK Jumping in Aken heeft onze landgenoot Thibaut Spitz zilver gewonnen. Hij bleef in de finale foutloos met zijn paard Impress K en sprong in de laatste proef nog naar een tweede plek. Het goud was voor een Zwitser. En Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Nederland gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan de Mercedes'en van Kimi Antonelli en George Russell. Antonelli blijft wel leider in het wereldkampioenschap. Max Verstappen crashte zwaar op het einde van de eerste ronde en kon de race in eigen land niet uitrijden. Vanavond en vannacht licht bewolkt weer. Morgen zonnig, temperaturen van 18 tot 23 graden. De dagen daarna zijn wisselvallig met soms intense regen. Woensdag en donderdag wordt het tijdelijk wat warmer, tot 28 graden.
1: Studio Brussel.
0: Live op Pukkelpop.
20: Goedemiddag, wij zijn Lucas en
21: Eva Aert.
20: En wij komen uit de Antwerpse Kempen. Pukkelpop is een fantastisch festival, ook voor families. Eva, wil jij nog iets zeggen?
21: Wij houden van familie, liefde, Pukkelpop en onze derde en vierde broer, Andreas.
11: en Jonas.
20: Dankjewel.
11: Toekomst.
1: 4 dagen non-stop live muziek,
12: interviews en sfeer.
1: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.

0: gisteren stomend as ever op Pukkelpop. Je hoorde Emil en de Sniffers met Hurts.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Kirsten Lemaire.
0: Ja, een heel goede avond. Welkom als je er net bij komt. Je zit op Pukkelpop. Ik zie dat mensen in Frankrijk aan hun zwembad ook aan het genieten zijn van het festival. Dus zeer fijn. Als je dat aan het doen bent, blijf dan vooral hier. Tot 1 uur gaan we door. En er is nog zoveel vandaag. We krijgen nog veel bezoek. We gaan nog naar concerten kunnen kijken en daarvan genieten. En Bazaar komt ook nog dit uur langs om eens te vertellen hoe dat eigenlijk was. Die 10 jaar vieren op de mainstage van Pukkelpop met alle fans daarbij. En dan blijkbaar ook met een fanfare die het hele publiek is doorgelopen en verdween in de massa met Bazaar erbij. Helemaal achteraan het terrein, dus daar kunnen we dan eens naar polsen. Straks dus Bazaar in de studio. Maar nu is het tijd om eens te gaan kijken wat er aan het gebeuren is in de marquee. Heel veel zie ik, heel veel high energy. Want de Amerikaanse rapper Denzel Curry is daar bezig. Hop, we zijn weg naar de marquee.

0: Ja, jongens, Denzel Curry in the Marquee.
1: How do we feel, don't you?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Hoorde ik daarnet nu de veelgemaakte fout op een podium hier op het festival. Come on, Brussels. Heel grappig, dus Denzel Curry deed dat, corrigeerde niet. Maar Dijon had het bijvoorbeeld ook voor, maar had snel de fout door. En zei meteen, no, it's Belgium and I know it. Grappig dat die fout zo vaak blijft gemaakt worden. In elk geval, heel fijn dat je erbij bent. Vanavond staat hier van alles te gebeuren. Zei ik al, Somber, die gaat spelen op de mainstage om 8:30. Ja, die jonge Amerikaan. Die zijn carrière is zo snel, pijlsnel, de lucht ingeschoten. Dus heel veel nieuwe fans die die man aan het werk willen zien. Het is allemaal nog nieuw. Ze willen hem van heel dichtbij zien. Dus dat is een concert waar enorm naar uitgekeken wordt. Hier op Pukkelpop staat in heel veel lijstjes van wat mensen echt wilden zien. Deze editie van Pukkelpop 2026. Het goede is, misschien stond het nog niet op je lijstje. Maar misschien moet je het er nog snel bij zetten. Want je gaat er niks van hoeven te missen. Want we mogen dat concert volledig uitzenden van Somber. Dat gaat gebeuren via VRT Max en ook via VRT Canvas. Dus vanaf 8:30 overal te zien en te horen.
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
2: Live op VRT Max.

0: Sexy back, met de zon in mijn bek vooral. Hier op Pukkelpop, je hoorde Justin Timberlake. Het is bijna 6:20. Straks dus bezoek van Bazaar en zometeen muziek van Wet Leg.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
1: Axel, terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw.

0: Goedenavond.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, hi, Fontaines DC. Het is onze favoriete band uit Dublin City, Ierland. En we hebben ze ooit al eens gehad voor een showcase. En we dachten, weet je wat, we doen dat gewoon nog een keertje. Een showcase om het nieuwe schooljaar goed te starten. Op 3 september, dat is al heel snel. Dan gaan ze een showcase komen spelen bij ons. Je kan daarbij zijn. En dat wil zeggen dat je dan van heel dichtbij Fontaines DC kan zien. Ze hebben een nieuwe plaat. Die gaat al heel snel verschijnen in oktober. Al Dopamine Chamber. We hebben daaruit nu al een nummer gekregen. Een mooi cadeau is dat. Marianne, die nieuwe single, ook hotshot geweest. En ja, als jij dat allemaal live wil horen en voelen en zien en je wil daarbij zijn, dan heb ik 1 goede tip. Gewoon naar je radio luisteren.
1: Luister volgende week naar Studio Brussel.
3: En win jouw ticket voor de exclusieve Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: om 6:30. Blame Brad van The Beaches.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Heel fijn dat je erbij bent. We zitten nog op Pukkelpop tot 1:00 vannacht. En als je mee begint te kijken, VRT Canvas, VRT Max, dan zal je zien dat hier bezoek is. En Bazaar is hier toegekomen. Mathieu, Simon, Oliver, hallo.
3: Hallo, keur.
0: Hey, iedereen kreeg op radio, tv en VRT Max al een eerste impressie. Heel veel emoties van de fans die het concert hebben gevolgd op de eerste rijen. 5 sterren waren de reviews, dus ik kan het nu aan jullie vragen. Hoe was het?
3: Ja, het was
4: insane.
3: Het was echt ongelooflijk.
4: Jezus.
3: Ja, ja, alles zat mee, het weer zat mee. De mensen hadden er heel veel zin in. Ik bedoel, het was echt one for the books.
0: Ja, het stond vol, de zon in jullie gezicht, de straling. Ik bedoel, alles. Het stond ook echt vol, want het stond even vol als nu ongeveer, denk ik. Sarah Larsson, die is
3: mooi,
0: begonnen.
3: Mooi beeld ook van...
0: prachtig,
3: ja,
0: hè?
3: Ongelooflijk.
0: Maar ja, de emoties, hoe is dat dan? Gaat dat dan al snel liggen? Of tintelt dat zo nog een beetje na?
5: Nu, het is toch al 2 uur geleden.
4: Ik heb dat al 2 uur geleden.
0: Nee.
4: Ik heb Olly nog
3: nooit. Ik weet nog steeds niet wat ik met mijn enthousiasme naartoe moet eigenlijk.
5: Ah, ja, oké. Okay.
4: Ik heb Olly nog nooit zo enthousiast geweten. Emotioneel geweten. Hij had echt letterlijk de krop in de
5: kist. Ja, dat is, zo, ja, dat is een zegspijs, maar ik had dat letterlijk.
4: Hij had dat letterlijk.
5: Nummer, ik kon bijna niet zingen.
0: Nee. Echt?
4: Ja.
3: Amai, dat heb ik u ook nog niet veel weten zeggen.
0: Allee, jongen.
4: Normaal is hij zo stoïcijns, hè?
0: Dat is waar.
5: Ja, dat was eraf.
0: Dat was eraf, maar het is misschien. Mooi. Jij was hier natuurlijk al en jij dacht van, kijk, ik ben hier nu, die krop, laat die maar komen.
5: Ja, denk het.
0: Ja, eerst solo en dan op dat grote podium.
3: Wow.
0: Ja, wat was het ook allemaal. Hè? Die mainstage van Pukkelpop, dat blijft toch ongelooflijk, denk ik, voor artiesten. Dat is toch zo een soort doel. En als je daar dan staat, geloof je het waarschijnlijk nog niet.
4: Nee, en het voelde vandaag ook, ik weet niet, heel crazy aan of zo. Zoveel volk. En we hebben hier wel nogal gestaan op de mainstage, maar vandaag was het echt anders of zo.
3: Het was zo tot aan de tenten daar waar ze echt aan het springen. Ik heb net een filmpje gepost op Instagram, waar ik echt al 37 keer zelf gekeken heb van, hoezo is dit aan het gebeuren? Dat was echt, ja, het was onbeschrijfelijk. Onbeschrijfelijk, ja.
0: Onbeschrijfelijk, maar wel echt gebeurd. Jullie hadden natuurlijk op voorhand aangekondigd dat het speciaal zou worden, want 10 jaar Bazaar, dat moet een beetje speciaal zijn. Ik zag dat jullie doeken gingen laten maken. En dat waren, denk ik, vroegere backdrops of doeken van iets anders. En
3: klopt.
0: Je hebt dat nu heel mooi geïntegreerd op dat podium. Zag er fantastisch uit, toch?
3: Dank je.
0: Ja, hè? Heel leuk. Veel werk ingekropen, denk ik.
3: Ja.
5: Ja.
0: Dat hebben jullie niet zelf thuis
4: gezien? Jawel. Naald en draad.
3: In ons naaiatelier Bazaar. Het bazaarke.
0: Ja, zeg, en dan op het einde zag ik jullie hier bijna onder de studio voorbij komen met een fanfare. Ik dacht, maar wat gebeurt er hier nu toch allemaal?
3: Ja, ik dacht, ik was een outro.
4: Hetzelfde.
3: Ik was een outro. Het was een ingeving van het moment. Ik had een outro. Ik wou in het publiek gaan.
0: Ja?
3: Maar dan dacht ik van, ja, ik raak hier nooit meer uit. Dus dan gelukkig was rechts was dan een soort VIP-ingang. En de eerste persoon die ik tegenkwam was Shockey. En dat was echt zo van... En,
0: help!
3: Oh, mijn man, dank u, zei hij. En ik zo, ja, graag gedaan. Dus dat was echt een mooi moment.
0: Ja, maar zalig. Wie was de fanfare eigenlijk?
3: Ja, we hebben een oproep gedaan via socials. En dan hebben we eigenlijk een soort hybride samenstelling gedaan. De drummers heten Drum Spirit. Die hebben al vaak soort grote evenementen en programma's gedaan. En dan was er eigenlijk ook... Ja, nu weet ik eigenlijk niet van waar ze kwamen. Maar alleszins, aan enthousiasme geen gebrek.
0: Nee.
3: Ze waren echt, allee, het was zo leuk. Het was ook, ja, ze vonden het echt een leuk moment.
0: Dus jullie zijn ergens daar achteraan gestopt? Want ik zag jullie ook plots niet meer.
3: Meestal is dat zo. Ik heb daar vaak... Dan zo, ik heb een idee. En dan zo midden in dat idee denk je van... hoe ga ik dit nu verder op?
0: Maar het was eerder in de set ook, hè? Je was aan het crowdsurfen.
3: Ja.
0: Ik dacht, nu gaat hij wel heel ver. Maar of misschien was dat berekend.
3: Ja, dat was wel gepland. Maar ik was iets te laat vertrokken. Dus dan had ik zo... Ik moest zo snel zeggen van... Vang me alsjeblieft, vang me alsjeblieft op. En er was één grote man. En die zo... Oh, ja. En die kwam zo tussen. Ja, dat was hilarisch.
0: Ja, jullie zijn dat intussen gewoon. Dat jullie weten van... We moeten weer op hem wachten.
4: Crowdsurfen?
3: Ik heb dat nooit gedaan.
4: Nee, dat is de eerste keer, hè?
3: Nee.
4: U ontmaakt.
3: Ja, ontmaagding.
0: Voilà, het moest gebeuren na 10 jaar. 10 jaar Bazaar. Zeg, is dit dan het orgelpunt van een heerlijke zomer?
3: Zeker.
5: Bijna, we hebben nog een paar nakomertjes.
3: Maar het orgelpunt is... Ja,
5: het orgelpunt is wel
4: zeker het orgelpunt.
3: Opgeanticipeerd natuurlijk op deze.
0: En sowieso geen zwart gat, want er staat nog van alles gepland. Dit jaar, maar vooral volgend jaar. Hè?
3: Klopt. Ja, ja, we gaan we hebben 5 concerten in de Roma waar dat we 10 jaar Bazaar gaan vieren. Die waren allemaal uitverkocht redelijk snel. Dus ja, we hebben beslist om er gewoon een 6e bij te doen. En ja, ze zien waar we stranden. We gaan er een...
0: Dus het zijn er intussen inderdaad al 6. is. En ik dacht, ja, het begint op 25 juni de eerste. Maar nu is er dus een zesde bijgekomen, 20 juni. Dat wordt dan eigenlijk het eerste van die reeks. Dus de laatste zullen de eerste zijn nu.
5: Dat is een hele puzzel.
4: En deelnemen is belangrijker dan winnen.
0: Voilà, ook nog. Zeg, blijven jullie nog even op Pukkelpop? Want jullie kennen hier wel nog wat volk dat moet optreden. Of dat hier gewoon is. Dus wat zijn de plannen?
4: Ik wil graag Blood Orange zien.
5: Oh, is dat wel te laat, denk ik.
0: Nee.
3: Ik ben eigenlijk anticiperend op Sarah Larsson. Wil ik toch
4: daar gaan we even kijken.
0: Voilà, dat misschien ook.
5: Tyler vooral zien.
0: Ja, Tyler, dat komt ook nog op de mainstage hier vanavond. Genoeg om jullie nog te amuseren en die tintelingen te blijven voelen. Als je wil, mag je ook nog heel even blijven staan. Als je goud zou willen zien, hoe dat dan precies verliep. Oh, ja. En als je details wil zien en als je wil zien hoe mooi die doeken op dat podium waren. Want daar gaan we nu naar kijken. Bazaar, geniet nog en merci om langs te komen.
3: Dankjewel. Studio.

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar mijn lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi is het.

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
0: Gratis of niks.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

geweldige hand- en voetcoördinatie. Ik ben Nathaniel Rateliff en de Night Sweats. SOB. En dat zou je ook kunnen zeggen van Zara Larsson. Veel beweging op een podium. We gaan zo meteen naar de mainstage.

0: to you, another N54 Ultra. Het is 7:50. Welkom hier.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Niemand kan zo schudden met alles wat ze heeft als Zara Larsson. Beste comeback in jaren, zou je kunnen zeggen, want ze is wel al eventjes bezig. Maar nu plots weer helemaal hot met nieuwe muziek. Eerste keer voor haar op Pukkelpop en dat zullen we geweten hebben. Want ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik nog nooit zoveel volk gezien heb dit weekend. Tot onder de studio staat het hier gevuld. Dus wat denk je? Zullen we eens gaan meegenieten? Ik denk het wel. We gaan dansen, we gaan genieten en we zullen dan ook maar meeschudden met alles wat we hebben.

Zara Larsson, dat is een feest op die mainstage. Je kan het integraal blijven volgen op VRT Max. Als je dat wil, straks gaan we er nog eens naartoe om dat feestje toch nog eens van dichtbij te zien en te horen. En te

Dankjewel voor al jullie berichtjes in de Studio Brussel app. Tom die stuurt, dankjewel Studio Brussel voor de fantastische omkadering van Pukkelpop. Het was vaak een steun in de rug tijdens de examens. Dat is met heel veel plezier en je kan nog de hele avond nagenieten van die allerlaatste dag van Pukkelpop. Wat een editie weer, 2026. En het is nog lang niet gedaan, want we gaan door tot 1 uur vannacht. Nu Phoebe Bridgers, die heeft een nieuwe plaat met haar partner ook op een van de nummers. Dit is Bobby.

0: Brussel.
1: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In Sint-Gillis in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. Niemand raakte gewond, maar burgemeester Jean Spinet vreest dat er vroeg of laat slachtoffers zullen vallen.
2: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens, dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomeen in de drugsdealersnetwerks te vechten.
1: Gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. De dader is nog spoorloos. Nog in Sint-Gillis waren er gisteravond 2 autobranden. Het duo dat vrijdagavond met een zwaar vuurwapen op een politiecommissariaat in Anderlecht heeft geschoten, is nog altijd spoorloos. Burgemeesters en politie gaan ervan uit dat alle incidenten te maken hebben met drugscriminaliteit. In de wielerronde van Spanje heeft Matthew Brennan de 2e rit gewonnen. De Brit was in Manosque in Zuid-Frankrijk de snelste in een sprint bergop. In de voorlaatste kilometer ging zijn ploegmakker Wout van Aert in de aanval, maar hij werd snel gegrepen. Maar de tactiek van de ploeg pakte perfect uit, zegt Van Aert.
3: Het was als idee om dat ik zou gaan op die laatste knik. En ik had misschien iets te weinig geramd om echt alleen door te zitten. Maar dan wisten we nog altijd dat ik in het voordeel van met u kon zijn. De sprint zou ontregeld zijn. En ja, hoe zwaarder de aanloop, hoe beter, denk ik, voor hem. Dus ja, super knap om te zien dat hij het afmaakt.
1: Tadej Pogacar, die gisteren de openingstijdrit won, blijft leider in het klassement. En onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de Renewy Tour gewonnen. Philipsen won de 5e en laatste rit. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Teunissen en de Italiaan Mozzato. De ritoverwinning vandaag was al de 2e in korte tijd voor Philipsen. Hij reageert dan ook bijzonder opgetogen.
4: Ja, ik had nooit gedacht dat ik iets of wat klassementrenner ging worden. Maar misschien moet ik die ambitie wat bijstellen. Blij hoe dat het nu is afgelopen deze week. En ook in de Bavaria Belgium Tour. Dus uniek om mijn eerste 2 rondjes te kunnen winnen met een eindklassement. Als sprinter is toch niet evident.
1: En de laatste rit vond uiteraard plaats in Leuven. En in het voetbal spelen Club Brugge en Cercle Brugge op dit moment de Brugse derby. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Lommel van Westerlo met 4-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij minima van 5 tot 12 graden. Morgen zonnig weer met hoge sluierwolken, maxima van 18 tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land. We krijgen afwisselend wolken en perioden van regen of buien, soms intens en met onweer. Meer op 14nieuws.be.

0: Chris.
1: Ik ben Emiel.
0: En we komen voor Tyler en de Creator. We hebben een combi-ticket, we kijken er naar uit.
2: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

dat is heel goed dat die mensen voor Tyler, the Creator, komen. Maar er is iets aan het gebeuren nu op de mainstage. Daar moeten we nu naartoe. Zara Larsson live. En Lush live.

the show, I like to bring someone up on stage with me.

I know you know it. I know you know.

It's never, never ending. Maar nu is dat concert van Zara Larsson wel gedaan. De zon schijnt. Echt crazy hoeveel volk hier staat. Niet normaal. Die zon was trouwens ideaal om al die glitter op de outfit en het gezicht liever van Zara Larsson nog wat extra shine te geven.

0: Midnight Sun. Mocht je je afvragen waarom ze zo moest lachen en waarom mensen als een dolfijn in de lucht hingen boven het publiek, dat is een trend. Ik geef het maar mee. Ja, daarnet ook die jonge mama Esther die de aandacht trok van Zara Larsson met een spandoek waarop stond dat ze net een baby en dat zijn haar woorden had uitgeduwd. Maar nu helemaal klaar was voor het dansje bij Lush Live is ook gebeurd. Ze deed dat geweldig, die had nog gedanst, dat was wel heel duidelijk. Zara Larsson die wou dan iets op haar t-shirt sprayen. Haar baby werd het en dat zag eruit, moet ik zeggen, als een zo dat mannetje van Zwitserland, maar dan de evil versie in het blauw. En als ik mij niet vergis, hing er trouwens nog een beetje van die blauwe verf op de buik van Zara Larsson. Goed, we gaan eens meteen naar Nona. Die staat daar ergens helemaal vooraan bij het publiek. Om eens te horen hoe het geweest is, dat concert van Zara. Nona, vertel eens, want het was crazy. Wat is daar allemaal gebeurd?
1: Kirsten, het is inderdaad echt crazy geweest in het publiek hier. Ik denk dat het publiek nog nooit zo ver tot achter heeft gestaan hier aan de mainstage op Pukkelpop. Ik durf dat hier echt wel zeggen. Ik ben een fannetje van Zara Larsson, dus ik kan jou vertellen dat het supergoed was. Maar ik ga dan natuurlijk eens vragen aan de fannetjes die hier op de eerste rij hebben gestaan. Hallo, wie zijn jullie?
2: Ik ben Sue.
3: Maite.
1: Roos. Jullie hebben een zonnebril aan met Bad Bitch op. Is dat speciaal voor Zara Larsson om te laten zien dat jullie ook een bad bitch zijn?
2: Ja.
1: Wat vonden jullie van haar optreden?
2: Heel mooi. Heel leuk. Ja, heel, heel leuk.
1: Is het wat je ervan verwacht hebt? Heb je al veel video's online gezien van hoe het was en zo? Op haar vorige shows?
2: Ja, ja, ja.
1: En heeft ze de verwachtingen ingelost?
2: Ja.
1: Voilà, kort en bondig, dat is exact hoe het moet zijn. Ik ga eens kijken hoe de mensen hier op de eerste rij het vonden. Ik ga wat verder proberen te kruipen. Hier zie ik een meisje dat volgens mij de jongste fan is van Zara Larsson. Hoe oud ben jij?
4: 8 jaar.
1: Ben je 8 jaar en je staat hier al op de eerste rij op Pukkelpop?
4: Ja.
1: Wat vond je van Zara Larsson?
4: Heel goed.
1: Ja? Van welk liedje ben je het meeste van?
4: Lush Life.
1: Kan jij het dansje van Lush Life?
4: Ja.
1: Wil je mij dat eens laten zien?
4: Ja.
1: Probeer het maar eens. Voor de mensen die aan het luisteren zijn en hier aan het kijken zijn. Hier is een 8-jarige die staat te shaken. Woo!

0: toen ze opkwam.
1: Toen ze opkwam en het publiek helemaal uit zijn dak ging. Had jij graag het Lush Life meisje willen zijn?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Maar vond je het goed dat Esther dat was?
0: Ja.
1: Ja, zij heeft er net een baby uitgeperst natuurlijk. Dus dan verdient ze dat wel. En denk ik dat iedereen het haar gunt. Ik denk dat heel veel mensen nog heel lang gaan nagenieten van deze Zara Larsson hier op Pukkelpop, Kirsten.
2: Je ziet het inderdaad, heel veel jonge fans, maar echt heel gemengd publiek. Heel fijn om iedereen daar met stralende gezichten en hier en daar veel glitter van uit die frontstage te zien komen.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Studio Brussel.

als een overwinningslied. No Cards Go van Arcade Fire. Blijf hier, want zometeen bezoek van de Amerikaanse ster Audrey Nuna. En als je denkt nog nooit van gehoord, wacht, ik ga het je straks allemaal uitleggen.

0: Audrey Nuna hoorde je hier vandaag live op Pukkelpop.
1: Coachello!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Studio Brussel.

0: Ghost Zion, dat was Kryptonite. Het is richting 8 uur aan het gaan. Wat een mooie, mooie dag, die allerlaatste hier op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Sarah Larsson die heeft hier net de mainstage afgesloten. En op het einde van haar set kwam dat nummer Lush Live, waar veel mensen op aan het wachten waren. Daar is een dansje voor. Een wereldwijd bekend TikTok-dansje. Iedereen van de fans kent dat dansje. En naar goede gewoonte pikt Sarah er dan een fan uit. Eén fan om dat dansje mee op het podium te komen doen. En zij koos voor Esther uit Poperingen. Dag Esther.
3: Hallo.
0: Echt waar. Jij stond net op die mainstage. Wij staan er hier net naast. En als ik er naar kijk, dan denk ik dat is een gigantisch podium. Ik heb het hele weekend nog nooit zoveel volk hier gestaan. En toen stond jij daar. Ben je al een klein beetje bekomen?
3: Niet echt, maar ik ben er volop aan het genieten. En ik vond het heel leuk.
0: Hoe heb jij op een bepaald moment de aandacht getrokken?
3: Ik had dus een spandoek gemaakt. We waren er al de hele tijd mee aan het zwaaien. Maar mijn man stond achter mij, is redelijk groot. Dus ik zei, kom, ik spring nu in uw nek. En ik zwaai ermee. En dan heeft een danser het gezien. Heeft Sarah haar aandacht getrokken en zo.
0: Ja, dat konden we inderdaad zien. Die was aan het wijzen naar dat spandoek. Het was ook een heel mooi spandoek met glitters op. En het was heel duidelijk. Want je zag inderdaad zo bepaalde berichtjes die je zelfs niet kon lezen. Maar bij jullie was het heel duidelijk. Waarom was het zo belangrijk? Waarom wou jij daar uitgepikt worden? Want wat stond er precies op dat spandoek?
3: Door heel de heis. Dat ben ik het misschien een klein beetje vergeten.
0: Het was iets met push.
3: Ja, push. Het was... I just pushed my baby out. Now I'm pushing my way to the stage to for Lush Life.
0: Dus jij bent net mama geworden. Hoe lang is dat exact geleden?
3: 4 weken en 2 dagen.
0: Oh my god. Esther, proficiat. In de eerste plaats. Maar ten tweede, ik kan me niet voorstellen. 4 weken na een bevalling, hoe jij daar staan dansen hebt. Het zag er waanzinnig uit. Maar hoe heb je dat geflikt?
3: Ja, ik denk heel veel geluk. En ik ben het echt wel aan het manifesteren. Het was al van gisteren. Dat ik echt zei, oké, ik sta op dat podium, ik haar voor. Ik denk heel veel geluk. En juist het goede moment gekozen. Dus,
0: hoe is dat dan precies exact gegaan? Jullie staan op in Poperingen vanmorgen. Jij dacht, ik heb mijn spandoek mee. Wij gaan naar Pukkelpop. Ik ga vooraan staan. Zij gaat mij daaruit pikken. Ja.
3: Het begon bij de deuren. Mijn man zei, doe rustig, doe kalm. Ik zei, nee, we zijn hier nu zo vroeg. We staan hier net voor de deur. Ik loop. Dat is mijn eerste sprint dat ik gedaan heb na de bevalling. Moest ik even, moeten bekomen daarna.
0: Maar ik snap het.
3: Ik stond van voor, dus ik was blij. Hebben alle artiesten voor Sarah Larsson ook van heel dichtbij kunnen zien.
0: Echt waar, strijder. Ja. Want het is niet simpel, zeker niet in die hitte. En zeker niet als je een baby van 4 weken oud hebt. Wat dacht je? Ze pikt mij eruit. Ik ga op dat podium. En was je toen rustig? Of sloeg er toen wat zo een paniekske?
3: Ik weet, mijn zus heeft gezegd, Esther, als je wordt gekozen, dan ben je rustig. Dan ga je daar niet zitten als een stuiterbal heen en weer. Je bent rustig en ja, ik heb goed geluisterd blijkbaar.
0: Ja, dat was super cool, want het leek alsof je gewoon in een videoclip stapte en je dacht, ik doe mijn ding. Ik dacht ook van, die kan wel serieus dansen. Ben je een ervaren danser of ben je gewoon heel soepel met jouw bewegingen altijd?
3: En ik ben dus leerkracht als hoofdberoep en in bijberoep heb ik mijn dansschool in Poperingen.
0: Oh.
3: Dus vandaar.
0: Die gaan dat dus allemaal zien, of die hebben dat allemaal gezien. En nu gaat iedereen echt altijd bij jouw les willen volgen. Want die denken dan de volgende keer staan wij bij Sarah. Je hebt ook de t-shirt gekregen.
3: Ja.
0: I was chosen as the Lush Life dancer and all I got was this stupid shirt. Maar dan gesigneerd met een speciale spraypaint tekening van Sarah Larsson herself. Ze wou een baby tekenen. Ik heb het daar straks omschreven als de evil Zwitserse baby.
3: Oei.
0: Blauw. Een beetje. Maar goed, het is wel jouw baby. Hoe heet de baby?
3: Aurel.
0: Aurel. Kijk, dat is iets wat je nooit meer zal vergeten. Dat moet misschien in een kader, ofwel moet je het net heel veel dragen. We zijn nu nog niet zo lang na dat moment. Is dat eigenlijk al doorgedrongen? Want ik zie dat jij nog echt op een high zit.
3: Ja, ik ben alles aan het beleven. Hè. Ik ben aan het genieten. Ik denk dat het meer vanavond zal zijn als ik al de filmpjes zie. En, want ik had al superveel berichtjes. Tijdens Lush Life was mijn gsm ook aan het trillen. Dus ik moest... Ja.
0: Wat een experience. Ja. Heb jij ook gewoon een paar woorden kunnen wisselen met Sarah?
3: Dus al hetgeen wat op het podium is gebeurd. En backstage moest alles wel super, super snel gaan. Maar ik heb toch gedurfd om een foto te vragen.
0: Ja?
3: Ik zag haar twijfelen, maar ja, ik wou haar totaal niet pushen of zo. Maar ze zei, kom aan, heel snel, let's do it.
2: Ja, let's do it.
3: Very fast. Oké, okay, voilà. En,
0: zalig. Ja. Het leuke detail is dat zij ook nog een kleine herinnering had aan jouw passage. Want er zat zo nog een beetje blauwe verf op haar buik. En dat heeft ze nog het hele concert meegedragen. Dus ik vond dat wel heel symbolisch. Van de buik en de baby en de spraypaint op de buik van Zara Larsson. Esther, je bent een ster op dat podium en hier ook. Je schittert en je hebt een verhaal dat je voor altijd zal kunnen vertellen. Geniet nog na.
3: Zal ik doen, dankjewel.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
4: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
5: Like an empty fire. Like your desire.

Zoveel goede energie van Esther, die mocht meedansen tijdens Lush Live met Zara Larsson. Wat een belevenis voor een danseres. Ze gaat het altijd kunnen blijven vertellen. Goed, zometeen wissel van de wacht hier met Thomas Michiels. Die neemt je nog mee voor de rest van de avond. Op de laatste avond is dat van Pukkelpop, dag 4, met nog veel live muziek. Je gaat alles horen, voelen en zien wat hier nog te beleven valt. En ik heb voor jou nog deze Bastille met Laura Palmer.

0: Luisteren tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort, dat zegt de regering. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval, mogelijk liggen er nog veel meer mensen onder het puin. De regering had de inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. In Sint-Gilles in Brussel zijn er dit weekend verschillende schietincidenten geweest. Vanmorgen is er geschoten in de buurt van de Hallepoort. De kogel kwam terecht in het raam van een woning. En gisteravond kreeg een man een kogel in zijn been. Burgemeester Jean Spinet wil meer middelen. Hij vraagt 80 extra federale politieagenten, net zoals in Antwerpen.
5: Het is bijna gedurende de dag. Het is ongelooflijk. Op zaterdag 's avonds, op zondag 's morgens. Dat moet veranderen. Het is zeer gevaarlijk voor de ouders en de kinderen. Brussel heeft hetzelfde steun van Antwerpen nodig om tegen deze fenomenen de drugsdealersnetwerks te vechten.
4: Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Banten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden en daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Naar Koning Voetbal, de Brugse derby tussen Club en Cercle nadert het slotkwartier. Johan de Kaliwe, jij volgt het, hoe staat het daar?
6: Het staat 1-0 in het voordeel van de Club Brugge. Een doelpunt van Tresoldi, 7 minuten voor de rust. En dat was een verdiende voorsprong voor Club Brugge. Na een vrij rustig begin, een paar speldebrikken van Cercle Brugge. Dan toch dat doelpunt. Maar Cercle dringt aan in de tweede helft. En het is het nu een penalty of niet voor Cercle Brugge? Ja, we krijgen een penalty, kan ik uiteraard niet meegeven. Of is het op de rand? Dan moet u het maar volgen via Radio 1. Het is een penalty, denk ik, inderdaad voor Cercle Brugge. Bevestiging daarvan straks. Maar dus Club Brugge mag in de tweede helft zijn doelman Jan Sommer danken. Want tot 2 keer toe heeft hij er met een goede save voor gezorgd dat Cercle Brugge niet kon scoren. Eerst Van Zijr alleen voor zich. Save van Sommer. En daarnet een ren van Adaramola. En ook nu weer het handje van Sommer. En zo de bal naast de goal. Op dit moment is er het bekijken van de situatie in het strafschopgebied van Club Brugge. Dus al dan niet een penalty van Cercle. U kunt het volgen via Radio 1. De tussenstand is hier in Jan Breydel nog altijd 1-0.
4: Dank je, Johan. En op de Wereldruiterspelen in Aken heeft onze landgenoot Thibo Spits met zijn paard in Preska zilver gewonnen. De twee bleven foutloos op de laatste proef en sprongen zo van de vijfde naar de tweede plaats. Het goud was voor de Zwitser Steve Gerda. En Spits is erg tevreden.
7: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, mee ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zei het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
4: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Thomas Michiels.
9: Een hele fijne avond. Het is zondagavond, de laatste dag al op Pukkelpop. En tot 1 uur vannacht gaan wij live, zoveel als mogelijk.
8: Studio Brussel.
10: De festivalzender.
8: Live op Pukkelpop.
9: En dat mag je letterlijk nemen. Ik zet je meteen in de marquee bij Blood Orange. Dat is de 40-jarige Londenaar die een experimentele mix maakt van R&B en electronica. Ik ga de schuiven opengooien. En dan vallen we lekker in bij zijn nummer Best to You. Welkom.

Kijk zeker mee op VRT Max en op VRT Canvas. En dan geniet jij mee van die zonnige show van Blood Orange. Hij staat dan wel in die donkere marquee-tent. Maar het zonnetje van zondagavond pikken we zo muzikaal lekker mee. Welkom op Pukkelpop.

Voor sommige kijkers of luisteraars misschien nog een beetje onbekend, Blood Orange. Maar het klinkt echt als het letterlijk verfrissend bloedappelsientje waar je hem bijt tijdens een gezellige barbecue met vrienden en familie.

stuk voor stuk topmuzikanten op het podium bij Blood Orange, waar je nu naar aan het kijken bent. Je kan volgen op VRT Canvas, in de app van VRT Max. En dan pikken we nog die laatste minuten mee van Blood Orange. En straks om 8:30 gaan we live naar Somber, die hier op de mainstage zal spelen. Maar dus, eerst het einde van die set nog van Blood Orange. Blijf gerust bij ons. We kregen Charcoal Baby en dit is de intro van Champagne Coast.

0: Thank you so much.
1: Thanks to my amazing band. A wonderful touring. Everyone who works at the festival. You're very amazing. Thank you. Thanks for coming. Have fun. Be safe. Shout out to Trash Talk. Take that.
2: Blood Orange met een thank you woordje voor zijn band. En ook voor Trash Talk. Dat is een beenharde band die er vandaag ook op het podium van Pukkelpop stond. Dat siert hem wel. Prachtig. Blood Orange, de 40-jarige Londenaar die al een tijdje in Amerika woont. En daar dus een troep fantastische muzikanten heeft gevonden. Dit applaus is meer dan terecht in de marquee. Welkom op Pukkelpop. Van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
2: Zo is dat. We zitten al aan dag 4. Het zonnetje schijnt fantastisch. Die wei die loopt hier helemaal vol. Daar straks hadden we al een paar mooie hoogtepunten. Waarbij het echt, ja, het was drukken en duwen om er nog bij te geraken. Hier aan de mainstage, vlak achter mij. Bij Bazaar was dat. En bij Zara Larsson was het ook heel, heel druk. Zometeen gaat Summer hier beginnen aan zijn set. Vanaf 8:30 is dat. Jij moet daar niks van missen. Kan gewoon lekker meevolgen op VRT Canvas. VRT Max. No problemo. Het enige dat je nodig hebt is een goed werkende internetverbinding. En dan mag je de app van Studio Brussel misschien eens opengooien en een berichtje sturen. Want dat maakt het wel gezellig. En dan weet ik waar je luistert, met wie en hoe gezellig het is om op die manier Pukkelpop ook mee te beleven vanop de eerste rij. Ik ga je eerst nog trakteren op Get Down Services. Want die spelen hier straks ook een set op Pukkelpop.
4: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Bij Studio Brussel.
4: De festivalzender.
3: En stream dit jaar ook volledige concerten.
4: Live op VRT Max.
2: En weet dus, vanaf Somber zijn eerste noten starten, ga ik je meepakken op de wei en dan kan je alles meevolgen vanaf de allereerste seconde. Dit is Get Down Services met The Radiator. Welkom.

0: Voilà, belofte maakt schuld. Get Down Services. Ik ga jullie even parkeren, want Somber die gaat zo meteen verschijnen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, de mainstage die staat hier helemaal vol. Want Somber die begint eraan. De band staat al op het podium, de gitaren die knallen al, de drums beuken al. En nu zie je op de schermen een grote auto arriveren, waar Somber in zit. Hoor dat publiek eens.

En hij heeft Adela ook meegenomen. Die speelde daar net op Pukkelpop. Zat naast hem in de cabrio en nu komen ze hand in hand aangelopen naar de main stage. Hoor dat publiek eens uit zijn dak gaan. Kijk mee op VRT Canvas en VRT Max. Summer aan het pompen, helemaal klaar om de show van zijn leven te spelen.

Samber is er meteen ingevlogen. Zijn set is net gestart om 8:30. Hier op de mainstage, dag 4 van Pukkelpop. Welkom, jij kijkt gewoon lekker mee. Dat integrale concert zenden we nu helemaal live uit. Veel kijk- en luisterplezier. Krijg nog fijne berichtjes in de app. 1000 keer dank aan Studio Brussel. En ook Tim, die zit op zijn terrasje. Lekker mee te genieten. Stem zit live helemaal goed, zegt hij.

Zijn absolute hit waarmee hij ons hart veroverde. En sinds dan hebben we hem nooit meer losgelaten met Studio Brussel Somber. En nu staat hij hier op de mainstage van Pukkelpop te blinken in zijn vestje. Volg het lekker mee op VRT Canvas, VRT Max. We skippen het nieuws, we geven die set integraal van Somber. Welkom op Pukkelpop. Het volgende nummer heet Potential.

Wat een geweldige live set stuurt Elsa uit Kortesum door in de app van Studio Brussel. Ja, het is zomer. Die is heel die weieren lichtjes stilletjes aan het inpakken. Heeft nog een klein half uurtje om die set verder te zetten. En wij volgen alles live mee. Ook Ellen geniet van al die zalige live-uitzendingen. Al een heel weekend lang. En nu dus Somber. Hij begint aan zijn volgende nummer. Start zachtjes, maar ik denk dat het ook weer zal ontploffen.

Ja, ja, de kijkers die kunnen meevolgen op VRT Max en VRT Canvas. En die zien dat Somber daar met graffiti Somber Loves Belgium op een groot spandoek heeft geschreven. Dus speciaal voor de luisteraars geef ik een woordje uitleg. Hij is nu aan het zwaaien met die vlag waar hij het heeft opgeschreven. En gaat hij door het publiek gaan met die vlag? Jazeker.

Haha, Sommer trekt erop uit. Met zijn Summer Loves Belgium vlag. Door de wei van Pukkelpop. 21 jaar is hij. En hij straalt even fel als zijn vestje. Vol pailletjes. En bewijst dat hij klaar is voor het rock'n'roll leven. Dat hebben jullie ook gezien, want we krijgen heel veel berichtjes in de app van Studio Brussel.

hopla, nog wat handtekeningen erbovenop. Ja, als je dit elke avond doet, dan blijf je een goede conditie behouden. Staat aan de start van zijn carrière, maar ja, als dat de komende 40 jaar het geval gaat zijn, die toertjes door het publiek. Dan gaat hij goed in shape blijven. Het plezier spat er vanaf, de fans smullen ervan. Somber door het publiek, op, op, op. Dit is echt genieten.

Pascal uit Antwerpen stuurt: ik ben 40 jaar ouder dan Somber, die 21 is. Maar ik ben echt aan het meegenieten via VRT Canvas en VRT Max. En Wendy stuurt: ik denk dat de buren hier ook kunnen meegenieten. Zo luid staat het. Wat een show is die aan het geven. We genieten nog 10 minuutjes van die set van Somber. Je krijgt hem integraal. Wat een energie, geweldig toch?

0: Somber heeft die mainstage plat gespeeld. Hier op Pukkelpop. 21 jaar is hij. En jullie staan ervan te kijken, ook in de app van Studio Brussel. Wauw. Kiet stuurt, ik was even aan het sappen en ik zie plots een onbekende band met een gast die een ongelooflijk charisma neerzet. Een postpunk David Bowie met krullen die een hele weide op zijn hand krijgt en zelfs mij kippenvel geeft. Kiet uit Gent, prachtige review.
1: I'm not fucking satisfied!

0: Wat een charisma, wat een topper, Somber. Mensen zien vergelijking met David Bowie, Freddie Mercury, Mick Jagger. Ik heb hier alles gelezen in de app van Studio Brussel, maar dit is gewoon Somber. 21 jaar. En heeft hij wij in brand gezet met deze 12 to 12, zijn absolute wereldhit. Hoor dat applaus. En dat is mooi. Hij pakt het niet helemaal op zichzelf, maar hij gaat met zijn band, zijn voltallige band, helemaal naar voren om te buigen voor het publiek. Want dat hebben ze samen gedaan natuurlijk, die wij plat gespeeld. Wat een bom op deze laatste dag van Pukkelpop. Geweldig. Ik denk dat er heel veel glittervestjes gaan verkocht worden de komende dagen, want iedereen wil Somber zijn. Prachtige performer, prachtige artiest. En wij gaan reacties sprokkelen op de wei.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: Ja, we komen net uit die show en dan vind ik het altijd heel leuk om de mensen meteen een micro onder hun smoel te duwen. En we gaan eens op zoek naar Flo Windy, want jij gaat dat doen voor mij op die wei van Pukkelpop. Flo, hoe is het daar?
3: Thomas, ik ben een klein beetje buiten adem, want we hebben zitten rondspringen op die laatste 12 to 12. Maar we duiken hier gewoon meteen de crowd hartstikke hard in. We gaan hier even kijken. Hoe was Somber?
4: Heel goed, ja.
3: Wat vonden jullie van Somber? Goed. Goed, dat is al veel. Sorry, wat vonden jullie van Somber?
5: Hey, hallo.
3: Nee, je vond het niet goed?
5: Si, goed.
3: Ah, vous avez aimé Somber?
5: Oui, super.
3: Vous avez trop kiffé?
5: Ouais, trop bien.
3: Oké, voilà, ça va. België, dat zijn meerdere talen. Wat vonden jullie van Somber?
6: Geweldig, geweldig. Wat een sympathieke jonge gast. Echt top.
3: Top. 21 is hem.
6: Inderdaad, zo jong. Zo goed met zijn publiek bezig. Zo'n stem, topper.
3: En alleen maar hits.
6: Alleen maar hits, de een na de andere. Iedereen stond luid mee te kelen. Wat een vibe. Zalig. Wij hebben genoten.
3: Ik hoop dat jullie nog verder genieten van jullie avond. Dan hier. Oeh, ik zie emoties die heel hoog zijn hier. Wat vonden jullie van Somber?
7: Echt supergoed.
3: Ja. Jouw ogen fonkelen helemaal.
7: Ja. Ik heb ook een beetje geweend, maar...
3: Wat was voor jou het hoogtepunt van de show?
7: Die heeft mijn hand vastgepakt.
3: En voor jou?
8: Hetzelfde.
3: Hetzelfde. Ik hoop dat jullie samen echt goed genoten hebben. Ik zie nog... Thomas, ik ga nog één iemand hier uitkiezen. Iemand die duidelijk nog moet bekomen. Ik heb ze hier gespot. Hoe was Somber?
9: Keigoed.
3: Je hebt glitter op je wangen. Wat vond je nu echt van Somber? Hoeveel sterren zou je het geven?
9: Alle sterren. Supergoed. Het was echt goed. Ik had keiveel energie. Het was echt goed.
3: Heb je oogcontact gemaakt met hem?
9: Nee, ik stond niet kort genoeg.
3: Oogcontact maken. We gaan backstage. Nu backstage?
9: Ja.
3: Oké, probeer. Ik wil dat niet... Ja, er is de microdraad. Ik wil dat niet aanmoedigen natuurlijk. Groupie gedrag. Dat gaan we zeker niet doen. Maar kijk, voor elk wat wils, I guess. Ik zie ook dat er zo een harde kern stoere mannen is blijven staan. Maar ik denk dat dat voor de volgende artiest is.
0: Veel lachende gezichten, huilende gezichten. En ook handen die niet meer en nooit meer gewassen gaan worden, denk ik, na dat concert van Somber. Want er waren fans bij die hem hebben kunnen aanraken. Merci Flo, salutjes.
1: Mis niets van Pukkelpop Live.
2: Bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: En stream dit jaar ook volledige concerten.
1: Live op VRT Max.
0: Laat ons een paar gitaren op je afvuren. Dit is Gurrier, stonden dit weekend ook op Pukkelpop.

0: Elisabeth. Wij kennen elkaar van Erasmus. En Pukkelpop is voor ons bier drinken en kut roepen. Hey, en we zijn aan de camper. Gierlen, 2275.
1: Vierdagen non-stop live muziek,
2: interviews en sfeer.
1: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Het is dag 4 van Pukkelpop. Beeld je in dat je dan wakker wordt op de camping en terwijl je in je potje Aikinoodles roert, word je plots opgebeld met de vraag of je kan spelen op Pukkelpop. Het overkwam Ize. Welkom in de studio.
1: Hallo.
0: Is het zo ongeveer gegaan, je dag?
1: Ja, je hebt het heel goed omschreven.
0: Ja, is dat?
1: Ja, heel goed.
0: Wat gaat er dan door je lijf? Dat ze bellen, je zit op die camping, want jij was hier als bezoeker,
1: ja,
0: aanvankelijk.
1: Al van donderdag inderdaad.
0: Wauw, was je nog een beetje bij je positieve? Het is wel zondagochtend.
1: Ja.
0: Dan heb je er al 3 dagen op zitten. Hè?
1: Het was wel heftig inderdaad. Ik was rond 11 uur wakker, denk ik. En ik was mijn Aikinoodles aan het eten en ik kreeg telefoon. En ja, ik wist niet wat mij overkwam. Ik begon te trillen en te schreeuwen. Dat was echt heel leuk.
0: En dan moet je heel snel die knop omdraaien. Organisatorisch gezien, je materiaal moet hier geraken.
1: Ja.
0: Je band moet ingelicht worden.
1: Ja.
0: Hoe is dat allemaal verlopen?
1: Meteen beginnen rondbellen. En iedereen, ik wou echt dat iedereen gewoon er kon zijn. En iedereen kon er zijn, wat superleuk was. En ik denk dat iedereen alles heeft laten vallen en gewoon in de auto is gesprongen. Wat super nice is.
0: Ja, ja, ja. Het was een vervanging voor Violet Grohl. Die is ziek, die kon niet meer zingen. Dat was misschien ook wel een optreden waar hij zelf een beetje naar uitkeek.
1: Dat was eigenlijk het liefste wat ik vandaag wou zien. Dus.
0: Oh nee, oh nee, oh nee.
1: Ja.
0: Ja, you had to fill big shoes.
1: Ja, dat inderdaad wel.
0: Ja, dat wel. Maar Violet Grohl die komt nog eens terug. 4 december staat in Vorst Nationaal. De mensen hebben dan een herkansing. Dus we gaan voor eigen talent. Want ze zijn bij jou uitgekomen, Ize.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat dan aangepakt? Pukkelpop, dat is niet het minste festival. Je moet er wel staan.
1: Nee, maar ik had eigenlijk echt geen tijd om na te denken. Dat was 2 uur voor de show hebben ze me gebeld. Ik heb mijn toiletzak genomen. Ik ben over de wei gewandeld naar de club. En ik ben in de backstage gegaan en toen stond ik opeens op het podium. Dus.
0: Zo zalig hoe je het beschrijft met die toiletzak in de zie je al lopen. Wat doe je dan nog zo een beetje zo, wat mooi maken? Misschien een washandje tegen je gezicht kletsen, dat je er wat frisser uitziet?
1: Vooral washandje, want ik heb al 4 dagen niet gedoucht. Zo met make-up is zo al van 4 dagen lang. Dus het moest even wel een beetje duftiger uitzien.
0: Dus ze hebben daar een kleine viesbeuk op het podium zien staan.
1: Ja, best wel.
0: Lekker, gortig, vettig. Het echte festivalkantje zat nog helemaal aan jou. Maar dat is prima. Echt een dikke rockshow kunnen geven. Die setlist had je meteen in je hoofd. Je wist wat je ging doen om die club omver te blazen?
1: Oh ja, dat was eigenlijk vrij snel duidelijk. Toen ik hoorde dat ik 45 minuten mocht spelen, was dat gewoon van oké, let's go, knallen.
0: Ja, en dan tevreden gevoel na die show?
1: Heel tevreden. Het is eigenlijk nog steeds niet gebeurd in mijn hoofd. Ik moet nog even beseffen.
0: Je papa staat hier heel trots foto's te nemen buiten aan de studio. Ga je hem zometeen een dikke knuffel geven?
1: Ja, dat heb ik al gedaan, maar ik zal hem nog een gaan geven.
0: Het is maar weer een van die vele mijlpalen in je leuke, jonge carrière nog altijd, Ize. Hoe voelt het eigenlijk om dit te doen?
1: Ik zei daar straks nog van, wat een leven eigenlijk. Ja, kort gezegd, dat is insane dat ik dat mag doen. En dat ik hier gewoon op de camping zit en dat ik dan opeens in de club mag staan. In de plaats van Violet Grohl. Dus ja, ik ben heel dankbaar.
0: Ja, dat is een verhaal dat je nooit meer gaat vergeten. Nee. Dat je later misschien zelfs aan je kinderen of je kleinkinderen kan vertellen.
1: Ja.
0: Zo hectisch, misschien wel de meest hectische show uit je carrière tot nu toe.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Joepie, Ize heeft er weer een verhaal bij. En nu dubbel feest met de vrienden op de wei, op de camping. Heb je nog plannen vanavond?
1: Zeker, naar Get Down Services en naar de DJ-set van Thibault en Stijn. Dus het wordt toch leuk.
0: Hopla, het zit allemaal klaar in het hoofd van Ize. Stond hier vandaag dus ook in de club van Pukkelpop. We gaan luisteren naar Kid.
2: Live op Pukkelpop. Studio

0: Pukkelpop. Thomas Michiels.
1: Het is dag 4 en die blues die begint bijna op te komen. Mensen beginnen stilaan al te denken aan het einde van Pukkelpop. Maar we hebben nog een paar uur te gaan. Jij kan lekker meegenieten. Ik had veel live muziek beloofd vandaag. En we gaan dat ook doen. We knallen meteen door naar Royal Blood. Want die staan klaar met de hotshot van deze week. Het is nog zondag. Iets voor 10. Dus dat wil zeggen dat deze week nog steeds bezig is. Onze hotshot met heel veel plezier. Maar dit keer live op Pukkelpop. Met beeld er dus bij. Je kan lekker genieten. 10 over 10 van Royal Blood.

En als we de heren van Royal Blood mogen geloven, dan gaat hun volgende plaat die er dit jaar nog aankomt heel stevig klinken. Kiki stond ook op Pukkelpop dit weekend. Geniet lekker mee van What's a Girl to Do in 25. Dans schijfke.

0: Zometeen vlak na het nieuws van 10 komt de organisatie van Pukkelpop langs. En zij gaan onder andere de data van 2027 onthullen.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws, Mensenbrecht Schabrigs. In de buurt van de Hoge Venen kan er ook morgenochtend opnieuw veel rookhinder zijn, dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en om geen langdurige buitenactiviteiten te doen. Het getroffen veengebied blijft nog altijd verboden terrein. Prins Clément, de zoon van prins Laurent en Wendy van Wanten, heeft voor het eerst gereageerd op zijn officiële erkenning als zoon van Laurent. Clément is daardoor ook zelf prins geworden. Daar moet hij toch even aan wennen. Op Instagram schrijft Clément: om eerlijk te zijn, weet ik nog altijd niet helemaal hoe ik dit allemaal moet bevatten. Door de erkenning is Clément van de Kerkhoven automatisch een prins van België geworden, een titel zonder publieke rol of officiële functie. Hij komt ook niet in aanmerking voor de troonsopvolging of voor een dotatie. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Conakry, de hoofdstad van Guinea in het westen van Afrika, zijn al zeker 30 mensen omgekomen nadat afgelopen nacht een vuilnisbelt is ingestort. Het is al dagenlang slecht weer in Guinea en de zware regenval veroorzaakte een aardverschuiving. Huizen werden bedolven onder een golf van afval en mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. De regering had inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Sport op het WK Hockey spelen onze nationale mannen hun laatste groepswedstrijd en ze moeten die winnen van Spanje. Jonathan, met de penningen gaan de Red Lions daarin slagen.
4: Voorlopig niet, want de voorsprong is verdwenen. Het staat 1-1. De Lions uiteraard stonden op 1-0 na een vroege goal van Arthur van Doren op een strafcorner, maar Spanje heeft net bij het begin van het vierde kwart hetzelfde gedaan. Ook een zevende strafcorner benut en zo is die 1-1 gevallen. 1-1 is niet goed genoeg om naar de halve finale te gaan. Ze moeten inderdaad winnen. 10 minuten hebben de Lions nog om die 2-1 te zoeken. Ze hebben grote kansen gehad met Tom Boon en Duve Kos, maar die gingen op de paal of net naast de paal. Grote kansen zijn niet goed genoeg. Ze moeten scoren. 2-1 is nodig om naar de halve finale te gaan.
3: Ja, na dit nieuws te volgen op Radio 1. In het voetbal heeft Club Brugge de Stadsderby tegen Cercle gewonnen met 1-0. Een doelpunt van Trezoldi, maar het was geen topprestatie, zegt verdediger Joaquin Seys.
5: Het was niet onze beste partij. De eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk. Geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En 3 clean sheets op een rij, 9-9. Een mooie start van het seizoen, denk ik.
3: Ja, Club Brugge blijft zo aan de leiding met evenveel punten als Charleroi. In Kibitz is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang met veel vuurwerk op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beken mengde zich tussen opvallend jonge veulens op de wei.
6: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond in een mensenzee van vooral dansende jongeren.
7: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag bij Sarah Lars.
8: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
6: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
9: Zij is fucking amazing!
10: Wat een topvrouw, wat een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
6: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
11: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
6: Nog zo'n fenomeen is somber. En straks sluit Tyler the Creator het rijtje.
12: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
6: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
13: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
6: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
3: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder bij temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken, temperaturen tot 23 graden.

0: lieve kijkertjes, luisteraars uit Studio Brussel. Ik ben Nicola en dit is...
1: Louis.
0: Uit Antwerpen en...
1: Gent.
0: En wij komen voor Kurt Vile in The Violators deze zondag in de Marquee.
1: In de club.
0: In de club. De King of Slackerrock, flanellen hemdjes, lange haren, vintage gitaren en gewoon... Woe! Helemaal woozy. We zien jullie daar.
2: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Pukkelpop. Thomas
1: Michiels. Het is iets na 10 en het is dag 4 van Pukkelpop. Ja, dan zit het er eigenlijk alweer bijna op. Frederik en Eppo van Pukkelpop, welkom in de studio.
2: Hey, dag Thomas.
1: Jullie zijn van de organisatie, om even een duur woord te gebruiken. Maar ja, dat zijn wel de mannen die we op dit moment binnen willen hebben staan in onze studio. Werkt de micro, Frederik?
3: Test, test.
1: Ja. Er komt iets uit. Ik ben heel blij dat ik jullie mag ontvangen. Hoe blikken jullie terug op deze editie van Pukkelpop?
3: Oh, geweldige editie alweer, echt waar. We zijn er zeer, zeer blij mee. Waar moeten we beginnen? Het werd een beetje aangekondigd van het gaat een regenachtige Pukkelpop worden. Dat was, ja, is helemaal niks van in huis gekomen. De vrijdag is iedereen eens even fris gewassen, denk ik. We hebben een buitje gehad, maar daarna is de hemel eigenlijk helemaal opgeklaard. Hebben we het schoonste weer gehad. Afgelopen twee dagen gewoon topweer. En dan heb ik hier net bij somber, ja, dat zonnetje zien ondergaan. En wat voor een scène was dat eigenlijk? Fantastisch. Fantastisch om dat te kijken. Echt het ideale festival weer op dat vlak ook. Dus daar kan je alleen maar van dromen.
1: Ja, dat is wel waar. Want weken vooraf zie je dan hittegolf na hittegolf. En dan komt Pukkelpop eraan. En dan krijg je eigenlijk gewoon het beste festival weer dat je kan wensen, denk ik.
2: Ja, je moet gewoon een trui meenemen. Dat is alles. Dat is toch te gek?
1: Dat is waar. Als het dan zo s'avonds een klein beetje afkoelt. Nu, rond deze periode, zo is dat ongeveer. Het is dag 4. Jullie hebben een mooie editie erop zitten. Ik denk tijdens het festival moet je wel als organisatie altijd je ogen open houden. En zorgen dat alles vlotjes verloopt. Wat is er dit jaar anders dan de vorige edities? Waren er zo aandachtspuntjes voor jullie waarvan jullie dachten, oké, daar moeten we over waken, moeten we zien of in doog houden hoe vlot dat loopt?
3: Oh, alles is op zich heel vlot verlopen. We zijn een beetje verder gegaan op hetgene wat we de laatste jaren gestart zijn. We hebben natuurlijk wel twee belangrijke stages voor ons toch wel. Die hebben we een serieuze upgrade gegeven. Dat waren de boiler en dan de mainstage. En die mainstage, ja, de boiler ook natuurlijk, maar die mainstage, daar praat echt iedereen over. Die schermen die een pak breder geworden zijn, dat ziet er allemaal fantastisch uit. Vanaf het moment dat die zon ook ondergaat, nog veel meer indrukwekkend dan wij ons misschien zelf op render hadden kunnen voorstellen. Dus geweldig. Ik denk, iedereen praat er echt over.
2: Ja, het heeft ook muzikaal effect. Je ziet dat heel veel mensen ook van die grote schermen gebruik maken. Ja, ik hoor je, sorry. Dat ze er veel van gebruik maken, zoals een turnstile die echt heel veel bijhalen. Ongelooflijk, om het publiek dan te laten shinen. Het is ongelooflijk. Ja.
1: Ja, fantastisch. Mijn oortjes zijn ondertussen uitgevallen. Ik sta hier natuurlijk al 5 uur radio te maken. Sorry. Ik heb plots geen geluid meer, sorry.
2: Ik hoorde ook een muziekje door mijn stem.
1: Maar nee, inderdaad. Maar ik zwier ze gewoon uit. Ik kijk naar jullie. Ik ga gewoon het gesprek rechtstreeks van man tot mannen voeren. Fantastisch dat die upgrades allemaal zo'n hoge ogen hebben gegooid. Mensen lopen hier tevreden rond. Het ziet er fantastisch uit. En dan vandaag heb je iets op je bord waar je op voorhand misschien niet echt rekening mee houdt, maar Violet Grohl moest dan afzeggen. Ja. Een van de acts van de club. Maar ook dan kan Pukkelpop heel snel schakelen.
2: Ja, het grappige is, dus Violet Grohl, ik denk dat het nieuws, want ze was hier ook effectief. En ze was ook bij onze dokter. Hierachter hebben wij ook een kleine dokterspraktijk. En hebben wij meteen kunnen schakelen. We wisten het ook al een klein beetje, want ze had het ons al verteld. Ize is hier gewoon 4 dagen. Ize is ook Limburg. Zij is hier met hele band. En op een uur was het eigenlijk bijna geregeld. En ik denk 2 uur voor de show dat ik gebeld heb. En een uur later stonden ze hier allemaal met al hun materialen. Dat is fantastisch.
1: Dat is fantastisch, inderdaad. Ja. En dan heb je nog een Belgische artiest super blij gemaakt.
2: Ik heb net een knuffel gegeven.
1: Oh, dat is keimooi. Ja. Kijk, dat is Pukkelpop. Dat is gewoon super warm. En je kan snel schakelen als organisatie. Jullie zijn op alles voorbereid, zo klinkt het wel. Maar we willen natuurlijk ook nog iets heel belangrijks weten nu ik hier toch in de studio heb staan. En dat is, dag 4 is bijna voorbij. Mm-hmm. En 2027 is al stilaan aan het knipogen naar mij. In de hele, hele verte. Hè? Want dat is eigenlijk nog een jaar van hier. Ik ben een beetje alsof aan het doen. Ik wil het gewoon spannend maken. En ik wil iets horen van jullie. Mogen we al een gaatje in onze agenda vrijhouden?
2: Oh, ik dacht dat je een headliner ging vragen voor volgend jaar.
1: Dat ook mag. Als het tot de opties behoort, Apple, dan stel ik die vraag ook. Hè?
3: Hij weet het al.
2: Nee, ik weet wat niks.
1: Er zit wel al veel klaar, denk ik.
2: Sowieso wordt er al hard gewerkt aan volgend jaar. Dat is gewoon heel leuk om het gewoon te... als je het nu ziet, dan denk je van... dat gaat volgend jaar werken. Daar ben ik zeker van. Ja.
3: Wat die datum betreft, eigenlijk mogen we dat nog niet zeggen natuurlijk. Maar dat is een verrassing voor de mensen die hier straks het optreden van Tyler nog meekrijgen. Maar we gaan het gewoon zeggen, niet? Apple.
2: Tuurlijk.
3: Nou, we gaan het gewoon zeggen. 19 tot 22 augustus 2027.
2: Geen trouwfeest geven, niks doen op die data. De Pukkelpop komen.
1: 19 tot 22 augustus 2027. Dat is de volgende editie van Pukkelpop. Ik heb het eruit kunnen sleuren. Ik heb niet zo heel veel moeite moeten doen. Jullie zijn...
3: 4.
1: Ja. Dat is tactisch. Op dag 4 trek ik jullie binnen en dan komt er al iets meer naar boven. Heren, dikke merci. Geniet nog van die laatste uren van Pukkelpop. Tyler, the creator, straks hier op Mainstage.
2: Ongelooflijk talent. Zo blij. Die boeking lag trouwens ook al vast toen we vorig jaar de datum hier bekend maakten. Dus ik ben zo blij om hem hier uit te nodigen.
1: Ah, fantastisch.
2: Ja, we kijken er naar uit.
1: Super, super goed. Dikke merci. Geniet er nog van. Het is jullie gegund. Jullie hebben hier een heel jaar naar opgebouwd. Deze 4 dagen zijn zo voorbij. Dus pak het ervan, heren. Salutjes.
2: Dank je wel.
1: En Eppo, bye bye. We'll be right back.

0: Ook deze Dean Turnley stond op Pukkelpop dit weekend. En ik pak je nog eens mee voor extra live muziek. De techniek werkt weer helemaal.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
0: En als mijn oortjes werken, dan werken die van jou ook. Ik pak je mee naar de Marquee, want daar zijn Parcels, band uit Australië, bezig aan hun set. Ik trek de schuiven open. En dan hoor je een cover van Kavinsky, Night Call. De perfecte zondagavondmuziek. Welkom op Pukkelpop. Nog steeds.

Wetende dat Kavinsky overleed in juli, is dit een mooi eerbetoon. Dit zijn Parcels live in de Marquee op Pukkelpop met hun cover van Nightcall. En ze denderen gezellig voort om jouw zondagavond weer een pakje aangenamer te maken. Welkom. We zitten live.

Weer zo'n band om vrolijk van te worden. Parcels, Australische band. Als je nog een barbecue plant en je zoekt nog iets voor op je playlist. Niet twijfelen, Parcels is het antwoord. Ze starten aan hun laatste nummer, To Be Loved.

Wowie is de Australische band. Parcels. Heeft in de marquee een hele goede beurt gemaakt. Ze zijn al een tijdje verhuisd naar Berlijn, maar die Byron Bay vibe die zit nog helemaal in hun muziek. Zometeen trek ik het Gouden Festival Trio nog eens in mijn studio om te vragen hoe het geweest is tijdens deze Pukkelpop editie. Eerst gaan we luisteren naar IJsland met Tijdsgeest. Geweldig collectief, Sef en Abel en onze Fais aan de knoppen. Let's go!

0: Bergje is van IJsland. Sowieso een van de favorietjes van ons Gouden Festival trio. Ik heb ze hier in de studio staan. Ze zijn klaar om naar Tyler the Creator te gaan. Maar ik ga ze eerst nog een paar vragen onder de neus schuiven.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: Hallo, Festival Trio.
3: Hallo.
0: Het klinkt nog redelijk fris. Jullie hebben er 4 dagen Pukkelpop op zitten. Wat doet dat met een mens?
3: Ja, heel veel. Ik heb ook het gevoel dat elke keer dat we in de studio staan, het minder en minder enthousiast wordt. Ja. Hallo. Het begint ook zo dieper te worden, onze stem.
0: Oh, ja, nu hoor ik het. Ik vraag me dan af, nu kunnen jullie het vertellen aan de micro, maar stel dat jullie een dagboek hebben, wat schrijven jullie dan op over Pukkelpop 2026? Dat mag in bullet points of in trefwoorden of wat er nog uitkomt. Ik ben blij met alles.
4: Voor mij, het was een beetje te veel van het goede dat er heel veel dingen zijn gepland op hetzelfde moment. Dus heel veel wandelen, over en weer. Een beetje een te goede line op zo, zeggen.
3: Dat gevoel had ik ook. Ik ben nu ook net naar zowel Parcels als Purple Disco Machine en echt gerend tussen die twee tenten. En ik dacht, ik wil ze allebei ook zien. Dus ik wil voor allebei nu ook weer tickets gaan kopen.
0: Ja, dat is een helse opdracht, hè, voor die organisatie om al die bands op een plekje te zetten. En dan moet je, ja, soms is er wat overlap. En daar moet je dan hartverscheurende keuzes in maken.
4: Ik vind wel bij Pukkelpop de meeste. Allee, het was echt elke dag dat ik bij echt helft, lopen.
0: Ja, het is ook geen klein terrein of zo.
3: Nee, je moet echt wel. Nu 20.000 stappen zetten we hier.
0: Hey, goed voor de conditie. Ja. Ja, fantastisch. Zijn jullie nog betere vrienden geworden?
3: Ja, absoluut. Ik heb daar net wel even moeten zeggen, Amanda niet tegelijk praten, want ik ben overprikkeld. Maar Amanda heeft dat dan ook heel goed opgepakt en gezegd, ik ga dat niet doen.
0: Zoiets moet je kunnen zeggen tegen je beste vrienden. Dat is zo. Gouden Festival, trio, ik ontbreek er eentje.
3: Ja.
0: Er is misschien al eentje afgevallen, maar dat is niet erg. Jullie gaan die goed verzorgen, zorgen dat die weer op de been is voor het volgende festival?
4: Ja, inderdaad. Ja, ik zeg, het is geen sprint, het is een marathon. Hè. Soms moet je wat stapjes missen, maar wij halen de finish wel samen.
0: Zalig. Die muzikale hoogtepunten, daar wil ik ook even naar vissen. Noem er zo eens een paar die echt zijn blijven plakken, waarvan je zegt, ga ik toch wel vaker opzetten thuis.
4: Ja, voor mij was dat Dijon. Ik weet niet of ik het goed uitspreek.
0: Ja.
4: Ik wil die al heel lang zien.
0: Mm.
4: En die heeft zijn tour gedaan en die heeft België overgeslagen. En ik ben niet zo een persoon die naar het buitenland gaat om iemand te zien. Dus voor mij was het wel heel speciaal om hem dan eens live te zien. En die klinkt echt oprecht hetzelfde als op zijn plaat.
0: Straffe artiest.
4: Ja.
0: Inderdaad, een multitalent.
4: Ja.
0: Die acteert ook, die is een beetje van alle markten thuis. Dijon, noteer die naam als je nu ook aan het luisteren bent. René, was er bij jou nog een andere artiest?
3: Ja, ik denk vandaag wel echt Zara Larsson.
0: Oh.
3: En het is ook echt daarom dat mensen... Want vanochtend was het echt nog savant, maar ik heb zo hard geroepen bij Zara Larsson dat het nu gewoon volledig weg is. Ik heb alles eruit geroepen.
0: We hebben de schuldige gevonden.
3: Ja, echt wel. Ik heb alles gegeven aan Zara. Dus voilà, Zara, if you're listening.
0: Ja, ik vind dat straf dat er nog een beetje energie in de tank was. Want gisteren Florence and the Machine was ook niet min. Blote voeten, is het iets voor jullie?
3: Niet om zelf te doen, maar het was zo goed, Florence. Het was echt cathartic. Ik heb mijn geest uit mijn lichaam zien opreizen en gewoon zien wegvliegen naar Florence.
0: Oh my god, dat is al de beste review die ik heb gehoord over Florence. Cathartic, geest zien opreizen. Fantastisch. Zijn jullie nu klaar voor Tyler the Creator?
4: Ja, heel graag.
0: Ik ga jullie op die wei laten gaan. Ik ga eerst iedereen laten meegenieten van Florence and the Machine, want het was inderdaad transcendent.
3: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat nog het dichtste bij komt.
3: Ja,
0: een hele mooie, begeesterende prestatie daar van Florence and the Machine. We gaan allemaal kijken naar Everybody Scream. Ik heb het met beeld klaarstaan, dus iedereen die wil, kan meekijken op VRT Max en VRT Canvas naar Florence and the Machine. Gisteren live op de mainstage. Nog heel veel plezier. Salutjes.
3: Doei.

En dan heb ik vlak voor 11 uur nog een Pegassi voor je klaarstaan. Speelde gisteren in de boiler. Dit is Strangers van Kenya Grace en Remix.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond, ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijk spel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
7: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje, maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug en de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
6: In Kiewit is de laatste avond van Pukkelpop aan de gang. Veel vuurwerk vandaag op het podium van TikTok-fenomenen. Helene van der Beek mengde zich tussen de opvallend jonge veulens op de weg.
8: Het was drummen aan het hoofdpodium van Pukkelpop vanavond. In een mensenzee van vooral dansende jongeren.
9: Ik ben hier speciaal voor mijn dochter gekomen vandaag, bij Sarah Lars.
10: De sfeer is hier heel goed en het podium, dat is super cool.
8: TikTok-fenomeen Zara Larsson pakt al dansend en met haar muzikanten het publiek in.
11: Zij is fucking amazing!
12: Wat een topvrouw, wat een show! Het was echt beter dan ik had verwacht.
8: Zelfs de minder jonge, toevallige toeschouwers raken ook overtuigd.
13: De TikTok-hypes kan ik ook absoluut smaken.
8: Nog zo'n fenomeen is somber.
14: Belgium, get in the fucking pain!
8: En straks sluit Tyler, the Creator, het rijtje.
15: Die zijn gewoon nu de popsterren van de tijd van nu. En dat is gewoon interessant om dat te zien.
8: Om 12 uur nog het slotmoment. Al is dat dit jaar wat anders, zegt Frederik Luijten van Pukkelpop.
16: Vuurwerk gaat niet door, hadden we vanaf het begin gezegd. Zelfs ondanks een paar buitjes. Ja, dan is die grond en die vegetatie nog altijd veel te droog. Dus geen vuurwerk.
8: Maar het zal de sfeer hier niet verpesten.
6: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. Zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: Live
4: op Pukkelpop.
17: Hi, ik ben Cedric uit Zonhoven.
18: En ik ben Stijn uit Zonhoven.
17: En we kijken heel hard uit naar Thibaut Christiaanse en Stijn van de Voorde. Vooral ook omdat ze altijd afsluiten met Oasis. Vorig jaar hebben we Oasis gezien. Dus altijd top.
18: Ja, we kijken er naar uit.
5: Vier dagen non-stop live muziek,
4: interviews en sfeer.
5: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
4: De festivalzender.

0: Ja, en ik heb hier aan mijn zijde in de studio Ferre van VRT Nieuws. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Het is fijn om jou nog zo fris en monter te zien.
1: Ja, lijkt dat zo?
0: Ja. Je kan het goed verstoppen alles.
1: Ja, dat is goed, dat is goed.
0: Hoe zijn jouw 4 dagen Pukkelpop geweest, Ferre?
1: Wel lang natuurlijk, want naast al het muzikaals is hier ook heel veel nieuws te rapen. Dus we zijn er 4 dagen lang bij geweest om een beetje een oogje in het zeil te houden. Maar ik moet zeggen, er is eigenlijk weinig fout gelopen waar wij over moesten berichten. En maar goed ook, waardoor we konden focussen op de muziek, wat uiteindelijk toch het belangrijkste is. Ik denk, wat Pukkelpop betreft, hoe ik dat bekijk vanuit journalistiek oogpunt, een complexloze editie, een beetje zoals een Zara Larsson concert, met niet te veel zorgen. Ik denk dat we allemaal hadden gedacht dat we op een bepaald moment uitgeregend zouden zijn. Dat is niet gebeurd. Maar goed ook, want ik was mijn regenjas thuis vergeten.
0: Dat is grappig. Ik ben blij dat je Zara Larsson er al even uitpikt. Ja. Dat is toch een opvallend iets aan deze editie van Pukkelpop, dat er veel nieuwe popfenomenen geprogrammeerd staan en dat die mainstage dan ook ramvol staat. Er is echt nieuw, jong volk.
1: Ongelooflijk.
0: Dat heel graag naar Pukkelpop komt voor die artiesten.
1: Ja, absoluut. En dat is iets wat mij wel opvalt de afgelopen jaren op Pukkelpop en ook op andere festivals, maar zeker op Pukkelpop. Die mainstage, ja, je kan dat programmeren zoveel je wil, maar als je een viral artiest op dat hoofdpodium plant om 6 uur in de namiddag, ja, dan zal het hier vol staan, of je dat nu verwacht of niet. Ik moest ook denken aan Pommelien Thijs, die er 2 jaar geleden de mainstage heeft geopend op zondagmiddag. Ja, het stond toen eigenlijk even vol als voor de afsluiter die avond. En dat was nu met Zara Larsson ook een beetje hetzelfde. 66.000 mensen zijn er op Pukkelpop, want het is volledig uitverkocht. Ja, die stonden bijna allemaal hier. Dat is iets wat mij opvalt. Je mag programmeren zoveel je wil. Die festivalgangers die doen hun ding, die doen hun goesting, om het zo te zeggen. En die komen gewoon allemaal massaal af voor Zara Larsson. Dus ik denk Zara Larsson zeker een van de meest opvallende momenten van Pukkelpop 2026. En ik zei het al, het is gewoon ongelooflijk complexloos. Ik heb het daarnet in het journaal verkocht als, voor wie het niet kent, denk aan regenbogen, dolfijnen en heel veel rozen. En verwacht vooral geen diepzinnige melodieën en teksten, want dat is het helemaal niet. Maar daar hoeft het ook helemaal niet over te gaan. En dat is iets wat mensen wel appreciëren, denk ik. Zoveel is toch gebleken hier daarnet aan die mainstage. Een van de opvallende momenten, Thomas, denk ik, en iets anders opvallend aan Pukkelpop, wat ik zeker ook wil vermeld hebben. Er is dit jaar een nieuw hoofdpodium. De schermen aan het hoofdpodium die zijn 4x gegaan. Dat is best indrukwekkend. Voor iedereen die daar niet bij was, je wordt een beetje opgeslorpt in die schermen, in dat hoofdpodium. Zelfs als je vrij ver naar achter staat, is dat een hele immersive experience, om het met zo'n woord te zeggen. En ik denk, als ik er dan nog een hoogtepunt mag uithalen naast Zara Larsson, dan ga ik voor Turnstile. Omdat op dat moment voor mij die schermen en dat nieuwe hoofdpodium helemaal tot zijn recht kwamen. Met die spidercam die zo boven het publiek hangt, tijdens al die moshpits die dan geprojecteerd werden achter de band. Ja, daar moest je bij zijn.
0: Dat is om duimen en vingers bij af te likken. Dat is ook zo. De grote headliners die maken dan dankbaar gebruik van die extra grote schermen. Het klopt helemaal, Ferre van VRT Nieuws. Merci. Vandaag moet ik ook nog kwijt over het Pukkelpop publiek. Er zit een groot chauvinistisch kantje aan dat publiek. Want Bazaar stond hier deze middag.
1: Zeker.
0: En ook dat was super indrukwekkend.
1: Dat was heel indrukwekkend. Ze hebben hier zeker nogal wel eens gestaan op het hoofdpodium. Het was zeker niet hun eerste keer. Ze waren niet aan hun proefstuk toe. Maar het was dus wel bijzonder. En we hebben dat ook in het journaal gebracht daarnet. Dus wie dat graag wil bekijken, het journaal van 7, bij deze een kijktip. Naast al die concerten op VRT Max. Bazaar kwam hier met een bijzonder verjaardagsfeest. Het debuutalbum van Bazaar, Echo, is dit jaar 10 jaar oud. Ik vind dat ongelooflijk dat dat al 10 jaar lang meegaat. Echo is toen uitgekomen in 2016 met natuurlijk Goud. De absolute hit van Bazaar in die beginjaren, waarmee ze zijn doorgebroken 10 jaar geleden. Dat was, en we herinneren ons dat misschien niet meer zo heel fris en helder, of we kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar toen was dat echt nieuw. Nederlandstalige muziek was er natuurlijk altijd al, maar dan zat dat een beetje in het populaire genre of in de kleinkunst. Bazaar heeft alternatieve popmuziek heruitgevonden in het Nederlands. Dat moeten we zo zeggen. Het heeft de Belgische alternatieve muziekscene een beetje op zijn kop gezet. En er zijn zoveel artiesten in hun voetsporen getreden. En 10 jaar later kunnen ze dat dus nog altijd waarmaken. En zijn de festivalgangers daar volgens mij nog altijd heel erg dankbaar voor.
0: Ja, iedereen smelt er voor weg voor die songs van Bazaar. Het zijn er inmiddels een pak meer dan enkel die goud. Ze hebben hit na hit hier gebracht op die Pukkelpopweide. En wij gaan samen eens zien. Je kan naar het VRT Nieuws zien natuurlijk. Maar ik ga het mensen altijd, nog makkelijker altijd maken. Op VRT Canvas en VRT Max kan je ook lekker meegenieten van goud. Was bijzonder, in een nieuw jasje gestoken. Er was een marching band. Ja. Je krijgt vlaggen te zien. En als je nu dus meevolgt, dan heb je het beeld er lekker bij. Merci Ferre. Ga je erbij nog op?
1: Zeker, zeker.
0: Oké, die laatste uurtjes van Pukkelpop meepikken. En jij kan dus genieten van Bazaar met hun hele bijzondere versie van goud. Salutjes Ferre.
1: Ciao.
2: Studio Brussel.
3: De festival.

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar je bent lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

0: straffe, straffe versie van Bazaar van Goud. Hun absolute tophit.
1: How do we feel, Belgium?
2: Mis niets van Pukkelpop Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, je hebt het dus gezien. Hè. Bazaar pakte als verrassing voor hun 10e verjaardag uit met een volledige marching band op het podium van Pukkelpop. Zeer, zeer indrukwekkend. Tientallen percussionisten, blazers erbovenop. En samen hebben ze dan Goud gebracht in een nooit eerder gehoorde versie. Daar was Bazaar super trots op. En natuurlijk kwamen ze daar bij ons over vertellen, bij onze collega Kirsten.
4: We hebben 5 concerten in de Roma waar we 10 jaar Bazaar gaan vieren. Die waren allemaal uitverkocht redelijk snel. Dus ja, we hebben beslist om er gewoon een 6e bij te doen. En ja, zien waar we stranden.
0: Ja, voilà. Kijk, die extra show die is er dus gekomen. Tickets voor die extra show op 20 juni 2027 kan je vanaf volgende week vrijdag 28 augustus kopen. Mathieu, Oliver en Simon die hadden ook nog een cadeautje bij voor de fans. Ja, dat was dus die datum. Maar ik heb ze nog eens klaarstaan, want ze waren super gelukkig met die show.
4: Ja, we hebben een oproep gedaan via socials. En dan hebben we eigenlijk een soort hybride samenstelling gedaan. De drummers heten Drum Spirit. Die hebben al vaak een soort grote evenementen en programma's gedaan. En dan was er eigenlijk ook, ja, nu weet ik eigenlijk niet van waar ze kwamen. Maar alleszins, aan enthousiasme geen gebrek.
5: Nee.
4: Het was zo leuk. Het was ook, ja, ze vonden het echt een leuk moment.
0: Ja, kleine spoiler. Ik had de datum dus al verklapt. Dat momentje wou ik sparen voor het einde. Maar ze vertellen dus ook dat ze met een annons al die mensen hebben gevonden. En zo die bijzondere versie hebben kunnen maken van Goud. Het was indrukwekkend. De band heeft er weer iets nieuws mee gedaan. We hebben al heel veel toeters en bellen gezien. En je moet het toch maar doen. Altijd blijven heruitvinden op welke manier gaan we het deze keer aanpakken. Ik herhaal nog eens heel graag dat de mainstage wijde helemaal vol stond voor Bazaar en dat de mensen dolgelukkig waren met die 10e verjaardag en ze hebben dat cadeautje heel mooi aan ons overhandigd. Ik zeg het nog eens, extra show op 20 juni 2027. Dat kan je vanaf volgende week vrijdag 28 augustus tickets voorkopen. Bazaar, Bazaar, Bazaar. Ze blijven ons verrassen.
2: Live op Pukkelpop.
0: Sowieso een van de strafste livebands van ons land. Nu even viben op deze zondagavond met Jonas Blue en Melef.

de laatste uren van Pukkelpop zijn hier ingezitten. We zitten aan dag 4. Tyler, the creator, die staat nu op het podium. Wordt helaas niet uitgezonden. Geen nood. We gaan nog proberen om het goed te maken met heel veel live muziek. Van de dingen die gepasseerd zijn hier op Pukkelpop natuurlijk. Eerst, Pukkelpop zit bijna aan zijn einde. Weet, je hebt zo net Fontaine's DC gehoord. We starten september met een briljante showcase. Op 3 september komen de boys van Fontaine's naar ons. Ze komen een showcase spelen, dus luister zeker volgende week en probeer je ticket te bemachtigen om daarbij te zijn en alles mee te maken van op die eerste rij. Ik zeg het maar, zeker naar je radio luisteren volgende week. Het is niet omdat Pukkelpop zo dadelijk afloopt dat je dat niet meer moet doen. Maar wat denk je van een stevig blokje, The Atomic Orchestra? Altijd indrukwekkend. Ik ga je 3 nummers geven met video. Kan je zien op VRT Max, op VRT Canvas. Kamiyembe komt eraan, zwangere regie. Maar we starten met Dressed Like Boys en The Atomic Orchestra met hun versie van Pinnacles.

straf. Zwanger regie samen met The Atomic Orchestra. Geweldig moment op Pukkelpop. En ik ben nog niet uitgegeven. Ik had meerdere artiesten beloofd. Zwanger regie en Dressed Like Boys heeft al veel indruk op jullie gemaakt misschien. Wel, ik nodig je graag uit om iets beter bekend te worden met Kami Yembe. Dat is de Belgische singer-songwriter die haar lang verwachte debuutplaat dit jaar uitbracht. In mei was dat nog Jeune et Laide. Ze zingt in het Frans, dus laat je helemaal onderdompelen en betoveren door Kami Yembe. Samen met The Atomic Orchestra.

0: Thanks so much.
1: Een van de hoogtepunten op dag 3 van Pukkelpop in de Marquee, het symfonische orkest onder leiding van Jo Hermans. En voor de gelegenheid samen met Kami Yembe, de Brusselse artiesten. Ik heb Guy's voor je klaarstaan. Ja, daar zijn we al een hele tijd naar aan het blazen. En dit weekend was het eindelijk zover. Ze stonden ook op Pukkelpop. En ja, de hype, it is true. De band onder leiding van Cameron Winter heeft een mooie beurt gemaakt hier op Pukkelpop. Dit is Guy's met Cobra.

Echt super mooi om te zien dat jullie allemaal meegenieten. En dat wij proberen het maximale eruit te halen door heel veel live muziek van het Pukkelpop weekend op jou af te vuren. Tim uit Sems, die heeft nog een pizzatje in de oven geschoven. Die zegt van, ja, de beentjes nog even omhoog. We gaan door tot 1 uur. Die weet dat, dus die zit klaar voor nog heel veel. Wel, ik heb Kelis voor je klaarstaan. We gaan luisteren naar Millionaire. En zometeen komt Milkshaker ook nog aan.

En zo gaan we van Crystal de overschakeling maken naar Fiddlehead. Dat is een band die hier vrijdag op de Backyard stond. Post-hardcore, dus voor de gitaarlovertjes. De fans van Turnstile en Basement die gaan hun hart hier aan ophalen. Dit is Fiddlehead.

Fiddlehead, post-hardcore uit Boston. In deze Baby All Change brengen ze een mooie balans tussen hard en zacht. Zometeen middernacht, eerst nog Illegal van Pink Panthers.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Ook in de ochtend kan er in de buurt van de Hoge Venen veel rookhinder zijn, dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond. Als gevolg van de zwakke wind kan rook opstijgen uit brandhaarden die nasmeulen. Buurtbewoners krijgen dan de raad om ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te schakelen en geen langdurige activiteiten buiten te doen. Het getroffen veengebied blijft verboden terrein voor wandelaars en fietsers. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. De organisatie blikt terug op een geslaagde 41ste editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles staat mee, zegt organisator Frederik Luiten. Er waren nauwelijks problemen.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen, die hier de tijd van hun leven hebben.
1: En opvallend weinig mensen hadden dit jaar medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
3: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. En vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1000-1200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dat zijn mensen die gevallen zijn, schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier. Dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch zijn naar het ziekenhuis zijn gebracht.
1: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen. Dat meldt het Koninklijk Paleis vanavond. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede. En zijn toestand is afgelopen weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89. Hij is de oudste regerende vorst van Europa. In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl van de eigen supporters maar net ontwijken. Het is niet duidelijk hoe dat vuurwerk het stadion binnen is geraakt. De wedstrijd lag een tijd lang stil. De daders worden opgespoord. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te gaan naar de halve finales. Vanuit Waver, Jonathan met de penningen.
4: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje, maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug en de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
1: Ja, Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld, want hij zag dat er meer in zat.
5: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finale te schieten. En uiteindelijk creëer je genoeg en dan is het net niet en met z'n allen net niet en dat is uiteindelijk het verhaal geweest en dat doet ontzettend pijn uiteraard.
1: Het weer vannacht is het licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. Morgen krijgen we veel zon met hoge sluierwolken, temperaturen tot 23 graden. Zo zondag 23 augustus zit erop. Een goede nacht.
6: Live op Pukkelpop.
7: Hoi, wij zijn van Jobfixers. En helaas, onze collega Pieter-Jan Michiel kan er niet bij zijn, omdat hij papa is geworden van een tweeling. Dus hebben wij hem zo meegenomen.
6: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel. De festivalzender.

0: Niels.
1: Pukkelpop 2026 zit er nu bijna echt op. Nog één uurtje nemen we je mee naar het festival. Met live muziek van Faisal in de Boiler. Straks een heel wat hoogtepunten van de afgelopen 4 festivaldagen. Wat een topeditie was dit van Pukkelpop. Zoveel straffe live muziek gehoord. Natuurlijk heel veel topconcerten gezien. Je kon daar lekker van meegenieten op VRT Canvas en op VRT Max. Zo net is het concert van Tyler, The Creator, afgelopen. En er was ook aan de mainstage een hele aftermovie te zien van de hele Pukkelpop-editie. We gaan eens horen bij onze reporter Flo hoe die sfeer is op de wei. Flo, hoe kijkt iedereen terug naar Pukkelpop 2026?
2: De mainstage is aan het leeglopen. Tyler the Creator is gedaan. Hier ligt pasta op de grond. Maar er is vooral iemand met hele vuile schoenen. En waar is jouw stem?
3: Ja, een beetje verdwenen. Een beetje te veel geroept. Ik denk de laatste 4 dagen. Ik heb heel erg genoten van deze. Ik geniet ook elke weekdagochtenden van jullie. Dus daarom dat ik ook even wou roepen is hier op Brussel. De auto, echt waar. Groot plezier om te mogen luisteren naar jullie. Ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen, want mijn hoofd is een beetje leeggelopen met de mooie artiesten.
2: Hoe was het bij Tyler the Creator?
3: Ja, enthousiast. hij en ik heb ervan genoten. Ja.
2: Blij dat jullie allebei enthousiast waren. Nog heel veel plezier op de rest van Pukkelpop. Kijk, Thomas, we gaan hier nog eens even verder duiken in de waanzin dat het hier is. Amai, het is hier zo leeg. Dat is super, super, super, super raar. Hoe was Tyler the Creator?
4: Oh! Kijk, hoe hè?
5: Ja? Ja.
4: Top.
5: Hij heeft me rastros gemaakt. Oh. Dat is diep, hè?
2: Dat is heel diep, dat is heel diep. Mensen die Tyler the Creator nog nooit hebben live gezien, wat missen ze?
5: Een leven.
2: Ik voel dat jij nog diepe filosofische gedachten gaat hebben in de boiler. Dit is mijn favoriete man van alle festivals altijd. Jij bent de recensent. Hoeveel sterren geef jij Tyler the Creator?
6: Vandaag 3,5.
2: 3,5, ga weg. Kom, ga naar huis. Naar huis. Ik heb het gehad met die recensenten, die journalisten. Ja, ja, jullie. Jij. Okay. Yeah.
7: Zeg eens.
2: Hoe was het bij Tyler the Creator?
7: Fucking goed. Fucking goed.
2: Ah, dit is dan hoogstaande journalistiek. Hè. Dit is wat ik wil horen. Het is fucking goed.
7: And can you make it last forever? I say I'm about to go to war. And I don't know if I will see you again.
2: Amai, heel mooi, heel mooi. Ook mooie t-shirts van Lukaku dat jij draagt. Hoe was de rest van Pukkelpop? Jij mag je t-shirt aanhouden. Hoe was de rest van Pukkelpop?
7: Super, super goed. Turnstyle, fucking goed. Lukaku ook fucking goed.
2: Turnstyle, fucking goed. Lukaku, fucking goed. Fucking, fucking legend. We gaan daar van voor nog eens kijken. Want er zijn mensen die daar nog steeds staan. Ja, Thomas, ik denk, dit is ook mijn afscheid van Pukkelpop. Dus ik pak even mijn tijd, hè. Hier staan ook nog steeds mensen. Hoe was Tyler the Creator?
8: Ja, fucking goed, toch? Ja, absoluut.
2: Echt. Geen twijfel over?
8: Nee, absoluut niet.
2: Hoe kijk jij terug naar deze editie van Pukkelpop?
8: Oeh, het was mijn eerste editie. Het was echt top, maar ik ben een gebroken man. Ja, 26 jaar, ik voel me 90. Ja.
2: Oei, en wat heeft daarvoor gezorgd?
8: Ja, mijn onderrug voornamelijk. Ja, echt wel. Ik heb een matrasje gekocht, maar volgend jaar beter. Ja.
2: Volgend jaar beter, dan wens ik jou heel veel succes met jouw rug. Hier zitten nog mensen uitgeteld. Daar wil ik ook wel even horen. Hi girlies, hoe gaat het met jullie?
9: Ça va.
2: Jullie zitten hier nog als enige aan de barricade. Zijn jullie nog even aan het bekomen van wat er net gebeurd is?
9: Ja, het was heftig. Ja, ja.
2: Wat is er gebeurd?
9: Veel moshpits, veel zweet, oksels.
10: En luid meegezongen.
9: Ja.
11: Ja, we hebben heel luid meegezongen vandaag.
2: Stonden jullie oog in oog met Tyler?
9: Net niet, maar
11: bijna.
9: Het voelde wel zo.
2: Hoe kijken jullie terug naar deze editie van Pukkelpop?
9: Prachtig, het was de eerste keer dat we hier waren. Dus het was wel een mooie eerste editie. Ja. Hopelijk volgend jaar nog eens.
2: Wat zijn de learnings van zo'n eerste editie?
9: Een beetje meer op je stem letten.
2: of niet. Wat heb jij geleerd hier op Pukkelpop?
11: Ik denk gewoon, de sfeer is echt super. En het is echt een aanrader voor iedereen.
2: Het is echt een aanrader. Kijk Thomas, ik ga hier ook even blijven zitten. En nog even nakomen van wat een Pukkelpop dit ook weer was.
1: Fantastisch. Merci voor de rapste review. De allerlaatste keer van Flo Winday. Je bent lekker die wij opgedoken. Wij gaan naar een van de hoogtepunten. En dat waren Estien en Frauke samen op het podium.

We gaan het maximale eruit halen natuurlijk. Dat spreekt voor zich. We zitten in die laatste momentjes van Pukkelpop. Tot 1 uur pakken we je mee. En nu gaat dat zijn naar de boiler. Want daar is Faiz het beste van zichzelf aan het geven. Faisal, nieuwbakken vader, staat nu achter de deks. De vermoeidheid is nog belangen niet toegeslagen. Straf wel. Kijk hem gaan. Kijk lekker mee in de app van VRT Max. En op VRT Canvas.

Welkom in de boilerset van Faisal. We zitten nog een dik half uurtje live op Pukkelpop. Blij dat je aan boord bent. Knallen in de boiler, let's go!

die boiler set van Vice is nu al legendarisch. Je hoorde ze net de boys van IJsland. En Bert en Kirsten staan mee in de studio. Je hebt nog zin in het feestje.

0: En terwijl Fijs verder knalt in de boiler, ga ik toch even een paar vragen onder de neus schuiven van Bert en Kirsten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Pukkelpop.
0: En laten we gewoon eens beginnen met de gemakkelijkste. Die mainstage wij, die is hier helemaal leeg nu. Maar een half uurtje geleden stond hier nog pakken te vol voor Tyler, the Creator. Uw review, heel graag, Bert en Kirsten.
3: Ja, ik ben een superfan, dus ik ben echt niet objectief. Dat ga ik al zeggen. Ik vond een heel goede show. Dat ga ik bij elke show van Tyler wellicht wel vinden. Al was het niet de beste show die ik al van hem gezien heb.
4: Dat oh.
3: Nu, ik denk op een mainstage, op een festivalterrein, is het sowieso moeilijker dan een indoorshow. Dus de indoorshows die ik al gezien heb, waren wellicht beter. Nu, ik heb ook het geluk gehad, ik heb hem vorig jaar gezien in Los Angeles. In zijn hometown, dus daarover gaan, is moeilijk. Maar ik vond de sterke show. Hij heeft een musicaliteit getoond, die hij op plaat heeft, die hij live ook probeert te brengen. Hij was een beetje teleurgesteld dat er geen vuur mocht zijn door de aanhoudende droogte.
4: Heel duidelijk.
3: Het publiek echt Boo Belgium laten doen. En echt het publiek laten boeien. Nu, hij laat ook vaak het publiek op zichzelf boeien. Dus hij heeft dat graag, dat mensen hem wat uitjouwen. Dus dat ontbrak er een beetje aan het showgehalte, maar ik vond het verder wel heel sterk.
4: Ja, hij was ook op een bepaald moment, denk ook weer een beetje aan het spelen van jullie vinden het precies niet tof, hè?
3: Oh ja, vindt hij het leuk spelen
4: ja,
3: met het publiek.
4: Zo spelen met het publiek en zeggen van, ah ja, oké, als jullie het niet tof vinden, ja, maar moet ik misschien het volgende nummer dan niet spelen? Dan stoppen we hier en dan was het meteen...
3: Ja, hij speelt graag met het publiek, ook als hij afging na het laatste nummer, aan het buigen, applaus, en dan stikt hij toch nog zijn middelvingers uit naar iedereen.
4: Ja, gewoon om zich te amuseren. Was hij dus op Lowlands en heeft hij blijkbaar op het einde van zijn set gezegd, oké, en nu ga ik douchen. I'm gonna clean my balls. En dan zo gewoon hand in de lucht, middenvinger weer in de lucht. Dus dat is echt de humor van Tyler, the Creator. Ja. Mag ik Thomas er even op wijzen? Dat is de outfit van Tyler. Ik vond die geweldig. Mm-hmm. Het was echt een wink-wink naar Eddie Murphy. Naar helemaal vroeger Eddie Murphy in zijn rode leren pak. Het had ook zo wat Michael Jackson vibes op een bepaalde manier. Ja. En ik zag op de pet Le Fleur staan. En kijk wat Bert aan heeft.
3: Wauw.
4: Le Fleur. Het staat er ook op. Het is het merk van Tyler.
3: Ja, het is allemaal zijn eigen design. Ja,
4: ja en voor de meerwaardezoeker, Bert heeft ook een onderbroek aan van de Fleur.
0: Maar allee.
3: Ik zei het, ik ben superfan. Het is te veel. Ja,
0: dat is duidelijk te merken. Het is inderdaad wel origineel dat een artiest is niet alleen oproept om hey te roepen, maar af en toe ook eens een goede boe en een middelvinger in de lucht.
4: Echt spelen met het publiek.
0: Ja, dat is dan Tyler, the Creator. Voor de rest, het Pukkelpop weekend, zijn er dingen die er echt bovenuit staken, waar je misschien op voorhand van dacht, ik weet niet wat daarvan te verwachten. Maar dat toch wel een schot in de roos bleek te zijn.
4: Ja, mag ons niet in de steek laten nu, hè?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik op voorhand niet heel veel muziek van Joe kende. Ik kende enkel wat de grote hits. En Joe heeft mij echt verrast. Die stond hier echt als een geweldige frontman, als een geweldige artiest. En gewoon de sound van de hele band heeft mij ook echt verrast.
4: Ja, ik vond dat ook wel. Een super, super goede band. Speelde echt goed. En zo dat vintage geluid, dat kwam heel erg goed uit. En vooral zijn stem. Ik had al wat andere concerten gezien en gehoord. En ik dacht, oké, bewijs het dan maar eens. Maar hij deed het wel, hè. Pakte het publiek wel in. En uiteraard stonden er ook heel veel mensen. Ook heel veel jonge meisjes met tekeningen van Steve uit Stranger Things. Maar hij heeft wel bewezen van, ik ben niet alleen Steve uit Stranger Things. Ik ben ook een zanger en een frontman. En ik heb een geweldige band die rond mij staat.
0: Ja, het balkje Steve Harrington en Joe is nu ongeveer...
4: Voilà, er mag een scheiding tussen.
0: Voilà, inderdaad. Maar hij bewijst dat hij inderdaad een uitstekend acteur is, maar ook heel goed bij stem is. Dat was een mooi hoogtepunt. Mm-hmm. Ik wil het ook hebben over die jonge man, die 21-jarige Somber, die hier vandaag vakkundig als een ervaren rot precies een show heeft gegeven. Wat was dat? Het start al met die cabrio waarin hij toe kwam. Dan die videobeelden. Even pompen voor de show. En ja, dan zijn we gewoon getrakteerd geweest op een uur lang. Ja, een rockshow. Mm-hmm. Mag ik het zo zeggen?
3: Hij is lekker gek, doet zijn eigen ding. En ik denk dat dat ook een groot deel van zijn aantrekkingskracht is misschien bij een jong publiek. Dat hij heel erg zichzelf is. Gewoon zich toont ook op het podium, maar dan ook wel echt delivered. Mm-hmm. Deze wij stond echt heel erg vol voor Somber. Die inderdaad op anderhalf jaar tijd wereldberoemd is geworden en nu hier als pre-headliner echt staat en delivered.
4: Ja, pijlsnelle carrière, je moet het maar doen. Hè. Die staat daar ook echt alsof hij nog nooit iets anders gedaan heeft. En terwijl, als je dan zijn leeftijd ziet, dan denk je van, oh my god, wat waren wij aan het doen op dat moment?
3: Hij mag sinds vorige maand alcohol drinken in de Verenigde Staten.
0: Oh my god.
4: Kijk, dus, exact dat.
0: Ja, als je daarover nadenkt. Kirsten, je had het net over Le Fleur, het merk dat Bert nu draagt als topfan van Tyler, mm-hmm, the Creator. Ik moet het hebben over dat zilveren blinkende vestje van van Somber. Ja. Mijn vrouw stuurde daarnet, ik ben aan het zoeken naar blinkende vestjes voor jou, want ik vond dit geniaal. Die
4: het werkt wel, hè?
3: Ja, er zei iemand tegen mij, en ik vond dat briljant, Brandon Flowers van The Killers is nu heel jaloers aan het kijken.
4: Ja, dat kan wel. Maar die heeft dan pluimen op zijn schouders en zo. Dat is dan weer zijn handelsmerk. Maar ja, de outfits en de dansjes en de dingen was toch ook weer zo'n constante op Pukkelpop. Het blijft toch geweldig om te zien. Dat dansen vooral zat er bij heel veel artiesten ook in. Dat vind ik ook echt een rode draad. Bijvoorbeeld Eefje de Visser had extra dansers bij. Die Audrey Nuna, die we leerden kennen daar straks hier in de studio. Ook dat dansen is een essentieel onderdeel van heel veel van die sets geworden. Niet alleen meer van pop, maar ook in andere sets. Ik vind dat echt wel een zeer, zeer leuke evolutie, moet ik zeggen.
0: Ja, fantastisch om te zien. Het was een hele mooie Pukkelpop-editie. Wij gaan nog eens genieten van Somber, want voor de mensen die daar straks misschien net iets te laat waren, of nog aan het nachtwerken waren, of nu net zijn thuisgekomen, lekker pizzatje in de oven. Ik zou zeggen, trek nog iets lekker uit de frigo. Dan kan je genieten van 3 songs van Somber. We gaan er nu naar kijken. Geniet lekker mee op VRT Canvas en op VRT Max. Merci Bert en Kirsten. Salutjes.
4: Met plezier.

0: mooi, deze somber. Je krijgt nog een derde song. Undressed staat voor je klaar. Toch even als een grotere hit. En zo kan je nog genieten van die laatste pukkelpop momentjes. Dit was speciaal hoor. Het moment waarop een 21-jarige de mainstage helemaal inpakt, is vandaag gebeurd.
1: We still feeling good, baby. Man, I love it here. How lucky are we all to be alive right now, looking at this beautiful sunset, watching this beautiful man. Sorry, I should correct myself. These beautiful men. Well, I love you guys. I think you're gonna like this song. Should I take off my shirt right now? No, I don't wanna get undressed.

0: Oh my god, die Undressed, die komt zo mooi binnen van Summer. Dit was vandaag op de mainstage van Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender! Live op Pukkelpop.
1: Thomas Michiels.
0: Ja, en dan rest mij enkel nog jou uitwuiven. En jou een beetje sturen en de zegen geven van dit was Pukkelpop. Je hebt het allemaal live kunnen meemaken. En als je de komende dagen heimwee hebt naar Pukkelpop, panikeer dan niet. Ga vooral naar VRT Max. Want na veel te veel stappen op deze festival, wij hier achter mij die helemaal is leeggelopen, kan je in je zachte zetel met de voetjes omhoog nog eens genieten van de beste concerten, de beste festivalmomenten herbeleven. Alsof je er weer helemaal live bij bent. Zoals dat van Joe, dat is ook zo een van die absolute hoogtepunten van deze editie. En die krijg je nog van mij. Vrijdag pakt hij deze mainstage helemaal in. Joe Keery met zijn band deed hij dat.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Pukkelpop.
3: Pukkelpop.

0: Dit was Joe op de Mainstage. Zit erop. Dit was Pukkelpop 2026. Stream alle concerten opnieuw naar hartelust op VRT Max. Goeienacht. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music. Studio Brussel. Het is 1 uur. Een goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Kiewit zit Pukkelpop er zo goed als op. Enkele DJ's zijn aan de laatste sets bezig voor iedereen die nog bonnetjes heeft. De organisatie blikt terug op een geslaagde editie met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Volgens organisator Frederik Luijten zat alles mee en waren er nauwelijks problemen.
2: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen, die hier de tijd van hun leven hebben.
1: Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Harald werd maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende wel zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging. Maar die beslissing wekt dus veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar zag in het laatste kwart de gelijkmaker vallen. Red Lion Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
3: Ja, het is enorm zwaar moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
1: Vannacht licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt weer een storing over het land met periodes van regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Het beste van Pukkelpop.
5: De festivalzender.
6: Hallo, ik ben Pien. Heel fijn dat je luistert naar het allerbeste van Pukkelpop. Ik ben mijn stem een klein beetje kwijt, omdat het zo'n geniale editie was. En daar gaan we nu op terugblikken. We gaan even recappen, 1 uur lang, wat er allemaal gebeurd is op deze 4 onvergetelijke festivaldagen. De binnenkomer was voor mij direct Bunkerop. Zwangere Guy heeft dat genaild. Had nog nooit met Diatonic Orchestra op een podium gestaan. En dat was echt fenomenaal om mee te maken. Kippenvel. Kans de show lang.

0: Goedenacht, het is Flo. Fijn dat je nog aan het luisteren bent. Mijn persoonlijk hoogtepunt was Florence and the Machine. Ze stond er gisterenavond en het was fantastisch. Iedereen heeft gesprongen en ik denk dat iedereen heel heilig naar de boiler is vertrokken voor een keer.
1: Studio Brussel, de festivalzender.

Ik kom even tussen voor een verkeersmelding of een vraag van het Vlaams Verkeerscentrum. Er is een zware ongeval gebeurd op de E17 in de richting van Kortrijk. Al het verkeer op de E17 in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Waregem. Volg de omleiding tot oprit 4 Deerlijk, daar kan u de snelweg weer oprijden. Een zwaar ongeval op de E17 in de richting van Kortrijk. Al het verkeer moet de snelweg daar verlaten en de omleiding volgen tot oprit 4 Deerlijk.

Hey, ik ben Thomas en mijn hoogtepunt van Pukkelpop 2026 was zonder twijfel Turnstile. Die mannen zijn op tour non-stop sinds 2021 en het vuur zat er nog altijd in. De wei stond helemaal in brand en jij mag er lekker van meegenieten live op Pukkelpop 2026.

0: Russell, Eva Sander, Dennis Vlog, Jonas, Robben. We zijn hier om een feestje te maken. Het zonnetje schijnt weer ons op een camping. En wat gaan we doen?
1: Zuipen! Ja.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
3: Ik heb jullie een beetje in de maling genomen. Ik heb namelijk wel nog een gast bij me. Laat jullie alsjeblieft

denkt de regering? Of course.

0: Mijn naam is Hughes. Deze spekken ze bent nooit meer af. Ciao, ciao, love!
1: Wij komen uit Hoogstraten, we hebben tickets gewonnen via Studio Brussel en wij zijn super blij dat wij hier vandaag zijn. Thank you, Studio Brussel!
2: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
2: Dit is het beste van Pukkelpop.

ben Kirsten en een van mijn hoogtepunten van Pukkelpop 2026 was sowieso de terugkeer van dat geweldige duo Charlotte Digéry en Bolis Koukoul. Zo goed om die twee weer live op een podium te zien. Ze hebben heel erg geteased naar nieuwe muziek. Die was er, maar het was ook weer genieten van de nummers die we tot nu toe al kennen van hen. Dus love you, Charlotte en Bolis. Merci.

0: Snor en Elisabeth. We kennen elkaar van Erasmus. En Pukkelpop is voor ons bier drinken en kut roepen. Hey, we zijn aan de camper. Gierle, 2275.
1: Dit is het beste van Pukkelpop. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Studio Brussel. 1, 2, 3.
1: Hallo, wij zijn Peter en Dirk uit Hasselt. Wij zijn vandaag hier speciaal voor Bazaar, want ik vind dat eigenlijk wel een knappe.
2: Ik vind het wel een goede zanger zelfs.
1: Ja, maar het oog wel ook wel, hè?
2: Klopt.
1: Ik zou zeggen, geniet allemaal van Pukkelpop. De laatste dagen, we gaan...

0: Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg.
1: Maar je bent lid geworden.
0: Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten.
1: Mooi zin.

0: Wij zijn Hanne,
1: Nora
2: en Anne
0: uit Pilsen. En voor ons krijgt Pukkelpop een 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid.
3: Wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer die breinen ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan tieners de

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen ook de raad om hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het muziekfestival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
2: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. En vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. En als mensen die gevallen zijn, schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier, dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
1: In Leeuwarden in Nederland zijn 5 mensen gewond geraakt tijdens de voetbalwedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord. De bezoekende supporters uit Rotterdam schoten vuurwerk af naar het vak van de thuissupporters. Er is sprake van brandwonden, gehoorschade en een oogletsel bij de slachtoffers. De doelman van Feyenoord kon een vuurwerkpijl maar